0: En nu het economisch nieuws.
1: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Dorena Wiebes heeft voor de 2e keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de 1e en 2e etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Guerry. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Nivia Doma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minima rond 17 graden. Aan de kust neemt de wind later toe uit westelijke richting. Vanochtend wordt het in het noorden en westen bewolkt met hier en daar wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De matige wind komt uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan er een lichte bui vallen. Later wordt het op meer plekken zonnig. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten, met matige noordwestenwind. Vanavond is er volop zon en blijft het droog. Morgen overdag veel zon en droog weer, met maxima tussen 20 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
8: Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
9: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
10: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
11: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen.
14: De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
15: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
16: In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in.
17: President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen.
18: Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af.
19: Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
23: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
24: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
25: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
26: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
27: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
28: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni.
0: China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minima rond 17 graden. Aan de kust neemt de wind later toe uit westelijke richting. Vanochtend wordt het in het noorden en westen bewolkt met hier en daar wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De matige wind komt uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan er een lichte bui vallen. Later wordt het op meer plekken zonnig. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten. Met matige noordwestenwind. Vanavond is er volop zon en blijft het droog. Morgen overdag veel zon en droog weer met maxima tussen 20 en 26 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven.

0: richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 19:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 16:30 s'middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 14:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland. In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen.

0: de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruit opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in.
1: President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af.
2: Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
4: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
1: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
2: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Dorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Guerri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit als het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. Later aan de kust iets meer wind uit het westen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind is matig uit het noordwesten. Vanmiddag komen er meer opklaringen en is er vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond is er nog volop zon en blijft het droog. Morgen is het overwegend droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. De maxima liggen tussen 20 graden in het noorden en plaatselijk 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
8: Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
9: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
10: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
11: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 s'middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
12: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen.
15: De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen.
16: Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
17: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluidt al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
18: In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in.
19: President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af.
20: Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
24: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
25: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim 81.000 euro aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
0: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws.
4: Lorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun 3e toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de 3e plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach.
5: Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. Later aan de kust iets meer wind uit het westen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind is matig uit het noordwesten. Vanmiddag komen er meer opklaringen en is er vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond is er nog volop zon en blijft het droog. Morgen is het overwegend droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. De maxima liggen tussen 20 graden in het noorden en plaatselijk 26 graden in het zuidoosten.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
27: Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto, met daarin een Belgische familie van 7 personen, raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
28: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens met bloemenversierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
29: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
30: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
31: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
32: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen.
12: De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
13: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
14: In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in.
15: President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af.
16: Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden.
0: Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
1: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
2: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
4: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
5: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
6: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws.
21: Dorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 17 graden. Aan de kust neemt de wind toe, eerst nog zwak, maar later matig tot vrij krachtig uit het westen. Vanochtend neemt de bewolking in het noorden en westen toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten valt mogelijk een lichte bui, maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond volop zon en droog weer met een zwakke tot matige wind uit het noorden. Morgen blijft het droog met vooral in het zuiden veel zon. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 graden in het zuidoosten.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen.
25: Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
26: Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
3: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
11: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
12: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt.
16: Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen.
27: De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
28: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
29: In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht.
0: Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis. Maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in.
1: President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
5: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
6: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
7: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
17: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
18: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
19: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Dorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour.

0: laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Nivea Doma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Nivea Doma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 17 graden. Aan de kust neemt de wind toe, eerst nog zwak, maar later matig tot vrij krachtig uit het westen. Vanochtend neemt de bewolking in het noorden en westen toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten valt mogelijk een lichte bui, maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond volop zon en droog weer met een zwakke tot matige wind uit het noorden. Morgen blijft het droog met vooral in het zuiden veel zon. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 graden in het zuidoosten.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.

0: Op de A50 bij Uden zijn zondag twee meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto, met daarin een Belgische familie van 7 personen, raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 s'middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt. Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland. In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in. President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
2: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal 10 gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Dorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met zo'n 17 graden. Eerst is er weinig wind, maar later waait het langs de kust steviger aan uit het westen. Vanochtend neemt de bewolking toe in het noorden en westen met hier en daar wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind komt uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan een lichte bui vallen, maar later wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond volop zon en droog weer bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen veel zon en droog, met in de middag 20 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen.
8: Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
9: Op de A50 bij Ude zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
10: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
11: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
12: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek.
16: Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden.
17: Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt.
18: Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen.
19: De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
20: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
21: In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
26: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
27: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim 81.000 euro aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
0: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
1: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft voor de 2e keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de 1e en 2e etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de 2e set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun 3e toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de 3e plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minimaal 17 graden. Eerst is het stil, later neemt de wind aan de kust toe en waait uit westelijke richtingen. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan er een enkele lichte bui vallen, maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond is er eerst nog volop zon en blijft het droog. Morgen overdag veel zon en droog weer met maxima van 20 tot lokaal 26 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen.
10: Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
11: Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto, met daarin een Belgische familie van 7 personen, raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
28: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
29: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
30: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden.
15: In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek.
16: Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt.
17: Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen.
18: De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
19: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
22: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden,
30: in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipsbrillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
0: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgaan van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
1: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
2: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
3: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Dorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minimaal 17 graden. Eerst is het stil, later neemt de wind aan de kust toe en waait uit westelijke richtingen. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan er een enkele lichte bui vallen, maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond is er eerst nog volop zon en blijft het droog. Morgen overdag veel zon en droog weer met maxima van 20 tot lokaal 26 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen.
23: Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
24: Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
13: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
14: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
15: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 's middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden.
17: In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek.
18: Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt.
25: Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen.
26: De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen
0: en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
1: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen.

0: altijd nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
3: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
4: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
5: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
6: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen, om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Nwiadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Gerry. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Nwiadoma heeft gezegd

0: dat haar interview haar boos had gemaakt. Nivia Doma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vannacht blijft het droog en koelt het af tot rond de 17 graden. Aan de kust neemt de wind toe en draait naar het westen. Vanochtend komt er in het noorden en westen meer bewolking met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan er een enkele lichte bui vallen. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond volop zon en droog. Morgen overdag veel zon en droog. De temperatuur loopt op tot 20 graden in het noorden en plaatselijk 26 graden in het zuidoosten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort.
7: Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979... komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt. Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluidt al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen. Blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar 1 particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim 81.000 euro aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
7: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen, om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun 3e toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de 3e plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6, 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Ben Shelton en de Braziliaan João Fonseca. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vannacht blijft het droog en koelt het af tot rond de 17 graden. Aan de kust neemt de wind toe en draait naar het westen. Vanochtend komt er in het noorden en westen meer bewolking met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan er een enkele lichte bui vallen. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond volop zon en droog. Morgen overdag veel zon en droog.
10: De temperatuur loopt op tot 20 graden in het noorden en plaatselijk 26 graden in het zuidoosten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979... komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus
7: komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek.
12: Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt.
13: Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen.
14: De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
15: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen. Blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar 1 particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden.
19: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
20: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
21: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet.
24: Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de 2e set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík.
25: Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun 3e toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de 3e plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach.
24: Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi van Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6, 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Ben Shelton en de Braziliaan João Fonseca. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij een graad of 17. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Vanochtend neemt de bewolking in het noorden en westen toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind komt uit het noordwesten, landinwaarts aanvankelijk nog uit het zuidwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kans op een enkele lichte bui, maar in de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is matig. Vanavond eerst nog volop zon en droog weer. De wind zwak tot matig uit het noorden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort.
9: Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen.
26: Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
27: Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
28: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken.
27: Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad, schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakten 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek.
6: Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt.
7: Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen.
10: De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
11: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai
12: en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen. Blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar één particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden.
15: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
16: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
17: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
18: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
19: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi van Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6, 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Ben Shelton en de Braziliaan João Fonseca. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij een graad of 17. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Vanochtend neemt de bewolking in het noorden en westen toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind komt uit het noordwesten, landinwaarts aanvankelijk nog uit het zuidwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kans op een enkele lichte bui, maar in de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is matig. Vanavond eerst nog volop zon en droog weer. De wind zwak tot matig uit het noorden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort.
21: Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw TU Delft en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen.

0: en vielen geen gewonden. Op de A50 bij Uden zijn zondag twee meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto, met daarin een Belgische familie van 7 personen, raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 19:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979... komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek.
2: Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt. Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen.
3: De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net

0: zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
1: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluidt al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen. Blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar 1 particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse,
0: meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi van Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6, 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Ben Shelton en de Braziliaan João Fonseca. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minimaal 17 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan een lichte bui vallen. Later wordt het op meer plaatsen zonnig bij 22 tot 28 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond volop zon en droog met zwakke tot matige wind uit het noorden. Morgen in het zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Middagtemperatuur tussen 20 en 26 graden bij matige noordoostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort.
6: Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen.
7: Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
8: Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
9: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
10: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze haar huis probeerde te ontvluchten voor een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en verspreidt zich snel. De provincie heeft een noodtoestand uitgeroepen en meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd.
14: De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan.
15: Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leidden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden.
16: In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek.
17: Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt.
18: Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen.
19: De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
23: De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen. Blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar 1 particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden.
24: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
25: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
26: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf.
0: Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
1: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
2: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de 2e set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun 3e toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de 3e plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi van Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6, 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz.
5: Mensik speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Ben Shelton en de Braziliaan João Fonseca. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minimaal 17 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan een lichte bui vallen. Later wordt het op meer plaatsen zonnig bij 22 tot 28 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond volop zon en droog met zwakke tot matige wind uit het noorden. Morgen in het zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Middagtemperatuur tussen 20 en 26 graden bij matige noordoostenwind.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort.
27: Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen.
28: Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
29: Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
30: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
31: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema.
12: De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze haar huis probeerde te ontvluchten voor een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en verspreidt zich snel. De provincie heeft een noodtoestand uitgeroepen en meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte vijf anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek.
16: Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben twee vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt.
17: Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen.
18: De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen, blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt.
0: In Venray staat momenteel nog maar één particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden.
1: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
2: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
3: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
4: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
5: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet.
23: Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de 2e set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend.
7: Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi van Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6, 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Ben Shelton en de Braziliaan João Fonseca. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met rond de 17 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Vanochtend neemt de bewolking toe in het noorden en westen met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind komt uit het noordwesten, landinwaarts eerst nog uit het zuidwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan er een lichte bui vallen. Later wordt het op meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Matige noordwestenwind. Vanavond is er eerst nog volop zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Komende nacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen veel zon en droog met maxima van 20 tot lokaal 26 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter. Maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze haar huis probeerde te ontvluchten voor een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en verspreidt zich snel. De provincie heeft een noodtoestand uitgeroepen en meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt. Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen.
14: De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen, blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar één particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden.
1: Webwinkel Bol heeft een twintigtal eclipsbrillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als eclipsbril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipsbrillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
25: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
3: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim 81.000 euro aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
25: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd

0: Nef en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi van Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6, 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Ben Shelton en de Braziliaan João Fonseca. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met rond de 17 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Vanochtend neemt de bewolking toe in het noorden en westen met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind komt uit het noordwesten, landinwaarts eerst nog uit het zuidwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan er een lichte bui vallen. Later wordt het op meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Matige noordwestenwind. Vanavond is er eerst nog volop zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Komende nacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen veel zon en droog met maxima van 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een

0: Historisch neerslagtekort. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze haar huis probeerde te ontvluchten voor een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en verspreidt zich snel. De provincie heeft een noodtoestand uitgeroepen en meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt. Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen, blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar één particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
3: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim 81.000 euro aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
2: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien.
0: Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht vier met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Tsjernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi van Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6, 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Ben Shelton en de Braziliaan João Fonseca. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan er een enkele lichte bui vallen. Later op de dag wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. De temperatuur loopt op naar 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond is er nog volop zon en blijft het droog. Morgen ook veel zon met temperaturen tussen de 20 en lokaal 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort.
0: Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, meldt dat zondag 6 leden van gewapende groeperingen zijn gedood bij botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. De operaties vonden plaats vlak na zijn inauguratie. Zaterdag had hij zijn eerste werkdag. De uiterst rechtse president had in zijn verkiezingscampagne al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Volgens de La Espriella geven de militaire acties een duidelijk signaal af aan alle bandieten die zich nergens kunnen verstoppen. Zaterdag waren er in Colombia nog een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd.
11: Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze haar huis probeerde te ontvluchten voor een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en verspreidt zich snel. De provincie heeft een noodtoestand uitgeroepen en meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte vijf anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben twee vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt. Israël heeft in juli minstens 108 keer Palestijnse journalisten en andere mediaprofessionals aangevallen of gehinderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Palestijnse Journalistenvakbond, meldde persbureau Wafa. Het gaat onder meer om gevangenneming, mishandeling, ondervragingen en het in beslag nemen of vernielen van apparatuur. Ook werden journalisten belemmerd in hun werk en kregen ze te maken met verdovingsgranaten, traangas, geweld door kolonisten en invallen in woningen en redacties. De vakbond benadrukt dat verslaggevers te maken hebben met uiteenlopende vormen van geweld en andere belemmeringen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen. Blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar één particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden.
14: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
15: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
16: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de 2e set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun 3e toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de 3e plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi van Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6, 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Ben Shelton en de Braziliaan João Fonseca. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe en valt er plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met in het noordoosten kans op een enkele lichte bui. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond nog volop zon en droog weer. Komende nacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen veel zon en droog, met maxima van 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort.
21: Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen.
2: Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador.
24: De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, meldt dat zondag 6 leden van gewapende groeperingen zijn gedood bij botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. De operaties vonden plaats vlak na zijn inauguratie. Zaterdag had hij zijn eerste werkdag. De uiterst rechtse president had in zijn verkiezingscampagne al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Volgens de La Espriella geven de militaire acties een duidelijk signaal af aan alle bandieten die zich nergens kunnen verstoppen. Zaterdag waren er in Colombia nog een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd.
25: Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze haar huis probeerde te ontvluchten voor een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en verspreidt zich snel. De provincie heeft een noodtoestand uitgeroepen en meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd.
26: De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden.
27: In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek.
28: Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging was minder groot dan in de 2 voorgaande maanden. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei. De machine-industrie kende de grootste productiestijging, terwijl de reparatie en installatie van machines de grootste daling liet zien.
0: De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen, blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar één particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden.
1: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
7: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
8: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
9: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3-basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series.
4: Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi van Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6, 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Ben Shelton en de Braziliaan João Fonseca. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe en valt er plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. De wind waait matig uit het noordwesten, landinwaarts eerst nog uit het zuidwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan er een enkele lichte bui vallen. Maar in de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond schijnt de zon volop en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen veel zon en droog weer, met maxima tussen de 20 en 26 graden.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog 2 collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD.
2: Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort.
3: Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen.
16: Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador.
20: De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, meldt dat zondag 6 leden van gewapende groeperingen zijn gedood bij botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. De operaties vonden plaats vlak na zijn inauguratie. Zaterdag had hij zijn eerste werkdag. De uiterst rechtse president had in zijn verkiezingscampagne al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Volgens de La Espriella geven de militaire acties een duidelijk signaal af aan alle bandieten die zich nergens kunnen verstoppen. Zaterdag waren er in Colombia nog een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd.
21: Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze haar huis probeerde te ontvluchten voor een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en verspreidt zich snel. De provincie heeft een noodtoestand uitgeroepen en meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd.
22: De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden.
23: In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek.
0: Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben twee vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws. In een wereld...

0: opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging was minder groot dan in de twee voorgaande maanden. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei. De machine-industrie kende de grootste productiestijging, terwijl de reparatie en installatie van machines de grootste daling liet zien. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen, blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar één particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim 81.000 euro aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar.

0: getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi van Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6, 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Ben Shelton en de Braziliaan João Fonseca. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend neemt de bewolking toe in het noorden en westen met hier en daar wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. De wind waait matig uit het noordwesten, landinwaarts eerst nog zuidwest. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er een enkele lichte bui vallen, maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen tussen de 20 en lokaal 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog 2 collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador. De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, meldt dat zondag 6 leden van gewapende groeperingen zijn gedood bij botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. De operaties vonden plaats vlak na zijn inauguratie. Zaterdag had hij zijn eerste werkdag. De uiterst rechtse president had in zijn verkiezingscampagne al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Volgens de La Espriella geven de militaire acties een duidelijk signaal af aan alle bandieten die zich nergens kunnen verstoppen. Zaterdag waren er in Colombia nog een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze haar huis probeerde te ontvluchten voor een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en verspreidt zich snel. De provincie heeft een noodtoestand uitgeroepen en meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging was minder groot dan in de 2 voorgaande maanden. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei. De machine-industrie kende de grootste productiestijging, terwijl de reparatie en installatie van machines de grootste daling liet zien. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen. Blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar 1 particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan er een enkele lichte bui vallen. Later op de middag wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond is er eerst nog volop zon en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen overdag veel zon en droog weer, met maxima tussen de 20 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog 2 collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador. De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, meldt dat zondag 6 leden van gewapende groeperingen zijn gedood bij botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. De operaties vonden plaats vlak na zijn inauguratie. Zaterdag had hij zijn eerste werkdag. De uiterst rechtse president had in zijn verkiezingscampagne al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Volgens de La Espriella geven de militaire acties een duidelijk signaal af aan alle bandieten die zich nergens kunnen verstoppen. Zaterdag waren er in Colombia nog een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze haar huis probeerde te ontvluchten voor een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en verspreidt zich snel. De provincie heeft een noodtoestand uitgeroepen en meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte vijf anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben twee vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd. Volgens de Duitse klant heeft Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitgesteld en kon het bedrijf de naleving niet meer geloofwaardig garanderen. Ebusco is het niet eens met de annulering, betreurt het besluit en zegt later deze week inhoudelijk te reageren. Vrijdag maakt de bussenfabrikant de financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8% en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen, blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar één particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde.
2: De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim 81.000 euro aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten is er kans op een enkele lichte bui. Maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond is er volop zon en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen start droog met vooral in het zuiden veel zon. Middagtemperaturen liggen tussen de 20 graden in het noorden en plaatselijk 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador. De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, meldt dat zondag 6 leden van gewapende groeperingen zijn gedood bij botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. De operaties vonden plaats vlak na zijn inauguratie. Zaterdag had hij zijn eerste werkdag. De uiterst rechtse president had in zijn verkiezingscampagne al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Volgens de La Espriella geven de militaire acties een duidelijk signaal af aan alle bandieten die zich nergens kunnen verstoppen. Zaterdag waren er in Colombia nog een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze haar huis probeerde te ontvluchten voor een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en verspreidt zich snel. De provincie heeft een noodtoestand uitgeroepen en meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd. Volgens de Duitse klant heeft Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitgesteld en kon het bedrijf de naleving niet meer geloofwaardig garanderen. Ebusco is het niet eens met de annulering, betreurt het besluit en zegt later deze week inhoudelijk te reageren. Vrijdag maakt de bussenfabrikant de financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen, blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar één particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgaan van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend neemt de bewolking toe in het noorden en westen met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. De wind waait matig uit het noordwesten, landinwaarts eerst nog uit het zuidwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten valt mogelijk een lichte bui, maar later wordt het op meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond blijft het droog met volop zon. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen veel zon en droog weer. De middagtemperatuur loopt op van 20 graden in het noorden tot lokaal 26 graden in het zuidoosten.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
2: De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf.
13: Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economische

0: Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador. De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, meldt dat zondag 6 leden van gewapende groeperingen zijn gedood bij botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. De operaties vonden plaats vlak na zijn inauguratie. Zaterdag had hij zijn eerste werkdag. De uiterst rechtse president had in zijn verkiezingscampagne al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Volgens de La Espriella geven de militaire acties een duidelijk signaal af aan alle bandieten die zich nergens kunnen verstoppen. Zaterdag waren er in Colombia nog een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze haar huis probeerde te ontvluchten voor een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en verspreidt zich snel. De provincie heeft een noodtoestand uitgeroepen en meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakten 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Duitse stad Potsdam heeft een contract met Ebusco beëindigd voor de levering van 23 elektrische bussen. Het openbaar vervoerbedrijf zegt dat de Brabantse bussenfabrikant de bussen niet op tijd zou hebben geleverd en de leveringsdata herhaaldelijk heeft uitgesteld. Ebusco is het niet eens met de annulering en zegt het besluit te betreuren. Het bedrijf onderzoekt de zaak en reageert later deze week inhoudelijk. Vrijdag maakt Ebusco de financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

0: De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen, blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar 1 particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de 2e set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun 3e toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de 3e plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend neemt de bewolking toe in het noorden en westen met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten valt mogelijk een enkele lichte bui, maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond volop zon en droog weer. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen veel zon en droog, met maxima tussen de 20 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog 2 collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador. De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, meldt dat zondag 6 leden van gewapende groeperingen zijn gedood bij botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. De operaties vonden plaats vlak na zijn inauguratie. Zaterdag had hij zijn eerste werkdag. De uiterst rechtse president had in zijn verkiezingscampagne al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Volgens de La Espriella geven de militaire acties een duidelijk signaal af aan alle bandieten die zich nergens kunnen verstoppen. Zaterdag waren er in Colombia nog een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze haar huis probeerde te ontvluchten voor een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en verspreidt zich snel. De provincie heeft een noodtoestand uitgeroepen en meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Dat is ruim 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ze staken geld in 4.391 nieuwbouwwoningen en kochten daarnaast 4.377 bestaande woningen. Maar vastgoedadviseur CBRE verwacht dat ongeveer 9 op de 10 van deze woningen weer worden verkocht. Door dit massale uitponden blijven er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar, wat vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen leidt. De Duitse stad Potsdam heeft een contract met Ebusco beëindigd voor de levering van 23 elektrische bussen. Het openbaar vervoerbedrijf zegt dat de Brabantse bussenfabrikant de bussen niet op tijd zou hebben geleverd en de leveringsdata herhaaldelijk heeft uitgesteld. Ebusco is het niet eens met de annulering en zegt het besluit te betreuren. Het bedrijf onderzoekt de zaak en reageert later deze week inhoudelijk. Vrijdag maakt Ebusco de financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen, blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar 1 particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi.
5: Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík.
6: Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe en valt er plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. De wind waait matig uit het noordwesten, landinwaarts eerst nog uit het zuidwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten is er kans op een enkele lichte bui. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond is er volop zon en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen veel zon en droog weer. De temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog 2 collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador. De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, meldt dat zondag 6 leden van gewapende groeperingen zijn gedood bij botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. De operaties vonden plaats vlak na zijn inauguratie. Zaterdag had hij zijn eerste werkdag. De uiterst rechtse president had in zijn verkiezingscampagne al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Volgens de La Espriella geven de militaire acties een duidelijk signaal af aan alle bandieten die zich nergens kunnen verstoppen. Zaterdag waren er in Colombia nog een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze haar huis probeerde te ontvluchten voor een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en verspreidt zich snel. De provincie heeft een noodtoestand uitgeroepen en meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte vijf anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben twee vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. Lage waterstanden dreigen deze week de binnenvaart op een cruciaal traject van de Rijn stil te leggen. De federale branchevereniging voor de Duitse binnenvaart waarschuwt dat de belangrijke waterweg dreigt te worden opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt voor de scheepvaart op de Rijn, zal door een gebrek aan regenval naar verwachting voor het eerst tot beneden de 10 centimeter dalen. Bij zulke lage waterstanden kan de commerciële scheepvaart geen goederen meer vervoeren in deze regio. Tussen Nederland en Duitsland blijft scheepvaart wel mogelijk. Institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Dat is ruim 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ze staken geld in 4.391 nieuwbouwwoningen en kochten daarnaast 4.377 bestaande woningen. Maar vastgoedadviseur CBRE verwacht dat ongeveer 9 op de 10 van deze woningen weer worden verkocht. Door dit massale uitponden blijven er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar, wat vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen leidt. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen. blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar één particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden. Webwinkel Bol heeft een twintigtal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe en valt er plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noordoosten kans op een enkele lichte bui. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met volop zon. Vannacht koelt het af naar 7 tot 14 graden. Morgen veel zon en droog weer, met in de middag 20 tot plaatselijk 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.
12: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador. De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, meldt dat zondag 6 leden van gewapende groeperingen zijn gedood bij botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. De operaties vonden plaats vlak na zijn inauguratie. Zaterdag had hij zijn eerste werkdag. De uiterst rechtse president had in zijn verkiezingscampagne al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Volgens de La Espriella geven de militaire acties een duidelijk signaal af aan alle bandieten die zich nergens kunnen verstoppen. Zaterdag waren er in Colombia nog een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze haar huis probeerde te ontvluchten voor een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en verspreidt zich snel. De provincie heeft een noodtoestand uitgeroepen en meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Door het massaal verkopen van voormalige huurwoningen door beleggers zijn er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt, ruim 40% meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht, omdat strengere verhuurregels en meer belasting het voor beleggers minder aantrekkelijk hebben gemaakt om nieuwe huurders te zoeken. De impact is het grootst in kleinere steden als Venray en Krimpen aan den IJssel, waar naar schatting 19% respectievelijk ruim 1/5 van de huurwoningen van beleggers verdwijnt. Lage waterstanden dreigen deze week de binnenvaart op een cruciaal traject van de Rijn stil te leggen. De Duitse branchevereniging voor binnenvaart waarschuwt dat de waterweg daardoor wordt opgesplitst in 2 afzonderlijk bevaarbare delen. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt door gebrek aan regenval naar verwachting tot onder de 10 centimeter. Bij zulke lage waterstanden kunnen schepen geen goederen meer vervoeren in deze regio. Sinds afgelopen weekend mogen vrachtwagens in verschillende Duitse deelstaten bij uitzondering ook op zondag rijden, zodat meer transport over de weg kan plaatsvinden. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen, blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar 1 particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA.
5: NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen.

0: Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. De wind waait matig uit het noordwesten, landinwaarts eerst nog zuidwestelijk. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan er een enkele lichte bui vallen. Maar in de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond is er volop zon en blijft het droog. Vannacht koelt het af tot tussen de 7 en 14 graden. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden tot lokaal 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn.

0: De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen bij een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. Ze probeerde haar huis te ontvluchten voor het vuur. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en heeft inmiddels een gebied van meer dan 13.600 hectare getroffen. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ruim 50 per helikopter in veiligheid zijn gebracht. De provincie heeft de noodtoestand uitgeroepen en krijgt hulp bij het blussen van onder meer Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador. De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, meldt dat zondag 6 leden van gewapende groeperingen zijn gedood bij botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. De operaties vonden plaats vlak na zijn inauguratie. Zaterdag had hij zijn eerste werkdag. De uiterst rechtse president had in zijn verkiezingscampagne al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Volgens de La Espriella geven de militaire acties een duidelijk signaal af aan alle bandieten die zich nergens kunnen verstoppen. Zaterdag waren er in Colombia nog een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 anderen gewond. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de kustplaats Marsa Alam. Hun conditie is stabiel. De activiteiten in de Sukari-mijn zijn opgeschort in afwachting van onderzoek. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben 2 vliegtuigen onderschept bij de golfclub van president Trump in Bedminster in New Jersey. Dat meldt het North American Aerospace Defense Command. De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door F-16's het luchtruim uitbegeleid. Trump bracht het weekend door op zijn golfclub, waar het LIV golftoernooi werd gehouden. Hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet en om wat voor vliegtuigen het ging, is niet bekendgemaakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen. Ebusco ging maandag hard onderuit op de Amsterdamse beurs, met een koersdaling van ruim 16%. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse fabrikant voor de levering van 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten Ebusco eerder al in financiële problemen. Lage waterstanden dreigen deze week de binnenvaart op een cruciaal traject van de Rijn stil te leggen. De Duitse branchevereniging voor binnenvaart waarschuwt dat de waterweg daardoor wordt opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt door gebrek aan regenval naar verwachting tot onder de 10 centimeter. Bij zulke lage waterstanden kunnen schepen geen goederen meer vervoeren in deze regio. Sinds afgelopen weekend mogen vrachtwagens in verschillende Duitse deelstaten bij uitzondering ook op zondag rijden, zodat meer transport over de weg kan plaatsvinden. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen, blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar 1 particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de 2e set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík.
3: Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe en valt er plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. De wind waait matig uit het noordwesten, landinwaarts eerst nog uit het zuidwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan een enkele lichte bui vallen. Later op de middag wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond volop zon en droog weer. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig. Morgen overdag veel zon en droog. Het wordt 20 tot lokaal 26 graden bij een matige noordoostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Haag zijn 2 nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog 2 collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Nederlanders hebben vergelijkbare woonruimte als inwoners van andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, TU Delft, en woningonderzoeker Geurt Keers. De gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter, maar minder dan het gemiddelde van 45 vierkante meter in economisch vergelijkbare Noordwest-Europese buurlanden. De onderzoekers noemen het een misvatting dat Nederlanders te groot zouden wonen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 39 mensen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. Oekraïne heeft de afgelopen maanden de aanvallen op Russische olieinfrastructuur opgevoerd, wat in veel delen van Rusland tot brandstoftekorten heeft geleid. Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen bij een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. Ze probeerde haar huis te ontvluchten voor het vuur. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en heeft inmiddels een gebied van meer dan 13.600 hectare getroffen. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ruim 50 per helikopter in veiligheid zijn gebracht. De provincie heeft de noodtoestand uitgeroepen en krijgt hulp bij het blussen van onder meer Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador. De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, meldt dat zondag 6 leden van gewapende groeperingen zijn gedood bij botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. De operaties vonden plaats vlak na zijn inauguratie. Zaterdag had hij zijn eerste werkdag. De uiterst rechtse president had in zijn verkiezingscampagne al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Volgens de La Espriella geven de militaire acties een duidelijk signaal af aan alle bandieten die zich nergens kunnen verstoppen. Zaterdag waren er in Colombia nog een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen. Ebusco ging maandag hard onderuit op de Amsterdamse beurs, met een koersdaling van ruim 16%. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse fabrikant voor de levering van 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten Ebusco eerder al in financiële problemen. Lage waterstanden dreigen deze week de binnenvaart op een cruciaal traject van de Rijn stil te leggen. De Duitse branchevereniging voor binnenvaart waarschuwt dat de waterweg daardoor wordt opgesplitst in 2 afzonderlijk bevaarbare delen. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt door gebrek aan regenval naar verwachting tot onder de 10 centimeter. Bij zulke lage waterstanden kunnen schepen geen goederen meer vervoeren in deze regio. Sinds afgelopen weekend mogen vrachtwagens in verschillende Duitse deelstaten bij uitzondering ook op zondag rijden, zodat meer transport over de weg kan plaatsvinden. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen, blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar 1 particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend neemt de bewolking toe in het noorden en westen met hier en daar wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. De wind komt uit het noordwesten, landinwaarts eerst nog zuidwestelijk. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het noordoosten maakt nog kans op een enkele lichte bui. Maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond is er volop zon en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen begint droog met vooral in het zuiden veel zon. Middags volop zon en droog met temperaturen tussen de 20 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland,
1: Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhne-Kamsk zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 39 mensen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. Oekraïne heeft de afgelopen maanden de aanvallen op Russische olieinfrastructuur opgevoerd, wat in veel delen van Rusland tot brandstoftekorten heeft geleid. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen bij een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. Ze probeerde haar huis te ontvluchten voor het vuur. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en heeft inmiddels een gebied van meer dan 13.600 hectare getroffen. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ruim 50 per helikopter in veiligheid zijn gebracht. De provincie heeft de noodtoestand uitgeroepen en krijgt hulp bij het blussen van onder meer Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador. De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, meldt dat zondag 6 leden van gewapende groeperingen zijn gedood bij botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. De operaties vonden plaats vlak na zijn inauguratie. Zaterdag had hij zijn eerste werkdag. De uiterst rechtse president had in zijn verkiezingscampagne al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Volgens de La Espriella geven de militaire acties een duidelijk signaal af aan alle bandieten die zich nergens kunnen verstoppen. Zaterdag waren er in Colombia nog een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd. De wereldzeeën waren in juli nog nooit zo warm als vorige maand. De gemiddelde watertemperatuur kwam uit op ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komt dat door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. De hoge temperaturen leiden tot wijdverspreide sterke hittegolven, met gevolgen voor planten, dieren en mensen in kustgebieden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs.
0: Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen. Lage waterstanden dreigen deze week de binnenvaart op een cruciaal traject van de Rijn stil te leggen. De Duitse branchevereniging voor binnenvaart waarschuwt dat de waterweg daardoor wordt opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt door gebrek aan regenval naar verwachting tot onder de 10 centimeter. Bij zulke lage waterstanden kunnen schepen geen goederen meer vervoeren in deze regio. Sinds afgelopen weekend mogen vrachtwagens in verschillende Duitse deelstaten bij uitzondering ook op zondag rijden, zodat meer transport over de weg kan plaatsvinden. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. De particuliere huurmarkt staat niet alleen in grote steden onder druk, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen, blijkt volgens het FD uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Vastgoedbeleggers kochten tussen 2022 en eind juni dit jaar 386 huurwoningen in Venray, met als doel deze weer te verkopen als de huurder vertrekt. In Venray staat momenteel nog maar 1 particuliere huurwoning te huur op platform Pararius. Ook in Gouda, Emmen, Heerenveen, Krimpen aan den IJssel en Westervoort dreigt een aanzienlijk deel van de particuliere huurwoningen op de koopmarkt te belanden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de 2e set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG.
8: Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend hangt de bewolking in het noorden, met in het uiterste noorden misschien een enkele bui. In het zuiden is het zonnig en droog. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het noordoosten maakt nog kans op een lichte bui, maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond volop zon en droog weer. De wind draait naar het noorden en is zwak tot matig. Morgen begint droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden meer bewolking. Middagtemperaturen lopen op tot 20 graden in het noorden en plaatselijk 26 graden in het zuidoosten.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn 2 nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel.
16: De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar paste daarop de geplande route aan. Op het strand in Freshwater West werd de sterfscène van Dobby uit de Harry Potter film opgenomen en fans laten er sindsdien stenen en sokken met boodschappen achter. Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 39 mensen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. Oekraïne heeft de afgelopen maanden de aanvallen op Russische olieinfrastructuur opgevoerd, wat in veel delen van Rusland tot brandstoftekorten heeft geleid.
18: Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen bij een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. Ze probeerde haar huis te ontvluchten voor het vuur. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en heeft inmiddels een gebied van meer dan 13.600 hectare getroffen. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ruim 50 per helikopter in veiligheid zijn gebracht. De provincie heeft de noodtoestand uitgeroepen en krijgt hulp bij het blussen van onder meer Mexico.

0: De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, meldt dat zondag 6 leden van gewapende groeperingen zijn gedood bij botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. De operaties vonden plaats vlak na zijn inauguratie. Zaterdag had hij zijn eerste werkdag. De uiterst rechtse president had in zijn verkiezingscampagne al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Volgens de La Espriella geven de militaire acties een duidelijk signaal af aan alle bandieten die zich nergens kunnen verstoppen. Zaterdag waren er in Colombia nog een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Bijenkorf bezorgt nieuwe bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september. De levertijden zijn fors opgelopen door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Ceva Logistics. De warenhuisketen kampt met vertraging in de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen. Ook webwinkel Bol, brillenketen Ace & Tate en Ajax hebben last van het datalek bij Ceva. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen. Lage waterstanden dreigen deze week de binnenvaart op een cruciaal traject van de Rijn stil te leggen. De Duitse branchevereniging voor binnenvaart waarschuwt dat de waterweg daardoor wordt opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt door gebrek aan regenval naar verwachting tot onder de 10 centimeter. Bij zulke lage waterstanden kunnen schepen geen goederen meer vervoeren in deze regio. Sinds afgelopen weekend mogen vrachtwagens in verschillende Duitse deelstaten bij uitzondering ook op zondag rijden, zodat meer transport over de weg kan plaatsvinden. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar.

0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met hier en daar een bui, maar in het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan nog een lichte bui vallen. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog met volop zon. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen begint droog en zonnig, vooral in het zuiden. Morgenmiddag veel zon bij 20 tot plaatselijk 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland
6: naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd. Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar paste daarop de geplande route aan. Op het strand in Freshwater West werd de sterfscène van Dobby uit de Harry Potter film opgenomen. En fans laten er sindsdien stenen en sokken met boodschappen achter. Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend. Bij een Oekraïnse drone-aanval op de Russische stad Nizhne-Kamsk zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 39 mensen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. Oekraïne heeft de afgelopen maanden de aanvallen op Russische olieinfrastructuur opgevoerd, wat in veel delen van Rusland tot brandstoftekorten heeft geleid. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen bij een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. Ze probeerde haar huis te ontvluchten voor het vuur. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en heeft inmiddels een gebied van meer dan 13.600 hectare getroffen. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ruim 50 per helikopter in veiligheid zijn gebracht. De provincie heeft de noodtoestand uitgeroepen en krijgt hulp bij het blussen van onder meer Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Bijenkorf bezorgt nieuwe bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september. De levertijden zijn fors opgelopen door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Ceva Logistics. De warenhuisketen kampt met vertraging in de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen. Ook webwinkel Bol, brillenketen Ace & Tate en Ajax hebben last van het datalek bij Ceva. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen. Lage waterstanden dreigen deze week de binnenvaart op een cruciaal traject van de Rijn stil te leggen. De Duitse branchevereniging voor binnenvaart waarschuwt dat de waterweg daardoor wordt opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt door gebrek aan regenval naar verwachting tot onder de 10 centimeter. Bij zulke lage waterstanden kunnen schepen geen goederen meer vervoeren in deze regio. Sinds afgelopen weekend mogen vrachtwagens in verschillende Duitse deelstaten bij uitzondering ook op zondag rijden, zodat meer transport over de weg kan plaatsvinden. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de 2e set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun 3e toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de 3e plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Menšík in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Menšík speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend hangt er in het noorden bewolking en kan er in het uiterste noorden een enkele bui vallen. In het zuiden is het zonnig en droog. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan nog een lichte bui vallen. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond is er volop zon en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen is het droog met veel zon, vooral in het zuiden. Het wordt dan 20 tot lokaal 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd. Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar paste daarop de geplande route aan. Op het strand in Freshwater West werd de sterfscène van Dobby uit de Harry Potter film opgenomen. En fans laten er sindsdien stenen en sokken met boodschappen achter. Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 39 mensen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. Oekraïne heeft de afgelopen maanden de aanvallen op Russische olieinfrastructuur opgevoerd, wat in veel delen van Rusland tot brandstoftekorten heeft geleid. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen bij een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. Ze probeerde haar huis te ontvluchten voor het vuur. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en heeft inmiddels een gebied van meer dan 13.600 hectare getroffen. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ruim 50 per helikopter in veiligheid zijn gebracht. De provincie heeft de noodtoestand uitgeroepen en krijgt hulp bij het blussen van onder meer Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Ceva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op.
10: Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen. Lage waterstanden dreigen deze week de binnenvaart op een cruciaal traject van de Rijn stil te leggen. De Duitse branchevereniging voor binnenvaart waarschuwt dat de waterweg daardoor wordt opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt door gebrek aan regenval naar verwachting tot onder de 10 centimeter. Bij zulke lage waterstanden kunnen schepen geen goederen meer vervoeren in deze regio. Sinds afgelopen weekend mogen vrachtwagens in verschillende Duitse deelstaten bij uitzondering ook op zondag rijden, zodat meer transport over de weg kan plaatsvinden. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Nadine Visser wil goud winnen op de 100 meter horde bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete voert met haar beste seizoenstijd van 12,41 seconden de Europese ranglijst aan. Visser won in 2018 brons op de 60 meter horde bij de WK Indoor in dezelfde stad. Maar een medaille op een groot buitentoernooi ontbreekt nog. Ze is vaak de snelste Europese atlete geweest op WK's en Olympische Spelen, maar nog nooit op een EK Outdoor. De halve finales beginnen dinsdag. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met eventueel een enkele bui. In het zuiden schijnt de zon en blijft het droog. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan nog een lichte bui vallen, maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. De temperatuur loopt op naar 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond volop zon en droog weer bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen veel zon, vooral in het zuiden. Het blijft droog met maxima tussen 20 en plaatselijk 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn 2 nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen.
14: Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog 2 collega's als verdachte naar voren gekomen.
15: Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
16: De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd.
19: Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar paste daarop de geplande route aan. Op het strand in Freshwater West werd de sterfscène van Dobby uit de Harry Potter-film opgenomen, en fans laten er sindsdien stenen en sokken met boodschappen achter.
20: Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend.
21: Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 39 mensen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen.
0: Oekraïne heeft de afgelopen maanden de aanvallen op Russische olie-infrastructuur opgevoerd, wat in veel delen van Rusland tot brandstoftekorten heeft geleid. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen bij een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. Ze probeerde haar huis te ontvluchten voor het vuur. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en heeft inmiddels een gebied van meer dan 13.600 hectare getroffen. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ruim 50 per helikopter in veiligheid zijn gebracht. De provincie heeft de noodtoestand uitgeroepen en krijgt hulp bij het blussen van onder meer Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland. In een illegale mijn in de Ecuadoraanse provincie Azuay zijn zondag 8 verminkte lichamen gevonden. De lichamen lagen in 2 massagraven van ongeveer 2 meter diep. De handen van de slachtoffers waren vastgebonden en ze waren met een machete verminkt en onthoofd, zegt het hoofd van de lokale politie. Azuay ligt in het zuiden van Ecuador. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Ceva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op. Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen. Lage waterstanden dreigen deze week de binnenvaart op een cruciaal traject van de Rijn stil te leggen. De Duitse branchevereniging voor binnenvaart waarschuwt dat de waterweg daardoor wordt opgesplitst in 2 afzonderlijk bevaarbare delen. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt door gebrek aan regenval naar verwachting tot onder de 10 centimeter. Bij zulke lage waterstanden kunnen schepen geen goederen meer vervoeren in deze regio. Sinds afgelopen weekend mogen vrachtwagens in verschillende Duitse deelstaten bij uitzondering ook op zondag rijden, zodat meer transport over de weg kan plaatsvinden. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend.
4: De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles. Precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Nadine Visser wil goud winnen op de 100 meter horde bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete voert met haar beste seizoenstijd van 12,41 seconden de Europese ranglijst aan. Visser won in 2018 brons op de 60 meter horde bij de WK Indoor in dezelfde stad. Maar een medaille op een groot buitentoernooi ontbreekt nog. Ze is vaak de snelste Europese atlete geweest op WK's en Olympische Spelen, maar nog nooit op een EK outdoor. De halve finales beginnen dinsdag. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De 3 continentale bonden schrijven dat leiderschap in het voetbal geen bezit is en niet gaat om het behouden of opeisen van macht. Volgens hen is het een dienstbare verplichting aan de voetbalfamilie. De bonden stellen dat wanneer het vertrouwen wordt gebroken door deceptie en iemand zichzelf boven het collectief plaatst, die plicht is opgegeven. In de verklaring gaan ze verder in op de besluitvorming rond het investeringsplan van de FIFA rond het WK voetbal, dat door hen al was afgewezen en inmiddels is ingetrokken. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met hier en daar een bui, maar in het zuiden schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noordoosten nog kans op een lichte bui. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. De wind is matig uit het noordwesten. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten.
7: Vanavond blijft het droog met veel zon. Vannacht koelt het af tot zo'n 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen is het droog met vooral in het zuiden veel zon. Het wordt dan tussen de 20 en plaatselijk 26 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.

0: wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De vulkaan Etna op Sicilië is opnieuw uitgebarsten, waardoor aankomende vluchten op de luchthaven van Catania zijn geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17 uur geleidelijk volledig kan worden hervat. Ook zaterdag barstte de Etna al uit, waarbij het vliegverkeer tijdelijk werd verstoord en het alarmniveau werd verhoogd naar rood. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de actuele status van hun vlucht bij de luchtvaartmaatschappij te controleren. In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd. Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars.

0: herfst door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar paste daarop de geplande route aan. Op het strand in Freshwater West werd de sterfscène van Dobby uit de Harry Potter film opgenomen en fans laten er sindsdien stenen en sokken met boodschappen achter. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhne-Kamsk zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 39 mensen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. Oekraïne heeft de afgelopen maanden de aanvallen op Russische olieinfrastructuur opgevoerd, wat in veel delen van Rusland tot brandstoftekorten heeft geleid. Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen bij een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. Ze probeerde haar huis te ontvluchten voor het vuur. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en heeft inmiddels een gebied van meer dan 13.600 hectare getroffen. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ruim 50 per helikopter in veiligheid zijn gebracht. De provincie heeft de noodtoestand uitgeroepen en krijgt hulp bij het blussen van onder meer Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Ceva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op. Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen. Lage waterstanden dreigen deze week de binnenvaart op een cruciaal traject van de Rijn stil te leggen. De Duitse branchevereniging voor binnenvaart waarschuwt dat de waterweg daardoor wordt opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt door gebrek aan regenval naar verwachting tot onder de 10 centimeter. Bij zulke lage waterstanden kunnen schepen geen goederen meer vervoeren in deze regio. Sinds afgelopen weekend mogen vrachtwagens in verschillende Duitse deelstaten bij uitzondering ook op zondag rijden, zodat meer transport over de weg kan plaatsvinden. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Nadine Visser wil goud winnen op de 100 meter horde bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete voert met haar beste seizoenstijd van 12,41 seconden de Europese ranglijst aan. Visser won in 2018 brons op de 60 meter horde bij de WK Indoor in dezelfde stad. Maar een medaille op een groot buitentoernooi ontbreekt nog. Ze is vaak de snelste Europese atlete geweest op WK's en Olympische Spelen, maar nog nooit op een EK outdoor. De halve finales beginnen dinsdag. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bonden schrijven dat leiderschap in het voetbal geen bezit is en niet gaat om het behouden van macht, maar om een dienstbare verplichting aan de voetbalfamilie. Ze zijn kritisch op de besluitvorming rond het inmiddels ingetrokken investeringsplan van de FIFA rond het WK voetbal. De bonden vinden dat de FIFA de kwestie heeft afgedaan als een communicatiefout, terwijl het voorstel zelf inherent fout was. Ook zijn ze kritisch op een spoedvergadering waarbij alleen leden van de FIFA-directie aanwezig waren en de FIFA-raad en continentale bonden niet waren uitgenodigd. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend hangt de bewolking in het noorden met hier en daar een bui. In het zuiden is het zonnig en droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan nog een lichte bui vallen. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog met volop zon en een zwakke tot matige noordelijke wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De vulkaan Etna op Sicilië is opnieuw uitgebarsten, waardoor aankomende vluchten op de luchthaven van Catania zijn geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17 uur geleidelijk volledig kan worden hervat. Ook zaterdag barstte de Etna al uit, waarbij het vliegverkeer tijdelijk werd verstoord en het alarmniveau werd verhoogd naar rood. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de actuele status van hun vlucht bij de luchtvaartmaatschappij te controleren.
8: In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd.
9: Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar paste daarop de geplande route aan. Op het strand in Freshwater West werd de sterfscène van Dobby uit de Harry Potter film opgenomen. En fans laten er sindsdien stenen en sokken met boodschappen achter.
10: Bij een Oekraïnse drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 39 mensen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. Oekraïne heeft de afgelopen maanden de aanvallen op Russische olieinfrastructuur opgevoerd, wat in veel delen van Rusland tot brandstoftekorten heeft geleid.
11: Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend.
12: Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen bij een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. Ze probeerde haar huis te ontvluchten voor het vuur. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en heeft inmiddels een gebied van meer dan 13.600 hectare getroffen. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ruim 50 per helikopter in veiligheid zijn gebracht. De provincie heeft de noodtoestand uitgeroepen en krijgt hulp bij het blussen van onder meer Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op.
13: Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn.
14: Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen.
15: Lage waterstanden dreigen deze week de binnenvaart op een cruciaal traject van de Rijn stil te leggen. De Duitse branchevereniging voor binnenvaart waarschuwt dat de waterweg daardoor wordt opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt door gebrek aan regenval naar verwachting tot onder de 10 centimeter. Bij zulke lage waterstanden kunnen schepen geen goederen meer vervoeren in deze regio. Sinds afgelopen weekend mogen vrachtwagens in verschillende Duitse deelstaten bij uitzondering ook op zondag rijden, zodat meer transport over de weg kan plaatsvinden.
16: De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend.
17: De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis.
20: Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton.
21: Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree.
20: Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Nadine Visser wil goud winnen op de 100 meter horde bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete voert met haar beste seizoenstijd van 12,41 seconden de Europese ranglijst aan. Visser won in 2018 brons op de 60 meter horde bij de WK Indoor in dezelfde stad. Maar een medaille op een groot buitentoernooi ontbreekt nog. Ze is vaak de snelste Europese atlete geweest op WK's en Olympische Spelen, maar nog nooit op een EK outdoor. De halve finales beginnen dinsdag. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De drie continentale bonden schrijven dat leiderschap in het voetbal geen bezit is, maar een dienstbare verplichting aan de voetbalfamilie. Ze zijn kritisch op de besluitvorming rond het inmiddels ingetrokken investeringsplan van de FIFA over het WK voetbal. De bonden vinden dat de FIFA de kwestie heeft afgedaan als een communicatiefout, terwijl het voorstel zelf volgens hen inherent fout was. De UEFA heeft een boycot van alle FIFA-competities ingesteld tot er garanties komen dat soortgelijke plannen uitblijven. Jessica Schilder heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam vanmorgen in de kwalificaties al in haar eerste poging over de vereiste afstand van 18,20 meter. Ze haalde 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan vanavond voor de derde keer op rij Europees kampioene worden. Ze was ook al de beste in München in 2022 en Rome in 2024. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend in het noorden bewolkt met mogelijk een enkele bui. In het zuiden zonnig en droog. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanmiddag zon en wolken, met in het noordoosten kans op een lichte bui. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond volop zon en droog. Wind uit het noorden. Vannacht droog met 7 tot 14 graden. Morgen vooral in het zuiden flinke zonnige periode. In het noorden meer bewolking. Middagtemperatuur morgen tussen de 20 en lokaal 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel.
0: De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen.
1: Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
4: De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen.
7: Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet.
24: In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
28: De vulkaan Etna op Sicilië is opnieuw uitgebarsten, waardoor aankomende vluchten op de luchthaven van Catania zijn geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17 uur geleidelijk volledig kan worden hervat. Ook zaterdag barstte de Etna al uit, waarbij het vliegverkeer tijdelijk werd verstoord en het alarmniveau werd verhoogd naar rood. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de actuele status van hun vlucht bij de luchtvaartmaatschappij te controleren.
29: In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd.
30: Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar paste daarop de geplande route aan. Op het strand in Freshwater West werd de sterfscène van Dobby uit de Harry Potter film opgenomen. En fans laten er sindsdien stenen en sokken met boodschappen achter.
5: Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 39 mensen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. Oekraïne heeft de afgelopen maanden de aanvallen op Russische olieinfrastructuur opgevoerd, wat in veel delen van Rusland tot brandstoftekorten heeft geleid. Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend. Een 80-jarige vrouw is om het leven gekomen bij een grote natuurbrand in de Canadese provincie British Columbia. Ze probeerde haar huis te ontvluchten voor het vuur. De brand brak vrijdag uit bij Summerland, vlakbij het Okanagan Lake, en heeft inmiddels een gebied van meer dan 13.600 hectare getroffen. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ruim 50 per helikopter in veiligheid zijn gebracht. De provincie heeft de noodtoestand uitgeroepen en krijgt hulp bij het blussen van onder meer Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De binnenvaart op een cruciaal deel van de Rijn dreigt deze week stil te komen liggen door extreem lage waterstanden. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt naar verwachting voor het eerst onder de 10 centimeter. Daardoor kan de Rijn worden opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor binnenvaart. Schepen kunnen bij zulke lage waterstanden geen goederen meer vervoeren in die regio. Ook riviercruises komen stil te liggen. De lage waterstanden bedreigen de bevoorrading van de Duitse chemische industrie en kunnen leiden tot productiestops, onder meer bij chemieconcern BASF in Ludwigshaven. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op. Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen.
10: De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend.
11: De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws.
14: Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Nadine Visser wil goud winnen op de 100 meter horde bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete voert met haar beste seizoenstijd van 12,41 seconden de Europese ranglijst aan. Visser won in 2018 brons op de 60 meter horde bij de WK Indoor in dezelfde stad. Maar een medaille op een groot buitentoernooi ontbreekt nog. Ze is vaak de snelste Europese atlete geweest op WK's en Olympische Spelen, maar nog nooit op een EK outdoor. De halve finales beginnen dinsdag. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De drie continentale bonden schrijven dat leiderschap in het voetbal geen bezit is, maar een dienstbare verplichting aan de voetbalfamilie. Ze zijn kritisch op de besluitvorming rond het inmiddels ingetrokken investeringsplan van de FIFA over het WK voetbal. De bonden vinden dat de FIFA de kwestie heeft afgedaan als een communicatiefout, terwijl het voorstel zelf volgens hen inherent fout was. De UEFA heeft een boycot van alle FIFA-competities ingesteld tot er garanties komen dat soortgelijke plannen uitblijven. Jessica Schilder heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam vanmorgen in de kwalificaties al in haar eerste poging over de vereiste afstand van 18,20 meter. Ze haalde 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan vanavond voor de 3e keer op rij Europees kampioene worden. Ze was ook al de beste in München in 2022 en Rome in 2024. Zwemster Marit Steenbergen heeft maandag in de series van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. De Nederlandse wereldrecordhoudster tikte aan in 52,62 seconden. Haar landgenote Milou van Wijk zwom de tweede tijd, 53,00 seconden. De Russin Daria Klepikova noteerde de derde tijd van 53,66 seconden. De halve finales zijn vanavond, de finale volgt dinsdagavond.
15: Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.

0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag verwachten we afwisselend zon en wolken. In het noordoosten valt mogelijk een lichte bui, maar verder wordt het steeds zonniger. De temperatuur loopt op tot zo'n 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met volop zon en een zwakke tot matige noordelijke wind. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen begint droog en zonnig, vooral in het zuiden. In de middag veel zon en droog weer, met temperaturen tussen de 20 graden in het noorden en plaatselijk 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het neerslagtekort begin augustus groter dan ooit eerder gemeten, schrijft het AD. Ingenieursorganisatie Arcadis heeft regionale cijfers geanalyseerd en ziet dat het tekort in beide provincies inmiddels boven de lijn van de beruchte droge zomer van 1976 ligt. Ook bij Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt het neerslagtekort op dit moment boven de illustere 1976-lijn. De zomer van 1976 staat volgens het KNMI dik gedrukt in de meteorologische recordboeken vanwege een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Afgelopen juli was voor het vasteland van Spanje de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1961. De gemiddelde temperatuur was 25,7 graden, 2,6 graden hoger dan normaal. Alleen in juli 2022 was het even warm. 8 van de 10 warmste julimaanden ooit in Spanje zijn gemeten in deze eeuw. Ook viel er uitzonderlijk weinig regen, slechts 4,2 millimeter. 26% van de normale hoeveelheid. Spanje kampt deze zomer door de hitte en droogte met grote natuurbranden, waaronder de grootste brand in de recente Spaanse geschiedenis in Ávila, ten westen van Madrid. Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn aankomende vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17 uur geleidelijk volledig kan worden hervat. KLM schrapte zondag en maandag vluchten van Schiphol naar Catania en onderzoekt alternatieve mogelijkheden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld en uitbarstingen zorgen geregeld voor hinder op de luchthaven van Catania, de op 4 na drukste van Italië. In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd. Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar paste daarop de geplande route aan. Op het strand in Freshwater West werd de sterfscène van Dobby uit de Harry Potter-film opgenomen. En fans laten er sindsdien stenen en sokken met boodschappen achter. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhne-Kamsk zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 39 mensen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. Oekraïne heeft de afgelopen maanden de aanvallen op Russische olie-infrastructuur opgevoerd, wat in veel delen van Rusland tot brandstoftekorten heeft geleid. Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De binnenvaart op een cruciaal deel van de Rijn dreigt deze week stil te komen liggen door extreem lage waterstanden. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt naar verwachting voor het eerst onder de 10 centimeter. Daardoor kan de Rijn worden opgesplitst in 2 afzonderlijk bevaarbare delen, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor binnenvaart. Schepen kunnen bij zulke lage waterstanden geen goederen meer vervoeren in die regio. Ook riviercruises komen stil te liggen. De lage waterstanden bedreigen de bevoorrading van de Duitse chemische industrie en kunnen leiden tot productiestops. Onder meer bij chemieconcentraties.

0: offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Nadine Visser wil goud winnen op de 100 meter horde bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete voert met haar beste seizoenstijd van 12,41 seconden de Europese ranglijst aan. Visser won in 2018 brons op de 60 meter horde bij de WK Indoor in dezelfde stad. Maar een medaille op een groot buitentoernooi ontbreekt nog. Ze is vaak de snelste Europese atlete geweest op WK's en Olympische Spelen, maar nog nooit op een EK outdoor. De halve finales beginnen dinsdag. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De drie continentale bonden schrijven dat leiderschap...

0: Ouderschap in het voetbal geen bezit is, maar een dienstbare verplichting aan de voetbalfamilie. Ze zijn kritisch op de besluitvorming rond het inmiddels ingetrokken investeringsplan van de FIFA over het WK voetbal. De bonden vinden dat de FIFA de kwestie heeft afgedaan als een communicatiefout, terwijl het voorstel zelf volgens hen inherent fout was. De UEFA heeft een boycot van alle FIFA-competities ingesteld tot er garanties komen dat soortgelijke plannen uitblijven. Jessica Schilder heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam vanmorgen in de kwalificaties al in haar eerste poging over de vereiste afstand van 18,20 meter. Ze haalde 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan vanavond voor de derde keer op rij Europees kampioene worden. Ze was ook al de beste in München in 2022 en Rome in 2024. Zwemster Marit Steenbergen heeft maandag in de series van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. De Nederlandse wereldrecordhoudster tikte aan in 52,62 seconden. Haar landgenote Milou van Wijk zwom de tweede tijd, 53,00 seconden. De Russin Daria Klepikova noteerde de derde tijd van 53,66 seconden. De halve finales zijn vanavond, de finale volgt dinsdagavond. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er nog een lichte bui vallen, maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, bij een matige wind uit het noordwesten. Vanavond volop zon en droog weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen veel zon en droog, met maxima van 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen van discriminatie ontvangen. Afgelopen weekend waren dat er 74. De World Pride vond dit jaar plaats in Amsterdam, van 25 juli tot en met 8 augustus, samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Gerald Justin van Rita noemt het een verdrietig succes dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben zijn lastiggevallen. De cijfers laten volgens de stichting zien dat veel LHBTQI-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. De Oekraïense krijgsmacht bevestigt de aanval op de olieraffinaderij in de regio. Russische autoriteiten zeggen dat ze in de nacht van zondag op maandag bijna 500 Oekraïense drones hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op de Oekraïense regio Kharkiv zijn 5 mensen gedood. Afgelopen juli was voor het vasteland van Spanje de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1961. De gemiddelde temperatuur was 25,7 graden. 2,6 graden hoger dan normaal. Alleen in juli 2022 was het even warm. 8 van de 10 warmste julimaanden ooit in Spanje zijn gemeten in deze eeuw. Ook viel er uitzonderlijk weinig regen, slechts 4,2 mm, 26% van de normale hoeveelheid. Spanje kampt deze zomer door de hitte en droogte met grote natuurbranden, waaronder de grootste brand in de recente Spaanse geschiedenis in Ávila, ten westen van Madrid. Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn aankomende vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17 uur geleidelijk volledig kan worden hervat. KLM schrapte zondag en maandag vluchten van Schiphol naar Catania en onderzoekt alternatieve mogelijkheden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld en uitbarstingen zorgen geregeld voor hinder op de luchthaven van Catania, de op 4 na drukste van Italië. In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd. Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar paste daarop de geplande route aan. Op het strand in Freshwater West werd de sterfscène van Dobby uit de Harry Potter film opgenomen. En fans laten er sindsdien stenen en sokken met boodschappen achter. Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De binnenvaart op een cruciaal deel van de Rijn dreigt deze week stil te komen liggen door extreem lage waterstanden. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt naar verwachting voor het eerst onder de 10 centimeter. Daardoor kan de Rijn worden opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor binnenvaart. Schepen kunnen bij zulke lage waterstanden geen goederen meer vervoeren in die regio. Ook riviercruises komen stil te liggen. De lage waterstanden bedreigen de bevoorrading van de Duitse chemische industrie en kunnen leiden tot productiestops, onder meer bij chemieconcern BASF in Ludwigshaven. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op. Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april,
2: toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Nadine Visser wil goud winnen op de 100 meter horde bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete voert met haar beste seizoenstijd van 12,41 seconden de Europese ranglijst aan. Visser won in 2018 brons op de 60 meter horde bij de WK Indoor in dezelfde stad. Maar een medaille op een groot buitentoernooi ontbreekt nog. Ze is vaak de snelste Europese atlete geweest op WK's en Olympische Spelen, maar nog nooit op een EK outdoor. De halve finales beginnen dinsdag. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De drie continentale bonden schrijven dat leiderschap in het voetbal geen bezit is, maar een dienstbare verplichting aan de voetbalfamilie. Ze zijn kritisch op de besluitvorming rond het inmiddels ingetrokken investeringsplan van de FIFA over het WK voetbal. De bonden vinden dat de FIFA de kwestie heeft afgedaan als een communicatiefout, terwijl het voorstel zelf volgens hen inherent fout was. De UEFA heeft een boycot van alle FIFA-competities ingesteld tot er garanties komen dat soortgelijke plannen uitblijven. Jessica Schilder heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam vanmorgen in de kwalificaties al in haar eerste poging over de vereiste afstand van 18,20 meter. Ze haalde 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan vanavond voor de 3e keer op rij Europees kampioene worden. Ze was ook al de beste in München in 2022 en Rome in 2024. Zwemster Marit Steenbergen heeft maandag in de series van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. De Nederlandse wereldrecordhoudster tikte aan in 52,62 seconden. Haar landgenote Milou van Wijk zwom de tweede tijd, 53,00 seconden. De Rusin Daria Klepikova noteerde de derde tijd van 53,66 seconden. De halve finales zijn vanavond, de finale volgt dinsdagavond. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er nog een lichte bui vallen, maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, met een matige wind uit het noordwesten. Vanavond volop zon en droog weer. Vannacht koelt het af tot 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen begint droog met vooral in het zuiden veel zon. Morgenmiddag blijft het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en lokaal 26 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen van discriminatie ontvangen. Afgelopen weekend waren dat er 74. De World Pride vond dit jaar plaats van 25 juli tot en met 8 augustus in Amsterdam, samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Voor het eerst waren er overal in de stad zogeheten safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden terecht konden. De cijfers laten volgens Rita zien dat veel LHBTQI-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. De Oekraïense krijgsmacht bevestigt de aanval op de olieraffinaderij in de regio.
2: Russische autoriteiten zeggen dat ze in de nacht van zondag op maandag bijna 500 Oekraïnse drones hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv zijn 5 mensen gedood.
5: Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn aankomende vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17 uur geleidelijk volledig kan worden hervat. KLM schrapte zondag en maandag vluchten van Schiphol naar Catania en onderzoekt alternatieve mogelijkheden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld en uitbarstingen zorgen geregeld voor hinder op de luchthaven van Catania, de op 4 na drukste van Italië. Afgelopen juli was voor het vasteland van Spanje de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1961. De gemiddelde temperatuur was 25,7 graden, 2,6 graden hoger dan normaal. Alleen in juli 2022 was het even warm. 8 van de 10 warmste julimaanden ooit in Spanje zijn gemeten in deze eeuw. Ook viel er uitzonderlijk weinig regen, slechts 4,2 mm, 26% van de normale hoeveelheid. Spanje kampt deze zomer door de hitte en droogte met grote natuurbranden, waaronder de grootste brand in de recente Spaanse geschiedenis in Ávila, ten westen van Madrid. In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd. Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar paste daarop de geplande route aan. Op het strand in Freshwater West werd de sterfscène van Dobby uit de Harry Potter-film opgenomen, en fans laten er sindsdien stenen en sokken met boodschappen achter. Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De binnenvaart op een cruciaal deel van de Rijn dreigt deze week stil te komen liggen door extreem lage waterstanden. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt naar verwachting voor het eerst onder de 10 centimeter. Daardoor kan de Rijn worden opgesplitst in 2 afzonderlijk bevaarbare delen, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor binnenvaart. Schepen kunnen bij zulke lage waterstanden geen goederen meer vervoeren in die regio. Ook riviercruises komen stil te liggen. De lage waterstanden bedreigen de bevoorrading van de Duitse chemische industrie en kunnen leiden tot productiestops, onder meer bij chemieconcern BASF in Ludwigshaven. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op. Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald,
2: waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Nadine Visser wil goud winnen op de 100 meter horde bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete voert met haar beste seizoenstijd van 12,41 seconden de Europese ranglijst aan. Visser won in 2018 brons op de 60 meter horde bij de WK Indoor in dezelfde stad. Maar een medaille op een groot buitentoernooi ontbreekt nog. Ze is vaak de snelste Europese atlete geweest op WK's en Olympische Spelen, maar nog nooit op een EK outdoor. De halve finales beginnen dinsdag. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De drie continentale bonden schrijven dat leiderschap in het voetbal geen bezit is, maar een dienstbare verplichting aan de voetbalfamilie. Ze zijn kritisch op de besluitvorming rond het inmiddels ingetrokken investeringsplan van de FIFA over het WK voetbal. De bonden vinden dat de FIFA de kwestie heeft afgedaan als een communicatiefout, terwijl het voorstel zelf volgens hen inherent fout was. De UEFA heeft een boycot van alle FIFA-competities ingesteld tot er garanties komen dat soortgelijke plannen uitblijven. Zwemster Marit Steenbergen heeft maandag in de heats van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. De Nederlandse wereldrecordhoudster tikte aan in 52,62 seconden. Haar landgenote Milou van Wijk zwom de tweede tijd in 53,00 seconden. De Russin Daria Klepikova noteerde de derde tijd van 53,66. De halve finales zijn maandagavond, de finale volgt dinsdagavond. Jessica Schilder heeft zich maandagochtend geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam in haar eerste poging al over de vereiste afstand van 18,20 meter met een worp van 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan voor de derde keer op rij Europees kampioene worden. Ook Jorinde van Klinken en Alida van Dalen plaatsten zich voor de finale. Van Klinken noteerde de vijfde afstand met 18,65 meter. Van Dalen eindigde bij de beste 12 met 17,68. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan nog een enkele lichte bui vallen, maar het wordt steeds zonniger. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, met een matige wind uit het noordwesten. Vanavond volop zon en droog weer. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen begint droog en zonnig, vooral in het zuiden. In de middag veel zon, bij temperaturen tussen de 20 en plaatselijk 26 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen van discriminatie ontvangen. Afgelopen weekend waren dat er 74. De World Pride vond dit jaar plaats van 25 juli tot en met 8 augustus in Amsterdam, samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Voor het eerst waren er overal in de stad zogeheten safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden terecht konden. De cijfers laten volgens Rita zien dat veel LHBTQI-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen.
10: Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. De Oekraïense krijgsmacht bevestigt de aanval op de olieraffinaderij in de regio. Russische autoriteiten zeggen dat ze in de nacht van zondag op maandag bijna 500 Oekraïense drones hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op de Oekraïense regio Kharkiv zijn 5 mensen gedood. Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn aankomende vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17 uur geleidelijk volledig kan worden hervat. KLM schrapte zondag en maandag vluchten van Schiphol naar Catania en onderzoekt alternatieve mogelijkheden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld en uitbarstingen zorgen geregeld voor hinder op de luchthaven van Catania, de op 4 na drukste van Italië. Afgelopen juli was voor het vasteland van Spanje de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1961. De gemiddelde temperatuur was 25,7 graden, 2,6 graden hoger dan normaal. Alleen in juli 2022 was het even warm. 8 van de 10 warmste julimaanden ooit in Spanje zijn gemeten in deze eeuw. Ook viel er uitzonderlijk weinig regen, slechts 4,2 mm. 26% van de normale hoeveelheid. Spanje kampt deze zomer door de hitte en droogte met grote natuurbranden, waaronder de grootste brand in de recente Spaanse geschiedenis in Ávila, ten westen van Madrid. In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd. Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar paste daarop de geplande route aan. Op het strand in Freshwater West werd de sterfscène van Dobby uit de Harry Potter film opgenomen. En fans laten er sindsdien stenen en sokken met boodschappen achter. Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De binnenvaart op een cruciaal deel van de Rijn dreigt deze week stil te komen liggen door extreem lage waterstanden. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt naar verwachting voor het eerst onder de 10 centimeter. Daardoor kan de Rijn worden opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor binnenvaart. Schepen kunnen bij zulke lage waterstanden geen goederen meer vervoeren in die regio. Ook riviercruises komen stil te liggen. De lage waterstanden bedreigen de bevoorrading van de Duitse chemische industrie en kunnen leiden tot productiestops. Onder meer bij chemieconcern BASF in Ludwigshaven. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op. Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is daarmee afgezwakt ten opzichte van mei en april, toen de productie nog met 6,8 en 5,7% steeg. In bijna de helft van de industriële branches was sprake van groei, met de machine-industrie als grootste stijger. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg in juli naar het hoogste niveau in 4 jaar.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser verloor vannacht van de Tsjech Jakub Mensik in 2 sets, 4-6 en 5-7. Van de Zandschulp had eerder op het toernooi nog verrassend gewonnen van de Rus Daniil Medvedev en de Pool Hubert Hurkacz. Mensik speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Ben Shelton. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles, precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Nadine Visser wil goud winnen op de 100 meter horde bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete voert met haar beste seizoenstijd van 12,41 seconden de Europese ranglijsten aan. Visser won in 2018 brons op de 60 meter horde bij de WK Indoor in dezelfde stad. Maar een medaille op een groot buitentoernooi ontbreekt nog. Ze is vaak de snelste Europese atlete geweest op WK's en Olympische Spelen, maar nog nooit op een EK outdoor. De halve finales beginnen dinsdag. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De drie continentale bonden schrijven dat leiderschap in het voetbal geen bezit is, maar een dienstbare verplichting aan de voetbalfamilie. Ze zijn kritisch op de besluitvorming rond het inmiddels ingetrokken investeringsplan van de FIFA over het WK voetbal. De bonden vinden dat de FIFA de kwestie heeft afgedaan als een communicatiefout, terwijl het voorstel zelf volgens hen inherent fout was. De UEFA heeft een boycot van alle FIFA-competities ingesteld tot er garanties komen dat soortgelijke plannen uitblijven. Zwemster Marit Steenbergen heeft maandag in de heats van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. De Nederlandse wereldrecordhoudster tikte aan in 52,62 seconden. Haar landgenote Milou van Wijk zwom de tweede tijd in 53,00 seconden. De Russin Daria Klepikova noteerde de derde tijd van 53,66. De halve finales zijn maandagavond, de finale volgt dinsdagavond. Jessica Schilder heeft zich maandagochtend geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK Atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam in haar eerste poging al over de vereiste afstand van 18,20 meter met een worp van 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan voor de derde keer op rij Europees kampioene worden. Ook Jorinde van Klinken en Alida van Dalen plaatsten zich voor de finale. Van Klinken noteerde de vijfde afstand met 18,65 meter. Van Dalen eindigde bij de beste 12 met 17,68 meter. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan een lichte bui vallen. Maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig.
13: Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond veel zon en droog weer. Komende nacht blijft het droog, met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen overdag veel zon, met maxima van 20 graden in het noorden tot lokaal 26 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple Car.

0: overal in de stad zogeheten safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden terecht konden. De cijfers laten volgens Rita zien dat veel LHBTQI-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. De Oekraïense krijgsmacht bevestigt de aanval op de olieraffinaderij in de regio. Russische autoriteiten zeggen dat ze in de nacht van zondag op maandag bijna 500 Oekraïense drones hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op de Oekraïense regio Kharkiv zijn 5 mensen gedood. Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn aankomende vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17 uur geleidelijk volledig kan worden hervat. KLM schrapte zondag en maandag vluchten van Schiphol naar Catania en onderzoekt alternatieve mogelijkheden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld en uitbarst

0: Bezettingen zorgen geregeld voor hinder op de luchthaven van Catania, de op vier na drukste van Italië. Afgelopen juli was voor het vasteland van Spanje de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1961. De gemiddelde temperatuur was 25,7 graden, 2,6 graden hoger dan normaal. Alleen in juli 2022 was het even warm. 8 van de 10 warmste julimaanden ooit in Spanje zijn gemeten in deze eeuw. Ook viel er uitzonderlijk weinig regen, slechts 4,2 mm, 26% van de normale hoeveelheid. Spanje kampt deze zomer door de hitte en droogte met grote natuurbranden, waaronder de grootste brand in de recente Spaanse geschiedenis in Ávila, ten westen van Madrid. In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd. Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar paste daarop de geplande route aan. Op het strand in Freshwater West werd de sterfscène van Dobby uit de Harry Potter-film opgenomen, en fans laten er sindsdien stenen en sokken met boodschappen achter. Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector eind deze week aan de slag kan met oplossingen die nu worden onderzocht. Gewassen op bepaalde locaties zijn al uitgedroogd. In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, waardoor tuinders geen oppervlaktewater uit sloten mogen halen. Ongeveer 130 bedrijven vrezen dat hun teelt verloren gaat als de droogte nog 2 weken aanhoudt. De binnenvaart op een cruciaal deel van de Rijn dreigt deze week stil te komen liggen door extreem lage waterstanden. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt naar verwachting voor het eerst onder de 10 centimeter. Daardoor kan de Rijn worden opgesplitst in 2 afzonderlijk bevaarbare delen, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor binnenvaart. Schepen kunnen bij zulke lage waterstanden geen goederen meer vervoeren in die regio. Ook riviercruises komen stil te liggen. De lage waterstanden bedreigen de bevoorrading van de Duitse chemische industrie en kunnen leiden tot productiestops. Onder meer bij chemieconcern BASF in Ludwigshaven. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op. Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen. De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco uit Deurne is een belangrijke opdracht kwijtgeraakt. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De Duitse klant stelt dat Ebusco de leveringsdata herhaaldelijk uitstelde en de naleving niet meer geloofwaardig kon garanderen. Ebusco betreurt het besluit, is het niet eens met de annulering en onderzoekt de zaak. Het bedrijf maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Turnster Sanne Wevers maakt deze week bij de EK in Zagreb haar internationale rentree. Als de 34-jarige balkspecialiste zich plaatst voor de finale, strijdt ze op 15 augustus om de medailles. Precies 10 jaar na haar Olympisch goud in Rio de Janeiro. Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Ze keerde terug via de NK in juni en EK-kwalificaties in juli en plaatste zich voor het toernooi. Ze zegt in training weer op niveau te zijn, vergelijkbaar met 2023, toen ze bij haar vorige comeback direct Europees goud pakte. De kwalificaties beginnen donderdag 13 augustus. De top 8 per toestel gaat door naar de finales. Nadine Visser wil goud winnen op de 100 meter horde bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete voert met haar beste seizoenstijd van 12,41 seconden de Europese ranglijsten aan. Visser won in 2018 brons op de 60 meter horde bij de WK Indoor in dezelfde stad. Maar een medaille op een groot buitentoernooi ontbreekt nog. Ze is vaak de snelste Europese atlete geweest op WK's en Olympische Spelen, maar nog nooit op een EK outdoor. De halve finales beginnen dinsdag. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De drie continentale bonden schrijven dat leiderschap in het voetbal geen bezit is, maar een dienstbare verplichting aan de voetbalfamilie. Ze zijn kritisch op de besluitvorming rond het inmiddels ingetrokken investeringsplan van de FIFA over het WK voetbal. De bonden vinden dat de FIFA de kwestie heeft afgedaan als een communicatiefout, terwijl het voorstel zelf volgens hen inherent fout was. De UEFA heeft een boycot van alle FIFA-competities ingesteld tot er garanties komen dat soortgelijke plannen uitblijven. Jessica Schilder heeft zich maandagochtend geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam in haar eerste poging al over de vereiste afstand van 18,20 meter met een worp van 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan voor de derde keer op rij Europees kampioene worden. Ook Jorinde van Klinken en Alida van Dalen plaatsten zich voor de finale. Van Klinken noteerde de vijfde afstand met 18,65 meter. Van Dalen eindigde bij de beste 12 met 17,68. Zwemster Marit Steenbergen heeft maandag in de heats van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. De Nederlandse wereldrecordhoudster tikte aan in 52,62 seconden. Haar landgenote Milou van Wijk zwom de tweede tijd in 53,00 seconden. De Russin Daria Klepikova noteerde de derde tijd van 53,66. De halve finales zijn maandagavond, de finale volgt dinsdagavond. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse kampioen heeft last van zijn Achillespees. Van Diepen is niet de eerste Nederlandse atleet die geblesseerd afhaakt voor dit toernooi. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. De 28-jarige atleet uit Castricum eindigde als derde in zijn serie in een tijd van 1 minuut 45 en 74 en gaat daarmee rechtstreeks door naar de halve finales van woensdag. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vooral in het noordoosten kan er een lichte bui vallen. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige wind uit het noordwesten. Vanavond is het droog met volop zon. Vannacht koelt het flink af, van 7 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen is het droog met in het zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. De temperatuur loopt op tot 20 graden in het noorden en plaatselijk 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen van discriminatie ontvangen. Afgelopen weekend waren dat er 74. De World Pride vond dit jaar plaats van 25 juli tot en met 8 augustus in Amsterdam, samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Voor het eerst waren er overal in de stad zogeheten safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden terecht konden. De cijfers laten volgens Rita zien dat veel LHBTQI-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. De Oekraïense krijgsmacht bevestigt de aanval op de olieraffinaderij in de regio. Russische autoriteiten zeggen dat ze in de nacht van zondag op maandag bijna 500 Oekraïense drones hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op de Oekraïense regio Kharkiv zijn 5 mensen gedood. Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn aankomende vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17 uur geleidelijk volledig kan worden hervat. KLM schrapte zondag en maandag vluchten van Schiphol naar Catania en onderzoekt alternatieve mogelijkheden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld en uitbarstingen zorgen geregeld voor hinder op de luchthaven van Catania, de op 4 na drukste van Italië. Afgelopen juli was voor het vasteland van Spanje de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1961. De gemiddelde temperatuur was 25,7 graden, 2,6 graden hoger dan normaal. Alleen in juli 2022 was het even warm. 8 van de 10 warmste julimaanden ooit in Spanje zijn gemeten in deze eeuw. Ook viel er uitzonderlijk weinig regen, slechts 4,2 millimeter, 26% van de normale hoeveelheid. Spanje kampt deze zomer door de hitte en droogte met grote natuurbranden, waaronder de grootste brand in de recente Spaanse geschiedenis in Ávila, ten westen van Madrid. In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd. Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar paste daarop de geplande route aan. Op het strand in Freshwater West werd de sterfscène van Dobby uit de Harry Potter film opgenomen en fans laten er sindsdien stenen en sokken met boodschappen achter. Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector aan het einde van deze week aan de slag kan gaan met oplossingen die momenteel worden onderzocht voor tuinders die last hebben van de aanhoudende droogte. Gewassen op bepaalde locaties zijn al uitgedroogd. In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen oppervlaktewater uit sloten mag worden gehaald. De brancheorganisatie en het waterschap onderzoeken of gezuiverd rioolwater kan worden ingezet en of een ontziltingsinstallatie kan worden geplaatst. KLM past vanaf oktober de catering op Europese vluchten aan. Met het nieuwe serviceconcept Grand Café KLM krijgen passagiers meer keuze in eten en drinken en kunnen ze vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. KLM lijkt daarmee het voorbeeld te volgen van luchtvaartmaatschappijen als SAS, British Airways en Lufthansa, die al eerder overstapten op een betaald aanbod. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft volgens KLM wel bestaan. De binnenvaart op een cruciaal deel van de Rijn dreigt deze week stil te komen liggen door extreem lage waterstanden. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt naar verwachting voor het eerst onder de 10 centimeter. Daardoor kan de Rijn worden opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor binnenvaart. Schepen kunnen bij zulke lage waterstanden geen goederen meer vervoeren in die regio. Ook riviercruises komen stil te liggen. De lage waterstanden bedreigen de bevoorrading van de Duitse chemische industrie en kunnen leiden tot productiestops, onder meer bij chemieconcern BASF in Ludwigshaven. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op. Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser wil goud winnen op de 100 meter horde bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete voert met haar beste seizoenstijd van 12,41 seconden de Europese ranglijsten aan. Visser won in 2018 brons op de 60 meter horde bij de WK Indoor in dezelfde stad. Maar een medaille op een groot buitentoernooi ontbreekt nog. Ze is vaak de snelste Europese atlete geweest op WK's en Olympische Spelen, maar nog nooit op een EK outdoor. De halve finales beginnen dinsdag. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De drie continentale bonden schrijven dat leiderschap in het voetbal geen bezit is, maar een dienstbare verplichting aan de voetbalfamilie. Ze zijn kritisch op de besluitvorming rond het inmiddels ingetrokken investeringsplan van de FIFA over het WK voetbal. De bonden vinden dat de FIFA de kwestie heeft afgedaan als een communicatiefout, terwijl het voorstel zelf volgens hen inherent fout was. De UEFA heeft een boycot van alle FIFA-competities ingesteld tot er garanties komen dat soortgelijke plannen uitblijven. Jessica Schilder heeft zich maandagochtend geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam in haar eerste poging al over de vereiste afstand van 18,20 meter met een worp van 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan voor de derde keer op rij Europees kampioene worden. Ook Jorinde van Klinken en Alida van Dalen plaatsten zich voor de finale. Van Klinken noteerde de vijfde afstand met 18,65 meter. Van Dalen eindigde bij de beste 12 met 17,68. Zwemster Marit Steenbergen heeft maandag in de heats van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. De Nederlandse wereldrecordhoudster tikte aan in 52,62 seconden. Haar landgenote Milou van Wijk zwom de tweede tijd in 53,00 seconden. De Russin Daria Klepikova noteerde de derde tijd van 53,66. De halve finales zijn maandagavond, de finale volgt dinsdagavond. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse kampioen heeft last van zijn Achillespees. Van Diepen is niet de eerste Nederlandse atleet die geblesseerd afhaakt voor dit toernooi. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. De 28-jarige atleet uit Castricum eindigde als derde in zijn serie in een tijd van 1 minuut 45 en 74 en gaat daarmee rechtstreeks door naar de halve finales van woensdag. NEC-verdediger Bram Nuitink is fit genoeg om dinsdag in Nijmegen tegen Olympiakos te spelen in de return van de derde voorronde van de Champions League. Trainer Dick Schreuder heeft bekendgemaakt dat Nuitink bij de selectie zit. Ook Darko Nejasmic en Tobias Storm zijn weer inzetbaar en waarschijnlijk kan ook Philippe Sandler spelen. De heenwedstrijd in Griekenland eindigde vorige week in 0-0. Als NEC doorstoot, wacht een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Bij uitschakeling stroomt de club door naar de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten valt mogelijk een enkele lichte bui, maar de meeste plaatsen blijven droog. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond veel zon en droog weer met weinig wind uit het noorden. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen veel zon, vooral in het zuiden. Het wordt dan tussen de 20 en lokaal 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen van discriminatie ontvangen. Afgelopen weekend waren dat er 74. De World Pride vond dit jaar plaats van 25 juli tot en met 8 augustus in Amsterdam, samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Voor het eerst waren er overal in de stad zogeheten safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden terecht konden. De cijfers laten volgens Rita zien dat veel LHBTQI-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Tussen Boksmeer en Venray rijden vanaf maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdag werd het treinverkeer eerst hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur opnieuw op. Arriva legde het verkeer toen opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden. De afgelopen dagen werden bussen ingezet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. De Oekraïense krijgsmacht bevestigt de aanval op de olieraffinaderij in de regio. Russische autoriteiten zeggen dat ze in de nacht van zondag op maandag bijna 500 Oekraïense drones hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op de Oekraïense regio Kharkiv zijn 5 mensen gedood. Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn aankomende vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17 uur geleidelijk volledig kan worden hervat. KLM schrapte zondag en maandag vluchten van Schiphol naar Catania en onderzoekt alternatieve mogelijkheden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld en uitbarstingen zorgen geregeld voor hinder op de luchthaven van Catania, de op 4 na drukste van Italië. Afgelopen juli was voor het vasteland van Spanje de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1961. De gemiddelde temperatuur was 25,7 graden, 2,6 graden hoger dan normaal. Alleen in juli 2022 was het even warm. 8 van de 10 warmste julimaanden ooit in Spanje zijn gemeten in deze eeuw. Ook viel er uitzonderlijk weinig regen, slechts 4,2 mm, 26% van de normale hoeveelheid. Spanje kampt deze zomer door de hitte en droogte met grote natuurbranden, waaronder de grootste brand in de recente Spaanse geschiedenis in Ávila, ten westen van Madrid. In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd. Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar paste daarop de geplande route aan. Op het strand in Freshwater West werd de sterfscène van Dobby uit de Harry Potter film opgenomen en fans laten er sindsdien stenen en sokken met boodschappen achter. Een Duitse oud-verpleger wordt mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Hij gaf ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen, soms in combinatie met pijnstillers. Aanklagers hebben tot nu toe 46 lichamen laten opgraven van personen die stierven voor de moorden waarvoor hij is veroordeeld. Nieuwe aanklachten worden waarschijnlijk volgend jaar ingediend. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Daarmee blijft KLM een van de weinige maatschappijen die nog gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. De gratis Nederlandse sandwich met kaas, die eerder op langere vluchten binnen Europa werd verstrekt, lijkt definitief te zijn verdwenen. Tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector aan het einde van deze week aan de slag kan gaan met oplossingen die momenteel worden onderzocht voor tuinders die last hebben van de aanhoudende droogte. Gewassen op bepaalde locaties zijn al uitgedroogd. In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen oppervlaktewater uit sloten mag worden gehaald. De brancheorganisatie en het waterschap onderzoeken of gezuiverd rioolwater kan worden ingezet en of een ontziltingsinstallatie kan worden geplaatst. De binnenvaart op een cruciaal deel van de Rijn dreigt deze week stil te komen liggen door extreem lage waterstanden. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt naar verwachting voor het eerst onder de 10 centimeter. Daardoor kan de Rijn worden opgesplitst in 2 afzonderlijk bevaarbare delen,
11: waarschuwt de Duitse branchevereniging voor binnenvaart. Schepen kunnen bij zulke lage waterstanden geen goederen meer vervoeren in die regio. Ook riviercruises komen stil te liggen. De lage waterstanden bedreigen de bevoorrading van de Duitse chemische industrie en kunnen leiden tot productiestops, onder meer bij chemieconcern BASF in Ludwigshaven. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op. Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Beleggers verkopen massaal voormalige huurwoningen, waardoor er waarschijnlijk nog jaren heel weinig huurwoningen beschikbaar zijn in Nederland. Dat leidt vooral voor studenten en jonge starters tot grote problemen, verwacht vastgoedadviseur CBRE. Institutionele beleggers investeerden in de eerste helft van dit jaar ruim 2,7 miljard euro in de Nederlandse woningmarkt. Maar naar schatting 9 op de 10 van deze woningen worden weer verkocht. Strengere verhuurregels en meer belasting maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om nieuwe huurders te zoeken. De massale verkoop zorgt er wel voor dat er meer huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, wat de huizenprijzen drukt. De huizen die beleggers verkopen zijn namelijk vaak goedkoper dan veel andere woningen die op de markt komen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser wil goud winnen op de 100 meter horde bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 31-jarige atlete voert met haar beste seizoenstijd van 12,41 seconden de Europese ranglijst aan. Visser won in 2018 brons op de 60 meter horde bij de WK Indoor in dezelfde stad. Maar een medaille op een groot buitentoernooi ontbreekt nog. Ze is vaak de snelste Europese atlete geweest op WK's en Olympische Spelen, maar nog nooit op een EK outdoor. De halve finales beginnen dinsdag. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De drie continentale bonden schrijven dat leiderschap in het voetbal geen bezit is, maar een dienstbare verplichting aan de voetbalfamilie. Ze zijn kritisch op de besluitvorming rond het inmiddels ingetrokken investeringsplan van de FIFA over het WK voetbal. De bonden vinden dat de FIFA de kwestie heeft afgedaan als een communicatiefout, terwijl het voorstel zelf volgens hen inherent fout was. De UEFA heeft een boycot van alle FIFA-competities ingesteld tot er garanties komen dat soortgelijke plannen uitblijven. Jessica Schilder heeft zich maandagochtend geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam in haar eerste poging al over de vereiste afstand van 18,20 meter met een worp van 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan voor de derde keer op rij Europees kampioene worden. Ook Jorinde van Klinken en Alida van Dalen plaatsten zich voor de finale. Van Klinken noteerde de vijfde afstand met 18,65 meter. Van Dalen eindigde bij de beste 12 met 17,68. Zwemster Marit Steenbergen heeft maandag in de heats van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. De Nederlandse wereldrecordhoudster tikte aan in 52,62 seconden. Haar landgenote Milou van Wijk zwom de tweede tijd in 53,00 seconden. De Russin Daria Klepikova noteerde de derde tijd van 53,66. De halve finales zijn maandagavond, de finale volgt dinsdagavond. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse kampioen heeft last van zijn Achillespees. Van Diepen is niet de eerste Nederlandse atleet die geblesseerd afhaakt voor dit toernooi. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. De 28-jarige atleet uit Castricum eindigde als derde in zijn serie in een tijd van 1 minuut 45 en 74 en gaat daarmee rechtstreeks door naar de halve finales van woensdag. NEC-verdediger Bram Nuitink is fit genoeg om dinsdag in Nijmegen tegen Olympiakos te spelen in de return van de derde voorronde van de Champions League. Trainer Dick Schreuder heeft bekendgemaakt dat Nuitink bij de selectie zit. Ook Darko Nejasmic en Tobias Storm zijn weer inzetbaar en waarschijnlijk kan ook Philippe Sandler spelen. De heenwedstrijd in Griekenland eindigde vorige week in 0-0. Als NEC doorstoot, wacht een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Bij uitschakeling stroomt de club door naar de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er nog een enkele lichte bui vallen, maar de meeste plaatsen blijven droog. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond volop zon en droog weer. Vannacht koelt het flink af naar zo'n 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgenochtend veel zon in het zuiden, wat meer bewolking in het noorden. Morgenmiddag overal zonnig en droog met maxima tussen de 20 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer is zeker nog de hele week bezig met nablussen in natuurgebied Boshuizen Bergen bij Venray. In het gebied worden smeulende plekken nauwlettend in de gaten gehouden en de brandweer grijpt in als er nieuwe brandhaarden ontstaan. Ook de stoplijnen, die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak is nog niet duidelijk. De focus ligt nu op het nablussen. De veiligheidsregio zegt dat de kans groot is dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen van discriminatie gekregen. Afgelopen weekend waren dat er 74 en er komen nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus in Amsterdam. Medeoprichter Gerald Justin noemt het een verdrietig succes dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben, zijn lastiggevallen. Voor het eerst waren dit jaar overal in de stad zogeheten safer spaces aanwezig, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen.
13: Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De rechtbank van Oslo heeft het voorarrest van Marius Borg Høyby maandag met 4 weken verlengd. De zoon van kroonprinses Mette Marit van Noorwegen mag dat opnieuw thuis uitzitten. Høyby hoopte vrijgelaten te worden onder voorwaarde van een contactverbod met elektronisch toezicht, maar de rechter ging mee in het betoog van de aanklager. Volgens justitie is er nog steeds te veel gevaar op nieuwe strafbare feiten. Høyby werd afgelopen juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandeling en is in hoger beroep gegaan. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. De Oekraïense krijgsmacht bevestigt de aanval op de olieraffinaderij in de regio. Russische autoriteiten zeggen dat ze in de nacht van zondag op maandag bijna 500 Oekraïense drones hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op de Oekraïense regio Kharkiv zijn 5 mensen gedood. Afgelopen juli was voor het vasteland van Spanje de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1961. De gemiddelde temperatuur was 25,7 graden. 2,6 graden hoger dan normaal. Alleen in juli 2022 was het even warm. 8 van de 10 warmste julimaanden ooit in Spanje zijn gemeten in deze eeuw. Ook viel er uitzonderlijk weinig regen, slechts 4,2 mm, 26% van de normale hoeveelheid. Spanje kampt deze zomer door de hitte en droogte met grote natuurbranden, waaronder de grootste brand in de recente Spaanse geschiedenis in Ávila, ten westen van Madrid. Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn aankomende vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17 uur geleidelijk volledig kan worden hervat. KLM schrapte zondag en maandag vluchten van Schiphol naar Catania en onderzoekt alternatieve mogelijkheden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld en uitbarstingen zorgen geregeld voor hinder op de luchthaven van Catania, de op 4 na drukste van Italië. In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters.
7: Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd.
15: Harry Potter-fans hebben de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. De kabel zou dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby lopen op een strand in Wales, meldt de BBC. Fans belden massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg tegen te houden. De projectontwikkelaar

0: 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, zegt ING-econoom Rico Luhmann. Nederland heeft door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes dan Duitsland. En een groot deel van het land is nog relatief goed bevaarbaar. Bij Lobith bereikte de Rijn maandag een nieuw laagterecord. De impact is groot voor de regio Twente vanwege de sluiting van de Twentekanalen. Maar tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn er nog geen beperkingen. In Duitsland is de laadcapaciteit voor schepen naar de Midden- of Bovenrijn nog zo'n 20%. En veel Duitse chemische industrie aan de Rijn is niet goed op een andere manier te bereiken.
2: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Daarmee blijft KLM een van de weinige maatschappijen die nog gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. De gratis Nederlandse sandwich met kaas, die eerder op langere vluchten binnen Europa werd verstrekt, lijkt definitief te zijn verdwenen. Tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector aan het einde van deze week aan de slag kan gaan met oplossingen die momenteel worden onderzocht voor tuinders die last hebben van de aanhoudende droogte. Gewassen op bepaalde locaties zijn al uitgedroogd. In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen oppervlaktewater uit sloten mag worden gehaald. De brancheorganisatie en het waterschap onderzoeken of gezuiverd rioolwater kan worden ingezet en of een ontziltingsinstallatie kan worden geplaatst. De binnenvaart op een cruciaal deel van de Rijn dreigt deze week stil te komen liggen door extreem lage waterstanden. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt naar verwachting voor het eerst onder de 10 centimeter. Daardoor kan de Rijn worden opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor binnenvaart. Schepen kunnen bij zulke lage waterstanden geen goederen meer vervoeren in die regio. Ook riviercruises komen stil te liggen. De lage waterstanden bedreigen de bevoorrading van de Duitse chemische industrie en kunnen leiden tot productiestops. Onder meer bij chemieconcern BASF in Ludwigshaven. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op. Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De drie continentale bonden schrijven dat leiderschap in het voetbal geen bezit is, maar een dienstbare verplichting aan de voetbalfamilie. Ze zijn kritisch op de besluitvorming rond het inmiddels ingetrokken investeringsplan van de FIFA over het WK voetbal. De bonden vinden dat de FIFA de kwestie heeft afgedaan als een communicatiefout, terwijl het voorstel zelf volgens hen inherent fout was. De UEFA heeft een boycot van alle

0: FIFA-competities ingesteld tot er garanties komen dat soortgelijke plannen uitblijven. Jessica Schilder heeft zich maandagochtend geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam in haar eerste poging al over de vereiste afstand van 18,20 meter met een worp van 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan voor de derde keer op rij Europees kampioene worden. Ook Jorinde van Klinken en Alida van Dalen plaatsten zich voor de finale. Van Klinken noteerde de vijfde afstand met 18,65 meter. Van Dalen eindigde bij de beste 12 met 17,68. Zwemster Marit Steenbergen heeft maandag in de heats van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. De Nederlandse wereldrecordhoudster tikte aan in 52,62 seconden. Haar landgenote Milou van Wijk zwom de tweede tijd in 53,00 seconden. De Russin Daria Klepikova noteerde de derde tijd van 53,66. De halve finales zijn maandagavond, de finale volgt dinsdagavond. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse kampioen heeft last van zijn Achillespees. Van Diepen is niet de eerste Nederlandse atleet die geblesseerd afhaakt voor dit toernooi. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. De 28-jarige atleet uit Castricum eindigde als derde in zijn serie in een tijd van 1 minuut 45 en 74 en gaat daarmee rechtstreeks door naar de halve finales van woensdag. NEC-verdediger Bram Nuitink is fit genoeg om dinsdag in Nijmegen tegen Olympiakos te spelen in de return van de derde voorronde van de Champions League. Trainer Dick Schreuder heeft bekendgemaakt dat Nuitink bij de selectie zit. Ook Darko Nejasmic en Tobias Storm zijn weer inzetbaar en waarschijnlijk kan ook Philippe Sandler spelen. De heenwedstrijd in Griekenland eindigde vorige week in 0-0. Als NEC doorstoot, wacht een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Bij uitschakeling stroomt de club door naar de Europa League. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. Ze werd vijfde in de kwalificaties met een afstand van 18,65 meter. Van Klinken verscheen met goudkleurige sterretjes op haar wangen, een plaktattoo die ze haar signature noemt. 2 jaar geleden won ze op de EK in Rome zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. In de finale hoopt ze over de 20 meter te komen en mee te doen om de medailles.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
5: Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er een enkele lichte bui vallen, maar de meeste plaatsen blijven droog. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond volop zon en droog weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen vooral in het zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het blijft droog met maxima van 20 graden in het noorden tot lokaal 26 graden in het zuidoosten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer is zeker nog de hele week bezig met nablussen in natuurgebied Boshuizen Bergen bij Venray. In het gebied worden smeulende plekken nauwlettend in de gaten gehouden en de brandweer grijpt in als er nieuwe brandhaarden ontstaan. Ook de stoplijnen, die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak is nog niet duidelijk. De focus ligt nu op het nablussen. De veiligheidsregio zegt dat de kans groot is dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen van discriminatie gekregen. Afgelopen weekend waren dat er 74 en er komen nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus in Amsterdam. Medeoprichter Gerald Justin noemt het een verdrietig succes dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben zijn lastiggevallen. Voor het eerst waren dit jaar overal in de stad zogeheten safer spaces aanwezig, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn twee nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog twee collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Een Roemeense ambulance is in het weekend aangevallen met bijlen, knuppels en stenen, nadat op TikTok nepnieuws was verspreid over kinderontvoering door ambulances. De vermoedelijke aanvallers hielden de ambulance tegen met een auto in het dorp Resea Cristur in het noorden van Roemenië. Ze sloegen de voorruit in met een steen, waardoor de bestuurder werd geraakt door glasscherven. Die liep een oogblessure op, maar reed desondanks door en bracht de patiënt veilig naar het ziekenhuis. 6 mannen en een vrouw zijn aangehouden op verdenking van mishandeling en verstoring van de openbare orde. De rechtbank van Oslo heeft het voorarrest van Marius Borg Høiby maandag met 4 weken verlengd. De zoon van kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen mag dat opnieuw thuis uitzitten. Høiby hoopte vrijgelaten te worden onder voorwaarde van een contactverbod met elektronisch toezicht, maar de rechter ging mee in het betoog van de aanklager. Volgens justitie is er nog steeds te veel gevaar op nieuwe strafbare feiten. Høiby werd afgelopen juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandeling en is in hoger beroep gegaan. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. De Oekraïense krijgsmacht bevestigt de aanval op de olieraffinaderij in de regio. Russische autoriteiten zeggen dat ze in de nacht van zondag op maandag bijna 500 Oekraïense drones hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op de Oekraïense regio Kharkiv zijn 5 mensen gedood. Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn aankomende vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17 uur geleidelijk volledig kan worden hervat. KLM schrapte zondag en maandag vluchten van Schiphol naar Catania en onderzoekt alternatieve mogelijkheden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld en uitbarstingen zorgen geregeld voor hinder op de luchthaven van Catania, de op 4 na drukste van Italië. Afgelopen juli was voor het vasteland van Spanje de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1961. De gemiddelde temperatuur was 25,7 graden, 2,6 graden hoger dan normaal. Alleen in juli 2022 was het even warm. 8 van de 10 warmste julimaanden ooit in Spanje zijn gemeten in deze eeuw. Ook viel er uitzonderlijk weinig regen, slechts 4,2 mm, 26% van de normale hoeveelheid. Spanje kampt deze zomer door de hitte en droogte met grote natuurbranden, waaronder de grootste brand in de recente Spaanse geschiedenis in Ávila, ten westen van Madrid. In de buurt van Athene is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel door windstoten van meer dan 70 km per uur. De brand woedt bij Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Meer dan 170 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen met ongeveer 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, zegt ING-econoom Rico Luhmann. Nederland heeft door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes en een groot deel is nog relatief goed bevaarbaar. In de regio Twente is de impact groot door de sluiting van de Twentekanalen. Maar tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn er nog geen beperkingen. In Duitsland is de laadcapaciteit voor schepen naar de Midden- of Bovenrijn nog zo'n 20% en veel chemische industrie aan de Rijn is moeilijk op een andere manier te bereiken. In Nederland wordt gezocht naar alternatieven, zoals spoor en weg. Maar door krapte aan chauffeurs en voertuigen leidt dit onvermijdelijk tot vertragingen. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Daarmee blijft KLM een van de weinige maatschappijen die nog gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. De gratis Nederlandse sandwich met kaas, die eerder op langere vluchten binnen Europa werd verstrekt, lijkt definitief te zijn verdwenen. Tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector aan het einde van deze week aan de slag kan gaan met oplossingen die momenteel worden onderzocht voor tuinders die last hebben van de aanhoudende droogte. Gewassen op bepaalde locaties zijn al uitgedroogd. In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen oppervlaktewater uit sloten mag worden gehaald. De brancheorganisatie en het waterschap onderzoeken of gezuiverd rioolwater kan worden ingezet en of een ontziltingsinstallatie kan worden geplaatst. De binnenvaart op een cruciaal deel van de Rijn dreigt deze week stil te komen liggen door extreem lage waterstanden. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt naar verwachting voor het eerst onder de 10 centimeter. Daardoor kan de Rijn worden opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor binnenvaart. Schepen kunnen bij zulke lage waterstanden geen goederen meer vervoeren in die regio. Ook riviercruises komen stil te liggen. De lage waterstanden bedreigen de bevoorrading van de Duitse chemische industrie en kunnen leiden tot productiestops, onder meer bij chemieconcern BASF in Ludwigshaven. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op. Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De drie continentale bonden schrijven dat leiderschap in het voetbal geen bezit is, maar een dienstbare verplichting aan de voetbalfamilie. Ze zijn kritisch op de besluitvorming rond het inmiddels ingetrokken investeringsplan van de FIFA over het WK voetbal. De bonden vinden dat de FIFA de kwestie heeft afgedaan als een communicatiefout, terwijl het voorstel zelf volgens hen inherent fout was. De UEFA heeft een boycot van alle FIFA-competities ingesteld tot er garanties komen dat soortgelijke plannen uitblijven. Jessica Schilder heeft zich maandagochtend geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam in haar eerste poging al over de vereiste afstand van 18,20 meter met een worp van 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan voor de derde keer op rij Europees kampioene worden. Ook Jorinde van Klinken en Alida van Dalen plaatsten zich voor de finale. Van Klinken noteerde de vijfde afstand met 18,65 meter. Van Dalen eindigde bij de beste 12 met 17,68. Zwemster Marit Steenbergen heeft maandag in de heats van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. De Nederlandse wereldrecordhoudster tikte aan in 52,62 seconden. Haar landgenote Milou van Wijk zwom de tweede tijd in 53,00 seconden. De Russin Daria Klepikova noteerde de derde tijd van 53,66. De halve finales zijn maandagavond, de finale volgt dinsdagavond. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlandse kampioen heeft last van zijn Achillespees. Van Diepen is niet de eerste Nederlandse atleet die geblesseerd afhaakt voor dit toernooi. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. De 28-jarige atleet uit Castricum eindigde als derde in zijn serie in een tijd van 1 minuut 45 en 74 en gaat daarmee rechtstreeks door naar de halve finales van woensdag. NEC-verdediger Bram Nuitink is fit genoeg om dinsdag in Nijmegen tegen Olympiakos te spelen in de return van de derde voorronde van de Champions League. Trainer Dick Schreuder heeft bekendgemaakt dat Nuitink bij de selectie zit. Ook Darko Nejasmic en Tobias Storm zijn weer inzetbaar en waarschijnlijk kan ook Filip Sandler spelen. De heenwedstrijd in Griekenland eindigde vorige week in 0-0. Als NEC doorstoot, wacht een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Bij uitschakeling stroomt de club door naar de Europa League. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK Atletiek in Birmingham. Ze werd vijfde in de kwalificaties met een afstand van 18,65 meter. Van Klinken verscheen met goudkleurige sterretjes op haar wangen, een plaktattoo die ze haar signature noemt. 2 jaar geleden won ze op de EK in Rome zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. In de finale hoopt ze over de 20 meter te komen en mee te doen om de medailles. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten valt mogelijk een enkele lichte bui, maar de meeste plaatsen blijven droog. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond is er nog volop zon en blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen veel zon, vooral in het zuiden. In het noorden iets meer bewolking. Morgen wordt het 20 graden in het noorden tot lokaal 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer is zeker nog de hele week bezig met nablussen in natuurgebied Boshuizen Bergen bij Venray. In het gebied worden smeulende plekken nauwlettend in de gaten gehouden en de brandweer grijpt in als er nieuwe brandhaarden ontstaan. Ook de stoplijnen, die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak is nog niet duidelijk. De focus ligt nu op het nablussen. De veiligheidsregio zegt dat de kans groot is dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen van discriminatie gekregen. Afgelopen weekend waren dat er 74 en er komen nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus in Amsterdam. Medeoprichter Gerald Justin noemt het een verdrietig succes dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben, zijn lastiggevallen. Voor het eerst waren dit jaar overal in de stad zogeheten safer spaces aanwezig, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn 2 nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen. Het schandaal rond de grafdelver op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is vermoedelijk groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naast de 60-jarige verdachte nog 2 collega's als verdachte naar voren gekomen. Ze worden verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen van de begraafplaats. De verdachte medewerker wordt ervan beschuldigd kostbare spullen, zoals sieraden en gouden vullingen, uit graven te hebben geroofd. Het Openbaar Ministerie richt zich in het onderzoek op dit moment alleen op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor een actiever beleid rond de wolf in Nederland. De vereniging waarschuwt dat het dichtbevolkte Nederlandse landschap extra kwetsbaar is voor zogenoemde brutale wolven, die minder schuw zijn. Wolven die herhaaldelijk mensen, honden of erven naderen, moeten volgens de jagersvereniging vroegtijdig worden herkend en aangepakt. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat actief beheer nodig is om draagvlak, veiligheid en biodiversiteit te behouden. De vereniging vraagt onder meer om duidelijke criteria voor risicovol gedrag en de mogelijkheid om tijdig in te grijpen wanneer wolven hun schuwheid verliezen.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is uitgebreid tot ongeveer 390 vierkante kilometer. De olie komt van de Caroline Bezengi, een schip onder Cameroense vlag dat in juni is gestrand. De olievlek ligt ten noordoosten van de Halaniyat-eilanden en drijft richting het vasteland, op ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Rusland gebruikt verouderde tankers om westerse sancties tegen de export van Russische olie te omzeilen. Een Roemeense ambulance is in het weekend aangevallen met bijlen, knuppels en stenen, nadat op TikTok nepnieuws was verspreid over kinderontvoering door ambulances. De vermoedelijke aanvallers hielden de ambulance tegen met een auto in het dorp Resea Cristur in het noorden van Roemenië. Ze sloegen de voorruit in met een steen, waardoor de bestuurder werd geraakt door glasscherven. Die liep een oogblessure op, maar reed desondanks door en bracht de patiënt veilig naar het ziekenhuis. 6 mannen en een vrouw zijn aangehouden op verdenking van mishandeling en verstoring van de openbare orde. De rechtbank van Oslo heeft het voorarrest van Marius Borg Høiby maandag met 4 weken verlengd. De zoon van kroonprinses Mette Marit van Noorwegen mag dat opnieuw thuis uitzitten. Høiby hoopte vrijgelaten te worden onder voorwaarde van een contactverbod met elektronisch toezicht, maar de rechter ging mee in het betoog van de aanklager. Volgens justitie is er nog steeds te veel gevaar op nieuwe strafbare feiten. Høiby werd afgelopen juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandeling en is in hoger beroep gegaan. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. De Oekraïense krijgsmacht bevestigt de aanval op de olieraffinaderij in de regio. Russische autoriteiten zeggen dat ze in de nacht van zondag op maandag bijna 500 Oekraïense drones hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op de Oekraïense regio Kharkiv zijn 5 mensen gedood. Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn aankomende vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17 uur geleidelijk volledig kan worden hervat. KLM schrapte zondag en maandag vluchten van Schiphol naar Catania en onderzoekt alternatieve mogelijkheden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld en uitbarstingen zorgen geregeld voor hinder op de luchthaven van Catania, de op 4 na drukste van Italië. Afgelopen juli was voor het vasteland van Spanje de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1961. De gemiddelde temperatuur was 25,7 graden. 2,6 graden hoger dan normaal. Alleen in juli 2022 was het even warm. 8 van de 10 warmste julimaanden ooit in Spanje zijn gemeten in deze eeuw. Ook viel er uitzonderlijk weinig regen, slechts 4,2 mm, 26% van de normale hoeveelheid. Spanje kampt deze zomer door de hitte en droogte met grote natuurbranden, waaronder de grootste brand in de recente Spaanse geschiedenis in Ávila, ten westen van Madrid.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, zegt ING-econoom Rico Luhmann. Nederland heeft door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes en een groot deel is nog relatief goed bevaarbaar. In de regio Twente is de impact groot door de sluiting van de Twentekanalen. Maar tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn er nog geen beperkingen. In Duitsland is de laadcapaciteit voor schepen naar de Midden- of Bovenrijn nog zo'n 20% en veel chemische industrie aan de Rijn is moeilijk op een andere manier te bereiken. In Nederland wordt gezocht naar alternatieven, zoals spoor en weg. Maar door krapte aan chauffeurs en voertuigen leidt dit onvermijdelijk tot vertragingen. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Daarmee blijft KLM een van de weinige maatschappijen die nog gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. De gratis Nederlandse sandwich met kaas, die eerder op langere vluchten binnen Europa werd verstrekt, lijkt definitief te zijn verdwenen. Tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector aan het einde van deze week aan de slag kan gaan met oplossingen die momenteel worden onderzocht voor tuinders die last hebben van de aanhoudende droogte. Gewassen op bepaalde locaties zijn al uitgedroogd. In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen oppervlaktewater uit sloten mag worden gehaald. De brancheorganisatie en het waterschap onderzoeken of gezuiverd rioolwater kan worden ingezet en of een ontziltingsinstallatie kan worden geplaatst. De binnenvaart op een cruciaal deel van de Rijn dreigt deze week stil te komen liggen door extreem lage waterstanden. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt naar verwachting voor het eerst onder de 10 centimeter. Daardoor kan de Rijn worden opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor binnenvaart. Schepen kunnen bij zulke lage waterstanden geen goederen meer vervoeren in die regio. Ook riviercruises komen stil te liggen. De lage waterstanden bedreigen de bevoorrading van de Duitse chemische industrie en kunnen leiden tot productiestops, onder meer bij chemieconcern BASF in Ludwigshaven. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op. Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilder heeft zich maandagochtend geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam in haar eerste poging al over de vereiste afstand van 18,20 meter met een worp van 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan voor de derde keer op rij Europees kampioene worden. Ook Jorinde van Klinken en Alida van Dalen plaatsten zich voor de finale. Van Klinken noteerde de vijfde afstand met 18,65 meter. Van Dalen eindigde bij de beste 12 met 17,68. Zwemster Marit Steenbergen heeft maandag in de heats van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. De Nederlandse wereldrecordhoudster tikte aan in 52,62 seconden. Haar landgenote Milou van Wijk zwom de tweede tijd in 53,00 seconden. De Russin Daria Klepikova noteerde de derde tijd van 53,66. De halve finales zijn maandagavond, de finale volgt dinsdagavond. NEC-verdediger Bram Nuitink is fit genoeg om dinsdag in Nijmegen tegen Olympiakos te spelen in de return van de derde voorronde van de Champions League. Trainer Dick Schreuder heeft bekendgemaakt dat Nuitink bij de selectie zit. Ook Darko Nejasmic en Tobias Storm zijn weer inzetbaar en waarschijnlijk kan ook Philippe Sandler spelen. De heenwedstrijd in Griekenland eindigde vorige week in 0-0. Als NEC doorstoot, wacht een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Bij uitschakeling stroomt de club door naar de Europa League. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. Ze werd vijfde in de kwalificaties met een afstand van 18,65 meter. Van Klinken verscheen met goudkleurige sterretjes op haar wangen, een plaktattoo die ze haar signature noemt. 2 jaar geleden won ze op de EK in Rome zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. In de finale hoopt ze over de 20 meter te komen en mee te doen om de medailles. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rozen, sprintster Neketia Sedo, polstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin Alim geblesseerd af. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. Eugene O'Malla bereikte de halve finales van de 400 meter, net als Jonas Vijvers, die was vrijgesteld van de series. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioenen stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de derde keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
9: Vanmiddag valt er af en toe een zonnetje met vooral in het noordoosten kans op een lichte bui.
4: Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond volop zon en droog weer met een zwakke tot matige noordenwind. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgenochtend vooral in het zuiden flinke zonnige periode, in het noorden meer bewolking. Morgenmiddag veel zon en droog met maxima tussen de 20 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft zondagavond ingegrepen bij een vechtpartij op de kermis in Oostzaan. Een agent duwde daarbij een vrouw die ten val kwam en medisch behandeld moest worden in een ambulance. Rond 22:30 s'avonds kreeg de politie een melding van een conflict op het Hannieschaftplein, waarbij beveiligers al in actie waren gekomen. Ongeveer 30 omstanders bemoeiden zich met de situatie en negeerden waarschuwingen om afstand te houden. De politie gebruikte wapenstokken om mensen op afstand te houden en onderzoekt het incident. De politie in Groningen onderzoekt explosief materiaal dat maandagochtend in de bosjes aan de Spiegelstraat is gevonden. De politie kreeg een melding van een verdachte situatie in het zuiden van de stad. De explosieve opruimingsdienst Defensie stelde vast dat het om explosief materiaal gaat. De politie vermoedt dat iemand het tussen 5 en 6 uur 's ochtends heeft achtergelaten. Getuigen kunnen zich melden, ook anoniem. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen van discriminatie gekregen. Afgelopen weekend waren dat er 74 en er komen nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus in Amsterdam. Medeoprichter Gerald Justin noemt het een verdrietig succes dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben zijn lastiggevallen. Voor het eerst waren dit jaar overal in de stad zogeheten safer spaces aanwezig, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. De brandweer is zeker nog de hele week bezig met nablussen in natuurgebied Boshuizen Bergen bij Venray. In het gebied worden smeulende plekken nauwlettend in de gaten gehouden en de brandweer grijpt in als er nieuwe brandhaarden ontstaan. Ook de stoplijnen, die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak is nog niet duidelijk. De focus ligt nu op het nablussen. De veiligheidsregio zegt dat de kans groot is dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt. In Den Haag zijn 2 nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar diefstal uit graven op een gemeentelijke begraafplaats. Ze worden verdacht van witwassen door waardevolle spullen van de begraafplaats te verkopen. Op 26 mei werd al een 60-jarige medewerker aangehouden die verantwoordelijk was voor het delven en ruimen van graven. Hij zou sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en verkocht bij een goudhandel. De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en e-mailadres geopend voor nabestaanden met vragen.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is uitgebreid tot ongeveer 390 vierkante kilometer. De olie komt van de Caroline Bezengi, een schip onder Cameroense vlag dat in juni is gestrand. De olievlek ligt ten noordoosten van de Halaniyat-eilanden en drijft richting het vasteland, op ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Rusland gebruikt verouderde tankers om westerse sancties tegen de export van Russische olie te omzeilen. Een Roemeense ambulance is in het weekend aangevallen met bijlen, knuppels en stenen, nadat op TikTok nepnieuws was verspreid over kinderontvoering door ambulances. De vermoedelijke aanvallers hielden de ambulance tegen met een auto in het dorp Resea Cristur in het noorden van Roemenië. Ze sloegen de voorruit in met een steen, waardoor de bestuurder werd geraakt door glasscherven.
11: Die liep een oogblessure op, maar reed desondanks door en bracht de patiënt veilig naar het ziekenhuis. 6 mannen en een vrouw zijn aangehouden op verdenking van mishandeling en verstoring van de openbare orde. De rechtbank van Oslo heeft het voorarrest van Marius Borg Høiby maandag met 4 weken verlengd. De zoon van kroonprinses Mette Marit van Noorwegen mag dat opnieuw thuis uitzitten. Høiby hoopte vrijgelaten te worden onder voorwaarde van een contactverbod met elektronisch toezicht, maar de rechter ging mee in het betoog van de aanklager. Volgens justitie is er nog steeds te veel gevaar op nieuwe strafbare feiten. Høiby werd afgelopen juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandeling en is in hoger beroep gegaan. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. De Oekraïense krijgsmacht bevestigt de aanval op de olieraffinaderij in de regio. Russische autoriteiten zeggen dat ze in de nacht van zondag op maandag bijna 500 Oekraïense drones hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op de Oekraïense regio Kharkiv zijn 5 mensen gedood. Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn aankomende vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17 uur geleidelijk volledig kan worden hervat. KLM schrapte zondag en maandag vluchten van Schiphol naar Catania en onderzoekt alternatieve mogelijkheden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld en uitbarstingen zorgen geregeld voor hinder op de luchthaven van Catania, de op 4 na drukste van Italië. Afgelopen juli was voor het vasteland van Spanje de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1961. De gemiddelde temperatuur was 25,7 graden, 2,6 graden hoger dan normaal. Alleen in juli 2022 was het even warm. 8 van de 10 warmste julimaanden ooit in Spanje zijn gemeten in deze eeuw. Ook viel er uitzonderlijk weinig regen, slechts 4,2 mm, 26% van de normale hoeveelheid. Spanje kampt deze zomer door de hitte en droogte met grote natuurbranden, waaronder de grootste brand in de recente Spaanse geschiedenis in Ávila, ten westen van Madrid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, zegt ING-econoom Rico Luhmann. Nederland heeft door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes en een groot deel is nog relatief goed bevaarbaar. In de regio Twente is de impact groot door de sluiting van de Twentekanalen. Maar tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn er nog geen beperkingen. In Duitsland is de laadcapaciteit voor schepen naar de Midden- of Bovenrijn nog zo'n 20% en veel chemische industrie aan de Rijn is moeilijk op een andere manier te bereiken. In Nederland wordt gezocht naar alternatieven, zoals spoor en weg. Maar door krapte aan chauffeurs en voertuigen leidt dit onvermijdelijk tot vertragingen. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Daarmee blijft KLM een van de weinige maatschappijen die nog gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. De gratis Nederlandse sandwich met kaas, die eerder op langere vluchten binnen Europa werd verstrekt, lijkt definitief te zijn verdwenen. Tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector aan het einde van deze week aan de slag kan gaan
12: met oplossingen die momenteel worden onderzocht voor tuinders die last hebben van de aanhoudende droogte. Gewassen op bepaalde locaties zijn al uitgedroogd. In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen oppervlaktewater uit sloten mag worden gehaald. De brancheorganisatie en het waterschap onderzoeken of gezuiverd rioolwater kan worden ingezet en of een ontziltingsinstallatie kan worden geplaatst. De binnenvaart op een cruciaal deel van de Rijn dreigt deze week stil te komen liggen door extreem lage waterstanden. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt naar verwachting voor het eerst onder de 10 centimeter. Daardoor kan de Rijn worden opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor binnenvaart. Schepen kunnen bij zulke lage waterstanden geen goederen meer vervoeren in die regio. Ook riviercruises komen stil te liggen. De lage waterstanden bedreigen de bevoorrading van de Duitse chemische industrie en kunnen leiden tot productiestops, onder meer bij chemieconcern BASF in Ludwigshaven. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op. Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Ebusco zakt maandag ruim 15% op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse busfabrikant beëindigd, omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd zou hebben geleverd. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten het bedrijf eerder al in financiële problemen. In juni waarschuwde Ebusco nog niet uit de gevarenzone te zijn. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilder heeft zich maandagochtend geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam in haar eerste poging al over de vereiste afstand van 18,20 meter met een worp van 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan voor de derde keer op rij Europees kampioene worden. Ook Jorinde van Klinken en Alida van Dalen plaatsten zich voor de finale. Van Klinken noteerde de vijfde afstand met 18,65 meter. Van Dalen eindigde bij de beste 12 met 17,68. Zwemster Marit Steenbergen heeft maandag in de heats van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. De Nederlandse wereldrecordhoudster tikte aan in 52,62 seconden. Haar landgenote Milou van Wijk zwom de tweede tijd in 53,00 seconden. De Russin Daria Klepikova noteerde de derde tijd van 53,66. De halve finales zijn maandagavond, de finale volgt dinsdagavond. NEC-verdediger Bram Nuitink is fit genoeg om dinsdag in Nijmegen tegen Olympiakos te spelen in de return van de derde voorronde van de Champions League. Trainer Dick Schreuder heeft bekendgemaakt dat Nuitink bij de selectie zit. Ook Darko Nejasmic en Tobias Storm zijn weer inzetbaar en waarschijnlijk kan ook Filip Sandler spelen. De heenwedstrijd in Griekenland eindigde vorige week in 0-0. Als NEC doorstoot, wacht een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Bij uitschakeling stroomt de club door naar de Europa League. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. Ze werd vijfde in de kwalificaties met een afstand van 18,65 meter. Van Klinken verscheen met goudkleurige sterretjes op haar wangen, een plaktattoo die ze haar signature noemt. 2 jaar geleden won ze op de EK in Rome zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. In de finale hoopt ze over de 20 meter te komen en mee te doen om de medailles. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham.
14: De wereldkampioenen stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de derde keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rozen, sprintster Neketia Sedo, polstok hoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin

0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten valt misschien een lichte bui, maar de meeste plaatsen blijven droog. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond volop zon en droog weer. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en rond de 14 graden aan zee. Morgen begint zonnig, vooral in het zuiden. In de middag veel zon en droog, met temperaturen tussen de 20 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan Surinaamse media. Hij was vooral bekend van zijn hoofdrol in de Surinaamse filmklassieker Wan Pipel uit 1976. Die film van regisseur Pin de la Parra ging over een man die na een studie in Nederland terugkeert naar de net opgerichte Republiek Suriname. Breeveld was ook jarenlang actief in de media, werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. De politie heeft zondagavond ingegrepen bij een vechtpartij op de kermis in Oostzaan. Een agent duwde daarbij een vrouw die ten val kwam en medisch behandeld moest worden in een ambulance. Rond 22:30 s'avonds kreeg de politie een melding van een conflict op het Hannieschaftplein, waarbij beveiligers al in actie waren gekomen. Ongeveer 30 omstanders bemoeiden zich met de situatie en negeerden waarschuwingen om afstand te houden. De politie gebruikte wapenstokken om mensen op afstand te houden en onderzoekt het incident. De politie in Groningen onderzoekt explosief materiaal dat maandagochtend in de bosjes aan de Spiegelstraat is gevonden. De politie kreeg een melding van een verdachte situatie in het zuiden van de stad. De explosieve opruimingsdienst Defensie stelde vast dat het om explosief materiaal gaat. De politie vermoedt dat iemand het tussen 5 en 6 uur 's ochtends heeft achtergelaten. Getuigen kunnen zich melden, ook anoniem. De brandweer is zeker nog de hele week bezig met nablussen in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray. In het gebied worden smeulende plekken nauwlettend in de gaten gehouden en de brandweer grijpt in als er nieuwe brandhaarden ontstaan. Ook de stoplijnen, die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak is nog niet duidelijk. De focus ligt nu op het nablussen. De veiligheidsregio zegt dat de kans groot is dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen van discriminatie gekregen. Afgelopen weekend waren dat er 74 en er komen nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus in Amsterdam. Medeoprichter Gerald Justin noemt het een verdrietig succes dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben zijn lastiggevallen. Voor het eerst waren dit jaar overal in de stad zogeheten safer spaces aanwezig, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen waarmee in 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst mogelijk is doodgeschoten. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en overleed ter plekke. Hij bleek niet het eigenlijke doelwit van de moord. De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De zoekactie is gebaseerd op een tip dat het wapen mogelijk in de plas ligt.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten.

0: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlandsnieuws. Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars uit de problemen geholpen, onder wie kleine kinderen. De groep was met kinderwagens op ruim 2300 meter hoogte gaan wandelen en raakte deels van de gemarkeerde route af. Het ging om 3 bevriende families uit België, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Oostenrijk. Reddingshelikopters brachten 14 mensen in veiligheid. De overige 22 werden te voet naar het dal begeleid. De wandelaars moeten de reddingsactie zelf betalen. In de buurt van de plaats San José del Palmar in de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Volgens de gouverneur van Chocó is er aanzienlijke schade en vielen er gewonden. Het epicentrum zou in het westen van het land liggen, dat grenst aan de Stille Oceaan. De schok was ook voelbaar in hoofdstad Bogota en in Panama. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is uitgebreid tot ongeveer 390 vierkante kilometer. De olie komt van de Caroline Bezengi, een schip onder Cameroense vlag dat in juni is gestrand. De olievlek ligt ten noordoosten van de Halaniyat-eilanden en drijft richting het vasteland, op ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Rusland gebruikt verouderde tankers om westerse sancties tegen de export van Russische olie te omzeilen. Een Roemeense ambulance is in het weekend aangevallen met bijlen, knuppels en stenen, nadat op TikTok nepnieuws was verspreid over kinderontvoering door ambulances. De vermoedelijke aanvallers hielden de ambulance tegen met een auto in het dorp Resea Cristur in het noorden van Roemenië. Ze sloegen de voorruit in met een steen, waardoor de bestuurder werd geraakt door glasscherven. Die liep een oogblessure op, maar reed desondanks door en bracht de patiënt veilig naar het ziekenhuis. 6 mannen en een vrouw zijn aangehouden op verdenking van mishandeling en verstoring van de openbare orde. De rechtbank van Oslo heeft het voorarrest van Marius Borg Høiby maandag met 4 weken verlengd. De zoon van kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen mag dat opnieuw thuis uitzitten. Høiby hoopte vrijgelaten te worden onder voorwaarde van een contactverbod met elektronisch toezicht, maar de rechter ging mee in het betoog van de aanklager. Volgens justitie is er nog steeds te veel gevaar op nieuwe strafbare feiten. Høiby werd afgelopen juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandeling en is in hoger beroep gegaan. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. De Oekraïense krijgsmacht bevestigt de aanval op de olieraffinaderij in de regio. Russische autoriteiten zeggen dat ze in de nacht van zondag op maandag bijna 500 Oekraïense drones hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op de Oekraïense regio Kharkiv zijn 5 mensen gedood. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen. De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, zegt ING-econoom Rico Luhmann. Nederland heeft door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes en een groot deel is nog relatief goed bevaarbaar. In de regio Twente is de impact groot door de sluiting van de Twentekanalen. Maar tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn er nog geen beperkingen. In Duitsland is de laadcapaciteit voor schepen naar de Midden- of Bovenrijn nog zo'n 20% en veel chemische industrie aan de Rijn is moeilijk op een andere manier te bereiken. In Nederland wordt gezocht naar alternatieven, zoals spoor en weg. Maar door krapte aan chauffeurs en voertuigen leidt dit onvermijdelijk tot vertragingen. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Daarmee blijft KLM een van de weinige maatschappijen die nog gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. De gratis Nederlandse sandwich met kaas, die eerder op langere vluchten binnen Europa werd verstrekt, lijkt definitief te zijn verdwenen. Tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector aan het einde van deze week aan de slag kan gaan met oplossingen die momenteel worden onderzocht voor tuinders die last hebben van de aanhoudende droogte. Gewassen op bepaalde locaties zijn al uitgedroogd. In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen oppervlaktewater uit sloten mag worden gehaald. De brancheorganisatie en het waterschap onderzoeken of gezuiverd rioolwater kan worden ingezet en of een ontziltingsinstallatie kan worden geplaatst. De binnenvaart op een cruciaal deel van de Rijn dreigt deze week stil te komen liggen door extreem lage waterstanden. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt ten zuiden van Koblenz, zakt naar verwachting voor het eerst onder de 10 centimeter. Daardoor kan de Rijn worden opgesplitst in twee afzonderlijk bevaarbare delen, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor binnenvaart. Schepen kunnen bij zulke lage waterstanden geen goederen meer vervoeren in die regio. Ook riviercruises komen stil te liggen. De lage waterstanden bedreigen de bevoorrading van de Duitse chemische industrie en kunnen leiden tot productiestops, onder meer bij chemieconcern BASF in Ludwigshaven. De Bijenkorf kan bestellingen uit de webshop pas vanaf 3 september leveren door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics. Ook de verwerking van retouren en terugbetalingen loopt vertraging op. Bij brillenketen Ace & Tate kunnen monturen alleen nog online worden besteld om op te halen in de winkel. Webwinkel Bol heeft het assortiment van een van de distributiecentra tijdelijk offline gehaald, waardoor sommige bestellingen zijn geannuleerd of vertraging oplopen. Door het datalek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilder heeft zich maandagochtend geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam in haar eerste poging al over de vereiste afstand van 18,20 meter met een worp van 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan voor de derde keer op rij Europees kampioene worden. Ook Jorinde van Klinken en Alida van Dalen plaatsten zich voor de finale. Van Klinken noteerde de vijfde afstand met 18,65 meter. Van Dalen eindigde bij de beste 12 met 17,68. Zwemster Marit Steenbergen heeft maandag in de heats van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. De Nederlandse wereldrecordhoudster tikte aan in 52,62 seconden. Haar landgenote Milou van Wijk zwom de tweede tijd in 53,00 seconden. De Russin Daria Klepikova noteerde de derde tijd van 53,66. De halve finales zijn maandagavond, de finale volgt dinsdagavond. NEC-verdediger Bram Nuitink is fit genoeg om dinsdag in Nijmegen tegen Olympiakos te spelen in de return van de derde voorronde van de Champions League.
2: Trainer Dick Schreuder heeft bekendgemaakt dat Nuitink bij de selectie zit. Ook Darko Nejasmic en Tobias Storm zijn weer inzetbaar en waarschijnlijk kan ook Filip Sandler spelen. De heenwedstrijd in Griekenland eindigde vorige week in 0-0. Als NEC doorstoot, wacht een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Bij uitschakeling stroomt de club door naar de Europa League. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK Atletiek in Birmingham. Ze werd vijfde in de kwalificaties met een afstand van 18,65 meter. Van Klinken verscheen met goudkleurige sterretjes op haar wangen, een plaktattoo die ze haar signature noemt. 2 jaar geleden won ze op de EK in Rome zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. In de finale hoopt ze over de 20 meter te komen en mee te doen om de medailles. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioenen stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de 3e keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rozen, sprintster Neketia Sedo, polstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin Alim geblesseerd af. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. Eugene O'Malla bereikte de halve finales van de 400 meter, net als Jonas Vijvers, die was vrijgesteld van de series. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 graden in Limburg, met een matige wind uit het noordwesten. Vanavond eerst nog volop zon en droog weer, met weinig wind uit het noorden. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen veel zon, vooral in het zuiden. Het blijft droog met maxima tussen de 20 en lokaal 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het binnenlands nieuws. De vermeende Curaçaose bendeleider Shurendi Tyson Q wordt verdacht van betrokkenheid bij 8 moorden tussen 2014 en 2016 op Curaçao en Sint Maarten. Dat bleek tijdens een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in de extra beveiligde inrichting in Vught. Q zou de leider zijn geweest van de criminele bende No Limit Soldiers. Hij werd afgelopen juni door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Curaçao en zit sindsdien vast in Vught. De volgende voorbereidende zitting is op 27 november. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan Surinaamse media. Hij was vooral bekend van zijn hoofdrol in de Surinaamse filmklassieker Wan Pipel uit 1976. Die film van regisseur Pin de la Parra ging over een man die na een studie in Nederland terugkeert naar de net opgerichte Republiek Suriname. Breeveld was ook jarenlang actief in de media, werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. De politie heeft zondagavond ingegrepen bij een vechtpartij op de kermis in Oostzaan. Een agent duwde daarbij een vrouw die ten val kwam en medisch behandeld moest worden in een ambulance. Rond 22:30 s'avonds kreeg de politie een melding van een conflict op het Hannie Schaftplein, waarbij beveiligers al in actie waren gekomen. Ongeveer 30 omstanders bemoeiden zich met de situatie en negeerden waarschuwingen om afstand te houden. De politie gebruikte wapenstokken om mensen op afstand te houden en onderzoekt het incident. De politie in Groningen onderzoekt explosief materiaal dat maandagochtend in de bosjes aan de Spiegelstraat is gevonden. De politie kreeg een melding van een verdachte situatie in het zuiden van de stad. De explosieve opruimingsdienst Defensie stelde vast dat het om explosief materiaal gaat. De politie vermoedt dat iemand het tussen 5 en 6 uur 's ochtends heeft achtergelaten. Getuigen kunnen zich melden, ook anoniem. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen van discriminatie gekregen. Afgelopen weekend waren dat er 74 en er komen nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus in Amsterdam. Medeoprichter Gerald Justin noemt het een verdrietig succes dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben, zijn lastiggevallen. Voor het eerst waren dit jaar overal in de stad zogeheten safer spaces aanwezig, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. De brandweer is zeker nog de hele week bezig met nablussen in natuurgebied Boshuizen Bergen bij Venray. In het gebied worden smeulende plekken nauwlettend in de gaten gehouden en de brandweer grijpt in als er nieuwe brandhaarden ontstaan. Ook de stoplijnen, die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak is nog niet duidelijk. De focus ligt nu op het nablussen. De veiligheidsregio zegt dat de kans groot is dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars uit de problemen geholpen. Onder wie kleine kinderen. De groep was met kinderwagens op ruim 2300 meter hoogte gaan wandelen en raakte deels van de gemarkeerde route af. Het ging om 3 bevriende families uit België, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Oostenrijk. Reddingshelikopters brachten 14 mensen in veiligheid. De overige 22 werden te voet naar het dal begeleid. De wandelaars moeten de reddingsactie zelf betalen. In de buurt van de plaats San José del Palmar in de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Volgens de gouverneur van Chocó is er aanzienlijke schade en vielen er gewonden. Het epicentrum zou in het westen van het land liggen, dat grenst aan de Stille Oceaan. De schok was ook voelbaar in hoofdstad Bogotá en in Panama. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is uitgebreid tot ongeveer 390 vierkante kilometer. De olie komt van de Caroline Bezengi, een schip onder Cameroense vlag dat in juni is gestrand. De olievlek ligt ten noordoosten van de Halaniyat-eilanden en drijft richting het vasteland, op ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Rusland gebruikt verouderde tankers om westerse sancties tegen de export van Russische olie te omzeilen. Een Roemeense ambulance is in het weekend aangevallen met bijlen, knuppels en stenen, nadat op TikTok nepnieuws was verspreid over kinderontvoering door ambulances. De vermoedelijke aanvallers hielden de ambulance tegen met een auto in het dorp Resea Cristur in het noorden van Roemenië. Ze sloegen de voorruit in met een steen, waardoor de bestuurder werd geraakt door glasscherven. Die liep een oogblessure op, maar reed desondanks door en bracht de patiënt veilig naar het ziekenhuis. 6 mannen en een vrouw zijn aangehouden op verdenking van mishandeling en verstoring van de openbare orde. De rechtbank van Oslo heeft het voorarrest van Marius Borg Høiby maandag met 4 weken verlengd. De zoon van kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen mag dat opnieuw thuis uitzitten. Heuby hoopte vrijgelaten te worden onder voorwaarde van een contactverbod met elektronisch toezicht. Maar de rechter ging mee in het betoog van de aanklager. Volgens justitie is er nog steeds te veel gevaar op nieuwe strafbare feiten. Heuby werd afgelopen juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandeling en is in hoger beroep gegaan. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij getroffen. De Oekraïnse krijgsmacht bevestigt de aanval op de olieraffinaderij in de regio. Russische autoriteiten zeggen dat ze in de nacht van zondag op maandag bijna 500 Oekraïnse drones hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv zijn 5 mensen gedood. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Seva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen. De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, zegt ING-econoom Rico Luhmann. Nederland heeft door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes en een groot deel is nog relatief goed bevaarbaar. In de regio Twente is de impact groot door de sluiting van de Twentekanalen. Maar tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn er nog geen beperkingen. In Duitsland is de laadcapaciteit voor schepen naar de Midden- of Bovenrijn nog zo'n 20%. En veel chemische industrie aan de Rijn is moeilijk op een andere manier te bereiken. In Nederland wordt gezocht naar alternatieven, zoals spoor en weg. Maar door krapte aan chauffeurs en voertuigen leidt dit onvermijdelijk tot vertragingen. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Daarmee blijft KLM een van de weinige maatschappijen die nog gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. De gratis Nederlandse sandwich met kaas, die eerder op langere vluchten binnen Europa werd verstrekt, lijkt definitief te zijn verdwenen. Tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector aan het einde van deze week aan de slag kan gaan met oplossingen die momenteel worden onderzocht voor tuinders die last hebben van de aanhoudende droogte. Gewassen op bepaalde locaties zijn al uitgedroogd. In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen oppervlaktewater uit sloten mag worden gehaald. De brancheorganisatie en het waterschap onderzoeken of gezuiverd rioolwater kan worden ingezet en of een ontziltingsinstallatie kan worden geplaatst. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilder heeft zich maandagochtend geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam in haar eerste poging al over de vereiste afstand van 18,20 meter met een worp van 19 meter. Schilder is torenhoge favoriete voor het goud en kan voor de derde keer op rij Europees kampioene worden. Ook Jorinde van Klinken en Alida van Dalen plaatsten zich voor de finale. Van Klinken noteerde de vijfde afstand met 18,65 meter. Van Dalen eindigde bij de beste 12 met 17,68. Zwemster Marit Steenbergen heeft maandag in de heats van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. De Nederlandse wereldrecordhoudster tikte aan in 52,62 seconden. Haar landgenote Milou van Wijk zwom de tweede tijd in 53,00 seconden. De Russin Daria Klepikova noteerde de derde tijd van 53,66. De halve finales zijn maandagavond, de finale volgt dinsdagavond. NEC-verdediger Bram Nuitink is fit genoeg om dinsdag in Nijmegen tegen Olympiakos te spelen in de return van de derde voorronde van de Champions League. Trainer Dick Schreuder heeft bekendgemaakt dat Nuitink bij de selectie zit. Ook Darko Nejasmic en Tobias Storm zijn weer inzetbaar en waarschijnlijk kan ook Philippe Sandler spelen. De heenwedstrijd in Griekenland eindigde vorige week in 0-0. Als NEC doorstoot, wacht een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Bij uitschakeling stroomt de club door naar de Europa League. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK-atletiek in Birmingham. Ze werd vijfde in de kwalificaties met een afstand van 18,65 meter. Van Klinken verscheen met goudkleurige sterretjes op haar wangen, een plaktattoo die ze haar signature noemt. 2 jaar geleden won ze op de EK in Rome zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. In de finale hoopt ze over de 20 meter te komen en mee te doen om de medailles. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioene stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de derde keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rozen, sprintster Neketia Sedo, polstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin Alim geblesseerd af. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. Eugene O'Malla bereikte de halve finales van de 400 meter, net als Jonas Vijvers, die was vrijgesteld van de series. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt tussen 21 graden op de Wadden en 26 graden in Limburg. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond krijgen we eerst nog volop zon en blijft het droog, met zwakke tot matige wind uit het noorden. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen is het droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. De middagtemperatuur komt uit op 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 graden in het zuidoosten bij een matige noordoostenwind.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De vermeende Curaçaose bendeleider, Shurendi Tyson Q, wordt verdacht van betrokkenheid bij 8 moorden tussen 2014 en 2016 op Curaçao en Sint Maarten. Dat leek maandag tijdens een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in de extra beveiligde inrichting in Vught. Q zou de leider zijn geweest van de criminele bende No Limit Soldiers. Hij werd afgelopen juni door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Curaçao en zit sindsdien vast in Vught. De volgende zitting is op 27 november. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan Surinaamse media. Hij was vooral bekend van zijn hoofdrol in de Surinaamse filmklassieker Wan Pipel uit 1976. Die film van regisseur Pin de la Parra ging over een man die na een studie in Nederland terugkeert naar de net opgerichte Republiek Suriname. Breeveld was ook jarenlang actief in de media, werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. De politie heeft zondagavond ingegrepen bij een vechtpartij op de kermis in Oostzaan. Een agent duwde daarbij een vrouw die ten val kwam en medisch behandeld moest worden in een ambulance. Rond 22:30 s'avonds kreeg de politie een melding van een conflict op het Hannieschaftplein, waarbij beveiligers al in actie waren gekomen. Ongeveer 30 omstanders bemoeiden zich met de situatie en negeerden waarschuwingen om afstand te houden. De politie gebruikte wapenstokken om mensen op afstand te houden en onderzoekt het incident. De politie in Groningen onderzoekt explosief materiaal dat maandagochtend in de bosjes aan de Spiegelstraat is gevonden. De politie kreeg een melding van een verdachte situatie in het zuiden van de stad. De explosieve opruimingsdienst Defensie stelde vast dat het om explosief materiaal gaat. De politie vermoedt dat iemand het tussen 5 en 6 uur 's ochtends heeft achtergelaten. Getuigen kunnen zich melden, ook anoniem. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen van discriminatie gekregen. Afgelopen weekend waren dat er 74 en er komen nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus in Amsterdam. Medeoprichter Gerald Justin noemt het een verdrietig succes dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben zijn lastiggevallen. Voor het eerst waren dit jaar overal in de stad zogeheten safer spaces aanwezig, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. De brandweer is zeker nog de hele week bezig met nablussen in natuurgebied Boshuizen Bergen bij Venray. In het gebied worden smeulende plekken nauwlettend in de gaten gehouden en de brandweer grijpt in als er nieuwe brandhaarden ontstaan. Ook de stoplijnen, die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak is nog niet duidelijk. De focus ligt nu op het nablussen. De veiligheidsregio zegt dat de kans groot is dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag in het westen van het land, ongeveer 100 kilometer onder de grond. De schok was ook voelbaar in Medellín, de hoofdstad Bogotá en in Panama. Volgens de gouverneur van Choco is er aanzienlijke schade en zijn er gewonden gevallen. Lokale media tonen beelden van ingestorte gebouwen. Ook het vliegveld van Pereira liep flinke schade op.
8: De natuurbrand die maandagochtend bij Athene uitbrak, is onder controle gebracht. De brand ontstond bij Kouvaras, ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad, en kon zich door harde wind snel uitbreiden. Bijna 200 brandweerlieden werden ingezet, ondersteund door 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Meerdere gebieden werden geëvacueerd en een opslagplaats van een veehouderij brandde af. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 10 dagen geleden verwoestte een brand bij Athene nog ruim 11.000 hectare, waarbij 2 doden vielen bij een botsing van 2 blushelikopters.
9: Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars uit de problemen geholpen, onder wie kleine kinderen. De groep was met kinderwagens op ruim 2300 meter hoogte gaan wandelen en raakte deels van de gemarkeerde route af. Het ging om 3 bevriende families uit België, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Oostenrijk. Reddingshelikopters brachten 14 mensen in veiligheid. De overige 22 werden te voet naar het dal begeleid. De wandelaars moeten de reddingsactie zelf betalen.
10: Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is uitgebreid tot ongeveer 390 vierkante kilometer. De olie komt van de Caroline Bezengi, een schip onder Cameroense vlag dat in juni is gestrand. De olievlek ligt ten noordoosten van de Halaniyat-eilanden en drijft richting het vasteland, op ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Rusland gebruikt verouderde tankers om westerse sancties tegen de export van Russische olie te omzeilen.
11: Een Roemeense ambulance is in het weekend aangevallen met bijlen, knuppels en stenen, nadat op TikTok nepnieuws was verspreid over kinderontvoering door ambulances. De vermoedelijke aanvallers hielden de ambulance tegen met een auto in het dorp Resea Cristur in het noorden van Roemenië. Ze sloegen de voorruit in met een steen, waardoor de bestuurder werd geraakt door glasscherven. Die liep een oogblessure op, maar reed desondanks door en bracht de patiënt veilig naar het ziekenhuis. 6 mannen en een vrouw zijn aangehouden op verdenking van mishandeling en verstoring van de openbare orde.
12: De rechtbank van Oslo heeft het voorarrest van Marius Borg Høiby maandag met 4 weken verlengd. De zoon van kroonprinses Mette Marit van Noorwegen mag dat opnieuw thuis uitzitten. Høiby hoopte vrijgelaten te worden onder voorwaarde van een contactverbod met elektronisch toezicht, maar de rechter ging mee in het betoog van de aanklager. Volgens justitie is er nog steeds te veel gevaar op nieuwe strafbare feiten. Høiby werd afgelopen juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandeling en is in hoger beroep gegaan.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
16: Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Seva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten.
17: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
18: De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, zegt ING-econoom Rico Luhmann. Nederland heeft door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes en een groot deel is nog relatief goed bevaarbaar. In de regio Twente is de impact groot door de sluiting van de Twentekanalen. Maar tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn er nog geen beperkingen. In Duitsland is de laadcapaciteit voor schepen naar de Midden- of Bovenrijn nog zo'n 20% en veel chemische industrie aan de Rijn is moeilijk op een andere manier te bereiken. In Nederland wordt gezocht naar alternatieven, zoals spoor en weg. Maar door krapte aan chauffeurs en voertuigen leidt dit onvermijdelijk tot vertragingen.
19: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Daarmee blijft KLM een van de weinige maatschappijen die nog gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. De gratis Nederlandse sandwich met kaas, die eerder op langere vluchten binnen Europa werd verstrekt, lijkt definitief te zijn verdwenen. Tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector aan het einde van deze week aan de slag kan gaan met oplossingen die momenteel worden onderzocht voor tuinders die last hebben van de aanhoudende droogte. Gewassen op bepaalde locaties zijn al uitgedroogd. In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen oppervlaktewater uit sloten mag worden gehaald. De brancheorganisatie en het waterschap onderzoeken of gezuiverd rioolwater kan worden ingezet en of een ontziltingsinstallatie kan worden geplaatst.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. NEC-verdediger Bram Nuitink is fit genoeg om dinsdag in Nijmegen tegen Olympiakos te spelen in de return van de derde voorronde van de Champions League. Trainer Dick Schreuder heeft bekendgemaakt dat Nuitink bij de selectie zit. Ook Darko Nejasmic en Tobias Storm zijn weer inzetbaar en waarschijnlijk kan ook Philippe Sandler spelen. De heenwedstrijd in Griekenland eindigde vorige week in 0-0. Als NEC doorstoot, wacht een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Bij uitschakeling stroomt de club door naar de Europa League. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK Atletiek in Birmingham. Ze werd vijfde in de kwalificaties met een afstand van 18,65 meter. Van Klinken verscheen met goudkleurige sterretjes op haar wangen, een plaktattoo die ze haar signature noemt. 2 jaar geleden won ze op de EK in Rome zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. In de finale hoopt ze over de 20 meter te komen en mee te doen om de medailles. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rozen, sprintster Neketia Sedo, polstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin Alim geblesseerd af. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. Eugene O'Malla bereikte de halve finales van de 400 meter, net als Jonas Vijvers, die was vrijgesteld van de series. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioenen stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de derde keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Gero Floranus van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, maar van 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57ste minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranus mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 graden in Limburg, bij een matige noordwestenwind. Vanavond eerst nog volop zon en droog weer. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgenochtend droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. Morgenmiddag veel zon en droog met maxima tussen de 20 graden in het noorden en plaatselijk 26 graden in het zuidoosten.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. De vermeende Curaçaose bendeleider, Shurendi Tyson Q, wordt verdacht van betrokkenheid bij 8 moorden tussen 2014 en 2016 op Curaçao en Sint Maarten. Dat leek maandag tijdens een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in de extra beveiligde inrichting in Vught. Q zou de leider zijn geweest van de criminele bende No Limit Soldiers. Hij werd afgelopen juni door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Curaçao en zit sindsdien vast in Vught. De volgende zitting is op 27 november.
26: De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breveld is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan Surinaamse media. Hij was vooral bekend van zijn hoofdrol in de Surinaamse filmklassieker Wan Pipel uit 1976. Die film van regisseur Pin de la Parra ging over een man die na een studie in Nederland terugkeert naar de net opgerichte Republiek Suriname. Breveld was ook jarenlang actief in de media, werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo.
27: De politie heeft zondagavond ingegrepen bij een vechtpartij op de kermis in Oostzaan. Een agent duwde daarbij een vrouw die ten val kwam en medisch behandeld moest worden in een ambulance. Rond 22:30 s'avonds kreeg de politie een melding van een conflict op het Hannie Schaftplein, waarbij beveiligers al in actie waren gekomen. Ongeveer 30 omstanders bemoeiden zich met de situatie en negeerden waarschuwingen om afstand te houden. De politie gebruikte wapenstokken om mensen op afstand te houden en onderzoekt het incident. De politie in Groningen onderzoekt explosief materiaal dat maandagochtend in de bosjes aan de Spiegelstraat is gevonden. De politie kreeg een melding van een verdachte situatie in het zuiden van de stad. De explosieve opruimingsdienst Defensie stelde vast dat het om explosief materiaal gaat. De politie vermoedt dat iemand het tussen 5 en 6 uur 's ochtends heeft achtergelaten. Getuigen kunnen zich melden, ook anoniem.
28: Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen van discriminatie gekregen.
1: Afgelopen weekend waren dat er 74 en er komen nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus in Amsterdam. Medeoprichter Gerald Justin noemt het een verdrietig succes dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben zijn lastiggevallen. Voor het eerst waren dit jaar overal in de stad zogeheten safer spaces aanwezig, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden.
3: De brandweer is zeker nog de hele week bezig met nablussen in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray. In het gebied worden smeulende plekken nauwlettend in de gaten gehouden en de brandweer grijpt in als er nieuwe brandhaarden ontstaan. Ook de stoplijnen, die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak is nog niet duidelijk. De focus ligt nu op het nablussen. De veiligheidsregio zegt dat de kans groot is dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: De natuurbrand die maandagochtend bij Athene uitbrak, is onder controle gebracht. De brand ontstond bij Kouvaras, ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad, en kon zich door harde wind snel uitbreiden. Bijna 200 brandweerlieden werden ingezet, ondersteund door 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Meerdere gebieden werden geëvacueerd en een opslagplaats van een veehouderij brandde af. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 10 dagen geleden verwoestte een brand bij Athene nog ruim 11.000 hectare, waarbij 2 doden vielen bij een botsing van 2 blushelikopters.
8: In de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag in het westen van het land, ongeveer 100 kilometer onder de grond. De schok was ook voelbaar in Medellín, de hoofdstad Bogotá en in Panama. Volgens de gouverneur van Chocó is er aanzienlijke schade en zijn er gewonden gevallen. Lokale media tonen beelden van ingestorte gebouwen. Ook het vliegveld van Pereira liep flinke schade op.
9: Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars uit de problemen geholpen, onder wie kleine kinderen. De groep was met kinderwagens op ruim 2300 meter hoogte gaan wandelen en raakte deels van de gemarkeerde route af. Het ging om 3 bevriende families uit België, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Oostenrijk. Reddingshelikopters brachten 14 mensen in veiligheid. De overige 22 werden te voet naar het dal begeleid. De wandelaars moeten de reddingsactie zelf betalen.
28: Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is uitgebreid tot ongeveer 390 vierkante kilometer. De olie komt van de Caroline Bezengi, een schip onder Cameroense vlag dat in juni is gestrand. De olievlek ligt ten noordoosten van de Halaniyat-eilanden en drijft richting het vasteland, op ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Rusland gebruikt verouderde tankers om westerse sancties tegen de export van Russische olie te omzeilen.
29: Een Roemeense ambulance is in het weekend aangevallen met bijlen, knuppels en stenen, nadat op TikTok nepnieuws was verspreid over kinderontvoering door ambulances. De vermoedelijke aanvallers hielden de ambulance tegen met een auto in het dorp Resea Cristur in het noorden van Roemenië. Ze sloegen de voorruit in met een steen, waardoor de bestuurder werd geraakt door glasscherven. Die liep een oogblessure op, maar reed desondanks door en bracht de patiënt veilig naar het ziekenhuis. 6 mannen en een vrouw zijn aangehouden op verdenking van mishandeling en verstoring van de openbare orde.
30: De rechtbank van Oslo heeft het voorarrest van Marius Borg Høiby maandag met 4 weken verlengd. De zoon van kroonprinses Mette Marit van Noorwegen mag dat opnieuw thuis uitzitten.
10: Heuby hoopte vrijgelaten te worden onder voorwaarde van een contactverbod met elektronisch toezicht, maar de rechter ging mee in het betoog van de aanklager. Volgens justitie is er nog steeds te veel gevaar op nieuwe strafbare feiten. Heuby werd afgelopen juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandeling en is in hoger beroep gegaan.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.

0: worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
1: Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Ceva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten.
2: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
3: De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, zegt ING-econoom Rico Luhmann. Nederland heeft door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes en een groot deel is nog relatief goed bevaarbaar. In de regio Twente is de impact groot door de sluiting van de Twentekanalen. Maar tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn er nog geen beperkingen. In Duitsland is de laadcapaciteit voor schepen naar de Midden- of Bovenrijn nog zo'n 20% en veel chemische industrie aan de Rijn is moeilijk op een andere manier te bereiken. In Nederland wordt gezocht naar alternatieven, zoals spoor en weg. Maar door krapte aan chauffeurs en voertuigen leidt dit onvermijdelijk tot vertragingen.
4: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Daarmee blijft KLM een van de weinige maatschappijen die nog gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. De gratis Nederlandse sandwich met kaas, die eerder op langere vluchten binnen Europa werd verstrekt, lijkt definitief te zijn verdwenen.
5: Tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector aan het einde van deze week aan de slag kan gaan, met oplossingen die momenteel worden onderzocht voor tuinders die last hebben van de aanhoudende droogte. Gewassen op bepaalde locaties zijn al uitgedroogd. In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen oppervlaktewater uit sloten mag worden gehaald. De brancheorganisatie en het waterschap onderzoeken of gezuiverd rioolwater kan worden ingezet en of een ontziltingsinstallatie kan worden geplaatst.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. NEC-verdediger Bram Nuitink is fit genoeg om dinsdag in Nijmegen tegen Olympiakos te spelen in de return van de derde voorronde van de Champions League. Trainer Dick Schreuder heeft bekendgemaakt dat Nuitink bij de selectie zit. Ook Darko Nejasmic en Tobias Storm zijn weer inzetbaar en waarschijnlijk kan ook Filip Sandler spelen. De heenwedstrijd in Griekenland eindigde vorige week in 0-0. Als NEC doorstoot, wacht een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Bij uitschakeling stroomt de club door naar de Europa League. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK Atletiek in Birmingham. Ze werd vijfde in de kwalificaties met een afstand van 18,65 meter. Van Klinken verscheen met goudkleurige sterretjes op haar wangen, een plaktattoo die ze haar signature noemt. 2 jaar geleden won ze op de EK in Rome zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. In de finale hoopt ze over.

0: voor de 20 meter te komen en mee te doen om de medailles. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rozen, sprintster Neketia Sedo, polstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin Alim geblesseerd af. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. Eugene O'Malla bereikte de halve finales van de 400 meter, net als Jonas Vijvers, die was vrijgesteld van de series. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioene stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de derde keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Gero Floranus van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57e minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranus mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 21 graden aan de kust en 26 graden in Limburg, bij een matige wind uit het noordwesten. Vanavond eerst nog volop zon en droog weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 7 in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen veel zon en droog, met maximaal 20 graden in het noorden en tot 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het binnenlands nieuws. De vermeende Curaçaose bendeleider, Shurendi Tyson Q, wordt verdacht van betrokkenheid bij 8 moorden tussen 2014 en 2016 op Curaçao en Sint Maarten. Dat leek maandag tijdens een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in de extra beveiligde inrichting in Vught. Q zou de leider zijn geweest van de criminele bende No Limit Soldiers. Hij werd afgelopen juni door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Curaçao en zit sindsdien vast in Vught. De volgende zitting is op 27 november. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan Surinaamse media. Hij was vooral bekend van zijn hoofdrol in de Surinaamse filmklassieker Wan Pipel uit 1976. Die film van regisseur Pin de la Parra ging over een man die na een studie in Nederland terugkeert naar de net opgerichte Republiek Suriname. Breeveld was ook jarenlang actief in de media, werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. De politie heeft zondagavond ingegrepen bij een vechtpartij op de kermis in Oostzaan. Een agent duwde daarbij een vrouw die ten val kwam en medisch behandeld moest worden in een ambulance. Rond 22:30 s'avonds kreeg de politie een melding van een conflict op het Hannieschaftplein, waarbij beveiligers al in actie waren gekomen. Ongeveer 30 omstanders bemoeiden zich met de situatie en negeerden waarschuwingen om afstand te houden. De politie gebruikte wapenstokken om mensen op afstand te houden en onderzoekt het incident. De politie in Groningen onderzoekt explosief materiaal dat maandagochtend in de bosjes aan de Spiegelstraat is gevonden. De politie kreeg een melding van een verdachte situatie in het zuiden van de stad. De explosieve opruimingsdienst Defensie stelde vast dat het om explosief materiaal gaat. De politie vermoedt dat iemand het tussen 5 en 6 uur 's ochtends heeft achtergelaten. Getuigen kunnen zich melden, ook anoniem. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen van discriminatie gekregen. Afgelopen weekend waren dat er 74 en er komen nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus in Amsterdam. Medeoprichter Gerald Justin noemt het een verdrietig succes dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben zijn lastiggevallen. Voor het eerst waren dit jaar overal in de stad zogeheten safer spaces aanwezig, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. De brandweer is zeker nog de hele week bezig met nablussen in natuurgebied Boshuizen Bergen bij Venray. In het gebied worden smeulende plekken nauwlettend in de gaten gehouden en de brandweer grijpt in als er nieuwe brandhaarden ontstaan. Ook de stoplijnen, die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak is nog niet duidelijk. De focus ligt nu op het nablussen. De veiligheidsregio zegt dat de kans groot is dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag in het westen van het land, ongeveer 100 kilometer onder de grond. De schok was ook voelbaar in Medellín, de hoofdstad Bogotá, en in Panama. Lokale media tonen beelden van ingestorte gebouwen, een beschadigd vliegveld in Pereira en een scheefgezakte toren van een kathedraal in Manizales. De gouverneur van Chocó meldt aanzienlijke schade en gewonden en houdt rekening met mogelijke naschokken. De natuurbrand die maandagochtend bij Athene uitbrak is onder controle gebracht. De brand ontstond bij Kouvaras, ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad, en kon zich door harde wind snel uitbreiden. Bijna 200 brandweerlieden werden ingezet, ondersteund door 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Meerdere gebieden werden geëvacueerd en een opslagplaats van een veehouderij brandde af. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 10 dagen geleden verwoestte een brand bij Athene nog ruim 11.000 hectare, waarbij 2 doden vielen bij een botsing van 2 blushelikopters. Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars uit de problemen geholpen, onder wie kleine kinderen. De groep was met kinderwagens op ruim 2300 meter hoogte gaan wandelen en raakte deels van de gemarkeerde route af. Het ging om 3 bevriende families uit België, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Oostenrijk. Reddingshelikopters brachten 14 mensen in veiligheid. De overige 22 werden te voet naar het dal begeleid. De wandelaars moeten de reddingsactie zelf betalen. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is uitgebreid tot ongeveer 390 vierkante kilometer. De olie komt van de Caroline Bezengi, een schip onder Cameroense vlag dat in juni is gestrand. De olievlek ligt ten noordoosten van de Halaniyat-eilanden en drijft richting het vasteland, op ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Rusland gebruikt verouderde tankers om westerse sancties tegen de export van Russische olie te omzeilen. Een Roemeense ambulance is in het weekend aangevallen met bijlen, knuppels en stenen, nadat op TikTok nepnieuws was verspreid over kinderontvoering door ambulances. De vermoedelijke aanvallers hielden de ambulance tegen met een auto in het dorp Resea Cristur in het noorden van Roemenië. Ze sloegen de voorruit in met een steen, waardoor de bestuurder werd geraakt door glasscherven. Die liep een oogblessure op, maar reed desondanks door en bracht de patiënt veilig naar het ziekenhuis. 6 mannen en een vrouw zijn aangehouden op verdenking van mishandeling en verstoring van de openbare orde. De rechtbank van Oslo heeft het voorarrest van Marius Borg Høiby maandag met 4 weken verlengd. De zoon van kroonprinses Mette Marit van Noorwegen mag dat opnieuw thuis uitzitten. Høiby hoopte vrijgelaten te worden onder voorwaarde van een contactverbod met elektronisch toezicht, maar de rechter ging mee in het betoog van de aanklager. Volgens justitie is er nog steeds te veel gevaar op nieuwe strafbare feiten. Høiby werd afgelopen juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandeling en is in hoger beroep gegaan.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Seva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen. De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, zegt ING-econoom Rico Luhmann. Nederland heeft door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes en een groot deel is nog relatief goed bevaarbaar. In de regio Twente is de impact groot door de sluiting van de Twentekanalen. Maar tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn er nog geen beperkingen. In Duitsland is de laadcapaciteit voor schepen naar de Midden- of Bovenrijn nog zo'n 20% en veel chemische industrie aan de Rijn is moeilijk op een andere manier te bereiken. In Nederland wordt gezocht naar alternatieven, zoals spoor en weg. Maar door krapte aan chauffeurs en voertuigen leidt dit onvermijdelijk tot vertragingen. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Daarmee blijft KLM een van de weinige maatschappijen die nog gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. De gratis Nederlandse sandwich met kaas, die eerder op langere vluchten binnen Europa werd verstrekt, lijkt definitief te zijn verdwenen. Tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector aan het einde van deze week aan de slag kan gaan met oplossingen die momenteel worden onderzocht voor tuinders die last hebben van de aanhoudende droogte. Gewassen op bepaalde locaties zijn al uitgedroogd. In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen oppervlaktewater uit sloten mag worden gehaald. De brancheorganisatie en het waterschap onderzoeken of gezuiverd rioolwater kan worden ingezet en of een ontziltingsinstallatie kan worden geplaatst.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. NEC-verdediger Bram Nuitink is fit genoeg om dinsdag in Nijmegen tegen Olympiakos te spelen in de return van de derde voorronde van de Champions League. Trainer Dick Schreuder heeft bekendgemaakt dat Nuitink bij de selectie zit. Ook Darko Nejasmic en Tobias Storm zijn weer inzetbaar en waarschijnlijk kan ook Philippe Sandler spelen. De heenwedstrijd in Griekenland eindigde vorige week in 0-0. Als NEC doorstoot, wacht een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Bij uitschakeling stroomt de club door naar de Europa League. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK Atletiek in Birmingham. Ze werd vijfde in de kwalificaties met een afstand van 18,65 meter. Van Klinken verscheen met goudkleurige sterretjes op haar wangen, een plaktattoo die ze haar signature noemt. 2 jaar geleden won ze op de EK in Rome zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. In de finale hoopt ze over de 20 meter te komen en mee te doen om de medailles.
7: Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rozen, sprintster Neketia Sedo, polstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin Alim geblesseerd af. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. Eugene O'Malla bereikte de halve finales van de 400 meter, net als Jonas Vijvers, die was vrijgesteld van de series.
8: Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioenen stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de derde keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome.
9: Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes.
10: Ciro Floranes van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57e minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranes mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 graden in Limburg. Er staat een matige wind uit het noordwesten. Vanavond eerst nog volop zon en droog weer. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen vooral in het zuiden flinke zonnige periode, in het noorden meer bewolking. Middagtemperatuur morgen tussen de 20 en lokaal 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een brandweerkazerne in Ten Boer bij Groningen. Ze gingen er vandoor met elektrisch gereedschap dat de brandweer gebruikt om mensen te redden. De commandant van de Groningse brandweer zegt dat zijn mensen dit redgereedschap nodig hebben om anderen te kunnen helpen. Als dat wordt gestolen, kunnen bepaalde hulpverleningstaken niet worden uitgevoerd totdat vervangend materieel beschikbaar is. Brandweerkazernes zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Een zeppelin die dit weekend Utrecht zou aandoen, moest rechtsomkeerd maken omdat het te heet werd in de cockpit, meldt RTV Utrecht op basis van de Wageningen Universiteit. De enorme vliegende ballon was opgestegen in het Duitse Essen en zou over Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen. Boven de Hoge Veluwe werd besloten weer terug te vliegen. Aan het voertuig hing meetapparatuur waarmee de Wageningen University and Research samen met Duitse collega's onder meer uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 in de lucht onderzocht. Door de hitte begonnen de meetinstrumenten het te begeven. De 42-jarige man die dit weekend is aangehouden na een schietpartij in Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris maandag besloten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord, dan wel doodslag. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De politie liet eerder al weten dat de man de vader van haar kinderen is. Tussen 3 en 7 augustus reden iedere dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, laat Rijkswaterstaat weten. Dat is minder dan de 2000 tot 2500 zware voertuigen per dag die eerder nog het vrachtwagenverbod op de verzwakte brug negeerden. Van de 1600 kan meer dan de helft nog niet beboet worden via het camerasysteem, omdat het voertuigen zijn met buitenlandse kentekens. Ondanks de afname is de belasting op de boogconstructie van de brug nog te groot en moet het aantal zware voertuigen verder naar beneden. Op vrijdag kondigde Rijkswaterstaat aan meer borden te installeren bij grensovergangen en bij wegen naar de brug. De vermeende Curaçaose bendeleider, Shurendi Tyson Q, wordt verdacht van betrokkenheid bij 8 moorden tussen 2014 en 2016 op Curaçao en Sint Maarten. Dat leek maandag tijdens een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in de extra beveiligde inrichting in Vught. Q zou de leider zijn geweest van de criminele bende No Limit Soldiers. Hij werd afgelopen juni door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Curaçao en zit sindsdien vast in Vught. De volgende zitting is op 27 november. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan Surinaamse media. Hij was vooral bekend van zijn hoofdrol in de Surinaamse filmklassieker Wan Pipel uit 1976. Die film van regisseur Pin de la Parra ging over een man die na een studie in Nederland terugkeert naar de net opgerichte Republiek Suriname. Breeveld was ook jarenlang actief in de media, werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag in het westen van het land, ongeveer 100 kilometer onder de grond. De schok was ook voelbaar in Medellín, de hoofdstad Bogotá en in Panama. Lokale media tonen beelden van ingestorte gebouwen, een beschadigd vliegveld in Pereira en een scheefgezakte toren van een kathedraal in Manizales. De gouverneur van Chocó meldt aanzienlijke schade en gewonden en houdt rekening met mogelijke naschokken.
12: De natuurbrand die maandagochtend bij Athene uitbrak, is onder controle gebracht. De brand ontstond bij Kouvaras, ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad, en kon zich door harde wind snel uitbreiden. Bijna 200 brandweerlieden werden ingezet, ondersteund door 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Meerdere gebieden werden geëvacueerd en een opslagplaats van een veehouderij brandde af. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 10 dagen geleden verwoestte een brand bij Athene nog ruim 11.000 hectare, waarbij 2 doden vielen bij een botsing van 2 blushelikopters. Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars uit de problemen geholpen, onder wie kleine kinderen. De groep was met kinderwagens op ruim 2300 meter hoogte gaan wandelen en raakte deels van de gemarkeerde route af. Het ging om 3 bevriende families uit België, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Oostenrijk. Reddingshelikopters brachten 14 mensen in veiligheid. De overige 22 werden te voet naar het dal begeleid. De wandelaars moeten de reddingsactie zelf betalen. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is uitgebreid tot ongeveer 390 vierkante kilometer. De olie komt van de Caroline Bezengi, een schip onder Cameroense vlag dat in juni is gestrand. De olievlek ligt ten noordoosten van de Halaniyat-eilanden en drijft richting het vasteland, op ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Rusland gebruikt verouderde tankers om westerse sancties tegen de export van Russische olie te omzeilen. Een Roemeense ambulance is in het weekend aangevallen met bijlen, knuppels en stenen, nadat op TikTok nepnieuws was verspreid over kinderontvoering door ambulances. De vermoedelijke aanvallers hielden de ambulance tegen met een auto in het dorp Resea Cristur in het noorden van Roemenië. Ze sloegen de voorruit in met een steen, waardoor de bestuurder werd geraakt door glasscherven. Die liep een oogblessure op, maar reed desondanks door en bracht de patiënt veilig naar het ziekenhuis. 6 mannen en een vrouw zijn aangehouden op verdenking van mishandeling en verstoring van de openbare orde. De rechtbank van Oslo heeft het voorarrest van Marius Borg Høiby maandag met 4 weken verlengd. De zoon van kroonprinses Mette Marit van Noorwegen mag dat opnieuw thuis uitzitten. Høiby hoopte vrijgelaten te worden onder voorwaarde van een contactverbod met elektronisch toezicht, maar de rechter ging mee in het betoog van de aanklager. Volgens justitie is er nog steeds te veel gevaar op nieuwe strafbare feiten. Høiby werd afgelopen juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandeling en is in hoger beroep gegaan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Seva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11.
2: Tennet verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. Tennet bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
5: De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, zegt ING-econoom Rico Luhmann. Nederland heeft door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes en een groot deel is nog relatief goed bevaarbaar. In de regio Twente is de impact groot door de sluiting van de Twentekanalen. Maar tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn er nog geen beperkingen. In Duitsland is de laadcapaciteit voor schepen naar de Midden- of Bovenrijn nog zo'n 20% en veel chemische industrie aan de Rijn is moeilijk op een andere manier te bereiken. In Nederland wordt gezocht naar alternatieven, zoals spoor en weg. Maar door krapte aan chauffeurs en voertuigen leidt dit onvermijdelijk tot vertragingen.
13: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Daarmee blijft KLM een van de weinige maatschappijen die nog gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. De gratis Nederlandse sandwich met kaas, die eerder op langere vluchten binnen Europa werd verstrekt, lijkt definitief te zijn verdwenen.
5: Tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector aan het einde van deze week aan de slag kan gaan met oplossingen die momenteel worden onderzocht voor tuinders die last hebben van de aanhoudende droogte. Gewassen op bepaalde locaties zijn al uitgedroogd. In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen oppervlaktewater uit sloten mag worden gehaald. De brancheorganisatie en het waterschap onderzoeken of gezuiverd rioolwater kan worden ingezet en of een ontziltingsinstallatie kan worden geplaatst.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. NEC-verdediger Bram Nuitink is fit genoeg om dinsdag in Nijmegen tegen Olympiakos te spelen in de return van de derde voorronde van de Champions League. Trainer Dick Schreuder heeft bekendgemaakt dat Nuitink bij de selectie zit. Ook Darko Nejasmic en Tobias Storm zijn weer inzetbaar en waarschijnlijk kan ook Filip Sandler spelen. De heenwedstrijd in Griekenland eindigde vorige week in 0-0. Als NEC doorstoot, wacht een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Bij uitschakeling stroomt de club door naar de Europa League. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK Atletiek in Birmingham. Ze werd vijfde in de kwalificaties met een afstand van 18,65 meter. Van Klinken verscheen met goudkleurige sterretjes op haar wangen, een plaktattoo die ze haar signature noemt. 2 jaar geleden won ze op de EK in Rome zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. In de finale hoopt ze over de 20 meter te komen en mee te doen om de medailles.
16: Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rozen, sprintster Neketia Sedo, polstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin Alim geblesseerd af. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. Eugene O'Malla bereikte de halve finales van de 400 meter, net als Jonas Vijvers, die was vrijgesteld van de series.
17: Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioene stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de derde keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome.
18: Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Gero Floranus van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57e minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranus mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 graden in Limburg, bij een matige noordwestenwind. Vanavond nog volop zon en droog weer, met een zwakke tot matige wind uit het noorden. Komende nacht blijft het droog. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen overdag veel zon en droog, met in het zuiden de meeste opklaringen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 graden in het zuidoosten.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 42-jarige man die dit weekend is aangehouden na een schietpartij in Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris maandag besloten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord, dan wel doodslag. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De politie liet eerder al weten dat de man de vader van haar kinderen is. Een zeppelin die dit weekend Utrecht zou aandoen, moest rechtsomkeerd maken omdat het te heet werd in de cockpit, meldt RTV Utrecht op basis van de Wageningen Universiteit. De enorme vliegende ballon was opgestegen in het Duitse Essen en zou over Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen. Boven de Hoge Veluwe werd besloten weer terug te vliegen. Aan het voertuig hing meetapparatuur waarmee de Wageningen University and Research samen met Duitse collega's onder meer uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 in de lucht onderzocht. Door de hitte begonnen de meetinstrumenten het te begeven. Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een brandweerkazerne in Ten Boer bij Groningen. Ze gingen er vandoor met elektrisch gereedschap dat de brandweer gebruikt om mensen te redden. De commandant van de Groningse brandweer zegt dat zijn mensen dit redgereedschap nodig hebben om anderen te kunnen helpen. Als dat wordt gestolen, kunnen bepaalde hulpverleningstaken niet worden uitgevoerd totdat vervangend materieel beschikbaar is. Brandweerkazernes zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Tussen 3 en 7 augustus reden iedere dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, laat Rijkswaterstaat weten. Dat is minder dan de 2000 tot 2500 zware voertuigen per dag die eerder nog het vrachtwagenverbod op de verzwakte brug negeerden. Van de 1600 kan meer dan de helft nog niet beboet worden via het camerasysteem, omdat het voertuigen zijn met buitenlandse kentekens. Ondanks de afname is de belasting op de boogconstructie van de brug nog te groot en moet het aantal zware voertuigen verder naar beneden. Op vrijdag kondigde Rijkswaterstaat aan meer borden te installeren bij grensovergangen en bij wegen naar de brug.
22: De vermeende Curaçaose bendeleider Shurendi Tyson Q wordt verdacht van betrokkenheid bij 8 moorden tussen 2014 en 2016 op Curaçao en Sint Maarten.
0: Dat leek maandag tijdens een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in de extra beveiligde inrichting in Vught. Q zou de leider zijn geweest van de criminele bende No Limit Soldiers. Hij werd afgelopen juni door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Curaçao en zit sindsdien vast in Vught. De volgende zitting is op 27 november. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan Surinaamse media. Hij was vooral bekend van zijn hoofdrol in de Surinaamse filmklassieker Wan Pipel uit 1976. Die film van regisseur Pin de la Parra ging over een man die na een studie in Nederland terugkeert naar de net opgerichte Republiek Suriname. Breeveld was ook jarenlang actief in de media, werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
23: De net aangetreden Colombiaanse president Abelardo de Lais Prieya zegt naar Pereira te reizen. Het gebied dat is getroffen door een zware aardbeving. Hij schrijft op X direct persoonlijk de leiding te hebben genomen over de noodsituatie. Tot nu toe zijn 18 doden gemeld, maar mogelijk ligt het aantal slachtoffers nog hoger. In meerdere steden zijn gebouwen volledig ingestort. In Cali gaat het om zeker 20 gebouwen. De rechtsradicale president werd afgelopen vrijdag beëdigd en schrijft op X de getroffen personen bij te staan en toe te zien op de reactie van de regering.
7: Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia zijn zeker 18 doden gevallen, meldt de burgemeester van Pereira. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,4, lag bij San José del Palmar, zo'n 50 kilometer ten westen van Pereira. Op het vliegveld van Pereira kwamen door de schokken delen van het plafond naar beneden. Ook in steden als Quibdó en Cali zijn gebouwen ingestort. De burgemeester van Cali zei dat er mensen vastzaten onder het puin. In de hoofdstad Bogotá en Medellín kon de beving worden gevoeld, maar daar is vooralsnog geen schade gemeld. In de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag in het westen van het land, ongeveer 100 kilometer onder de grond. De schok was ook voelbaar in Medellín, de hoofdstad Bogotá en in Panama. Lokale media tonen beelden van ingestorte gebouwen, een beschadigd vliegveld in Pereira en een scheefgezakte toren van een kathedraal in Manizales. De gouverneur van Chocó meldt aanzienlijke schade en gewonden en houdt rekening met mogelijke naschokken.
24: De natuurbrand die maandagochtend bij Athene uitbrak is onder controle gebracht. De brand ontstond bij Kouvaras, ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad, en kon zich door harde wind snel uitbreiden. Bijna 200 brandweerlieden werden ingezet, ondersteund door 40 blusvoertuigen, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Meerdere gebieden werden geëvacueerd en een opslagplaats van een veehouderij brandde af. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 10 dagen geleden verwoestte een brand bij Athene nog ruim 11.000 hectare, waarbij 2 doden vielen bij een botsing van 2 blushelikopters.
7: Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars uit de problemen geholpen, onder wie kleine kinderen. De groep was met kinderwagens op ruim 2300 meter hoogte gaan wandelen en raakte deels van de gemarkeerde route af. Het ging om 3 bevriende families uit België, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Oostenrijk. Reddingshelikopters brachten 14 mensen in veiligheid. De overige 22 werden te voet naar het dal begeleid. De wandelaars moeten de reddingsactie zelf betalen.
25: Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is uitgebreid tot ongeveer 390 vierkante kilometer.
2: De olie komt van de Caroline Bezengi, een schip onder Cameroense vlag dat in juni is gestrand. De olievlek ligt ten noordoosten van de Halaniyat-eilanden en drijft richting het vasteland, op ongeveer 7 kilometer van de kust. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Rusland gebruikt verouderde tankers om westerse sancties tegen de export van Russische olie te omzeilen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
2: De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
8: Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Ceva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten.
2: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20 uur 11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
8: De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, zegt ING-econoom Rico Luhmann. Nederland heeft door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes en een groot deel is nog relatief goed bevaarbaar. In de regio Twente is de impact groot door de sluiting van de Twentekanalen. Maar tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn er nog geen beperkingen. In Duitsland is de laadcapaciteit voor schepen naar de Midden- of Bovenrijn nog zo'n 20% en veel chemische industrie aan de Rijn is moeilijk op een andere manier te bereiken. In Nederland wordt gezocht naar alternatieven, zoals spoor en weg. Maar door krapte aan chauffeurs en voertuigen leidt dit onvermijdelijk tot vertragingen.
2: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Daarmee blijft KLM een van de weinige maatschappijen die nog gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. De gratis Nederlandse sandwich met kaas, die eerder op langere vluchten binnen Europa werd verstrekt, lijkt definitief te zijn verdwenen. Tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland moeten nog zeker een paar dagen wachten voordat ze meer water kunnen krijgen voor hun gewassen. Glastuinbouw Nederland hoopt dat de sector aan het einde van deze week aan de slag kan gaan met oplossingen die momenteel worden onderzocht voor tuinders die last hebben van de aanhoudende droogte. Gewassen op bepaalde locaties zijn al uitgedroogd. In Delfland geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen oppervlaktewater uit sloten mag worden gehaald. De brancheorganisatie en het waterschap onderzoeken of gezuiverd rioolwater kan worden ingezet en of een ontziltingsinstallatie kan worden geplaatst.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK Atletiek in Birmingham. Ze werd vijfde in de kwalificaties met een afstand van 18,65 meter. Van Klinken verscheen met goudkleurige sterretjes op haar wangen, een plaktattoo die ze haar signature noemt. 2 jaar geleden won ze op de EK in Rome zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. In de finale hoopt ze over de 20 meter te komen en mee te doen om de medailles. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioene stootte in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de 3e keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rozen, sprintster Neketia Sedo, polstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin Alim geblesseerd af. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. Eugene O'Malla bereikte de halve finales van de 400 meter, net als Jonas Vijvers, die was vrijgesteld van de series. Ciro Floranes van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, maar van 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57e minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranes mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 graden in Limburg, bij een matige noordwestenwind. Vanavond eerst nog volop zon en droog weer, met zwakke tot matige wind uit het noorden. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgenochtend droog, met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden wat meer bewolking. Morgenmiddag veel zon en droog, met maximaal 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 graden in het zuidoosten.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds half juli is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel.
1: Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen. De politie heeft vorige week in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. Dat gebeurde tijdens een doorzoeking in een woning aan de Zeezwaard.

0: Dat heeft de rechtercommissaris maandag besloten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord, dan wel doodslag. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De politie liet eerder al weten dat de man de vader van haar kinderen is. Tussen 3 en 7 augustus reden iedere dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, laat Rijkswaterstaat weten. Dat is minder dan de 2000 tot 2500 zware voertuigen per dag die eerder nog het vrachtwagenverbod op de verzwakte brug negeerden. Van de 1600 kan meer dan de helft nog niet beboet worden via het camerasysteem, omdat het voertuigen zijn met buitenlandse kentekens. Ondanks de afname is de belasting op de boogconstructie van de brug nog te groot en moet het aantal zware voertuigen verder naar beneden. Op vrijdag kondigde Rijkswaterstaat aan meer borden te installeren bij grensovergangen en bij wegen naar de brug. Een zeppelin die dit weekend Utrecht zou aandoen, moest rechtsomkeerd maken omdat het te heet werd in de cockpit, meldt RTV Utrecht op basis van de Wageningen Universiteit. De enorme vliegende ballon was opgestegen in het Duitse Essen en zou over Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen. Boven de Hoge Veluwe werd besloten weer terug te vliegen. Aan het voertuig hing meetapparatuur waarmee de Wageningen University and Research samen met Duitse collega's onder meer uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 in de lucht onderzocht. Door de hitte begonnen de meetinstrumenten het te begeven. Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een brandweerkazerne in Ten Boer bij Groningen. Ze gingen er vandoor met elektrisch gereedschap dat de brandweer gebruikt om mensen te redden. De commandant van de Groningse brandweer zegt dat zijn mensen dit redgereedschap nodig hebben om anderen te kunnen helpen. Als dat wordt gestolen, kunnen bepaalde hulpverleningstaken niet worden uitgevoerd totdat vervangend materieel beschikbaar is. Brandweerkazernes zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 20. 18 mensen kwamen om in Pereira en 2 in Manizales. De beving had een kracht van 7,4 en zorgde voor ingestorte gebouwen in meerdere steden. In Pereira en Cali zitten nog mensen vast onder het puin. 6 luchthavens in het westen van Colombia hebben tijdelijk het vliegverkeer stopgezet. Een 20-jarige Brit is veroordeeld tot 2 jaar gevangenis omdat hij meer dan 100 jonge meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Justin Swaddle uit Leeds benaderde meisjes via platforms als Snapchat, Telegram en Discord, won hun vertrouwen en dreigde naaktbeelden te verspreiden. De Britse opsporingsdienst identificeerde wereldwijd 117 slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar. Swaddle was 17 toen hij de misdaden pleegde en hoorde bij een sadistische online gemeenschap. Hij bekende vorige maand alle aanklachten. Een drone met explosieven, die vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig werd gevonden, heeft kort daarvoor een geparkeerd Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Camerabeelden tonen dat een vliegend voorwerp op een vleugel van de Antonov botst, die ook sporen van de botsing draagt. De drone kwam niet tot ontploffing en viel op de grond, waar een buschauffeur het toestel enkele uren later vond. Op de drone is DNA aangetroffen, dat volgens Bild overeenkomt met genetisch materiaal op een bompakket dat in 2024 brand veroorzaakte in Leipzig. Westerse diensten houden de Russische GRU verantwoordelijk voor dat eerdere incident. Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia zijn zeker 18 doden gevallen, meldt de burgemeester van Pereira. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,4, lag bij San José del Palmar, zo'n 50 kilometer.

0: raakte ten westen van Pereira. Op het vliegveld van Pereira kwamen door de schokken delen van het plafond naar beneden. Ook in steden als Quibdó en Cali zijn gebouwen ingestort. De burgemeester van Cali zei dat er mensen vastzaten onder het puin. In de hoofdstad Bogotá en Medellín kon de beving worden gevoeld, maar daar is vooralsnog geen schade gemeld. De net aangetreden Colombiaanse president Abelardo de la Espriella zegt naar Pereira te reizen, het gebied dat is getroffen door een zware aardbeving. Hij schrijft op X direct persoonlijk de leiding te hebben genomen over de noodsituatie. Tot nu toe zijn 18 doden gemeld, maar mogelijk ligt het aantal slachtoffers nog hoger. In meerdere steden zijn gebouwen volledig ingestort. In Cali gaat het om zeker 20 gebouwen. De rechtsradicale president werd afgelopen vrijdag beëdigd en schrijft op X de getroffen personen bij te staan en toe te zien op de reactie van de regering. In de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag in het westen van het land, ongeveer 100 kilometer onder de grond. De schok was ook voelbaar in Medellín, de hoofdstad Bogotá en in Panama. Lokale media tonen beelden van ingestorte gebouwen, een beschadigd vliegveld in Pereira en een scheefgezakte toren van een kathedraal in Manizales. De gouverneur van Chocó meldt aanzienlijke schade en gewonden en houdt rekening met mogelijke naschokken.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Ceva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen. De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, zegt ING-econoom Rico Luhmann. Nederland heeft door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes. En een groot deel is nog relatief goed bevaarbaar. In de regio Twente is de impact groot door de sluiting van de Twentekanalen. Maar tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn er nog geen beperkingen. In Duitsland is de laadcapaciteit voor schepen naar de Midden- of Bovenrijn nog zo'n 20%. En veel chemische industrie aan de Rijn is moeilijk op een andere manier te bereiken. In Nederland wordt gezocht naar alternatieven, zoals spoor en weg. Maar door krapte aan chauffeurs en voertuigen leidt dit onvermijdelijk tot vertragingen. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Daarmee blijft KLM een van de weinige maatschappijen die nog gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. De gratis Nederlandse sandwich met kaas, die eerder op langere vluchten binnen Europa werd verstrekt, lijkt definitief te zijn verdwenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK Atletiek in Birmingham. Ze werd vijfde in de kwalificaties met een afstand van 18,65 meter. Van Klinken verscheen met goudkleurige sterretjes op haar wangen, een plaktatoe die ze haar signature noemt. 2 jaar geleden won ze op de EK in Rome zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. In de finale hoopt ze over de 20 meter te komen en mee te doen om de medailles. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioenen stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de 3e keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rozen, sprintster Neketia Sedo, polstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin Alim geblesseerd af. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. Eugene O'Malla bereikte de halve finales van de 400 meter, net als Jonas Vijvers, die was vrijgesteld van de series. Gero Floranus van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, maar van 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57ste minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranus mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken zich af en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 graden in Limburg bij een matige noordwestenwind. Vanavond is er eerst nog volop zon en blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen overdag veel zon, vooral in het zuiden. Het wordt 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds half juli is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel. Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen. De politie heeft vorige week in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. Dat gebeurde tijdens een doorzoeking in een woning aan de Zeezwaluwhof. De politie hield 9 mannen aan, van wie er 1 inmiddels is vrijgelaten, maar wel verdachte blijft. De overige 8 verdachten worden woensdag 12 augustus voorgeleid bij de rechtercommissaris. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. De 42-jarige man die dit weekend is aangehouden na een schietpartij in Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris maandag besloten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord, dan wel doodslag. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De politie liet eerder al weten dat de man de vader van haar kinderen is. Tussen 3 en 7 augustus reden iedere dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, laat Rijkswaterstaat weten. Dat is minder dan de 2000 tot 2500 zware voertuigen per dag die eerder nog het vrachtwagenverbod op de verzwakte brug negeerden. Van de 1600 kan meer dan de helft nog niet beboet worden via het camerasysteem, omdat het voertuigen zijn met buitenlandse kentekens. Ondanks de afname is de belasting op de boogconstructie van de brug nog te groot en moet het aantal zware voertuigen verder naar beneden. Op vrijdag kondigde Rijkswaterstaat aan meer borden te installeren bij grensovergangen en bij wegen naar de brug. Een zeppelin die dit weekend Utrecht zou aandoen, moest rechtsomkeerd maken omdat het te heet werd in de cockpit, meldt RTV Utrecht op basis van de Wageningen Universiteit. De enorme vliegende ballon was opgestegen in het Duitse Essen en zou over Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen. Boven de Hoge Veluwe werd besloten weer terug te vliegen. Aan het voertuig hing meetapparatuur waarmee de Wageningen University and Research samen met Duitse collega's onder meer uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 in de lucht onderzocht. Door de hitte begonnen de meetinstrumenten het te begeven. Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een brandweerkazerne in Ten Boer bij Groningen. Ze gingen er vandoor met elektrisch gereedschap dat de brandweer gebruikt om mensen te redden. De commandant van de Groningse brandweer zegt dat zijn mensen dit redgereedschap nodig hebben om anderen te kunnen helpen. Als dat wordt gestolen, kunnen bepaalde hulpverleningstaken niet worden uitgevoerd totdat vervangend materieel beschikbaar is. Brandweerkazernes zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 20. 18 mensen kwamen om in Pereira en 2 in Manizales. De beving had een kracht van 7,4 en zorgde voor ingestorte gebouwen in meerdere steden. In Pereira en Cali zitten nog mensen vast onder het puin. 6 luchthavens in het westen van Colombia hebben tijdelijk het vliegverkeer stopgezet.
6: Een 20-jarige Brit is veroordeeld tot 2 jaar gevangenis omdat hij meer dan 100 jonge meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Justin Swaddle uit Leeds benaderde meisjes via platforms als Snapchat, Telegram en Discord, won hun vertrouwen en dreigde naaktbeelden te verspreiden. De Britse opsporingsdienst identificeerde wereldwijd 117 slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar. Swaddle was 17 toen hij de misdaden pleegde en hoorde bij een sadistische online gemeenschap. Hij bekende vorige maand alle aanklachten.
7: Een drone met explosieven, die vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig werd gevonden, heeft kort daarvoor een geparkeerd Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Camerabeelden tonen dat een vliegend voorwerp op een vleugel van de Antonov botst, die ook sporen van de botsing draagt. De drone kwam niet tot ontploffing en viel op de grond, waar een buschauffeur het toestel enkele uren later vond. Op de drone is DNA aangetroffen, dat volgens Bild overeenkomt met genetisch materiaal op een bompakket dat in 2024 brand veroorzaakte in Leipzig. Westerse diensten houden de Russische GRU verantwoordelijk voor dat eerdere incident.
6: Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia zijn zeker 18 doden gevallen, meldt de burgemeester van Pereira. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,4, lag bij San José del Palmar, zo'n 50 kilometer ten westen van Pereira. Op het vliegveld van Pereira kwamen door de schokken delen van het plafond naar beneden. Ook in steden als Quibdó en Cali zijn gebouwen ingestort. De burgemeester van Cali zei dat er mensen vastzaten onder het puin. In de hoofdstad Bogotá en Medellín kon de beving worden gevoeld, maar daar is vooralsnog geen schade gemeld.
0: De net aangetreden Colombiaanse president Abelardo de Lais Priella zegt naar Pereira te reizen, het gebied dat is getroffen door een zware aardbeving. Hij schrijft op X direct persoonlijk de leiding te hebben genomen over de noodsituatie. Tot nu toe zijn 18 doden gemeld, maar mogelijk ligt het aantal slachtoffers nog hoger. In meerdere steden zijn gebouwen volledig ingestort. In Cali gaat het om zeker 20 gebouwen. De rechtsradicale president werd afgelopen vrijdag beëdigd en schrijft op X de getroffen personen bij te staan en toe te zien op de reactie van de regering. In de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag in het westen van het land, ongeveer 100 kilometer onder de grond. De schok was ook voelbaar in Medellín, de hoofdstad Bogotá en in Panama. Lokale media tonen beelden van ingestorte gebouwen, een beschadigd vliegveld in Pereira en een scheefgezakte toren van een kathedraal in Manizales. De gouverneur van Chocó meldt aanzienlijke schade en gewonden en houdt rekening met mogelijke naschokken.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
9: De Amsterdamse AEX-index sluit op een nieuw slotrecord van 11.013,35 punten. Een plus van 0,2%. Het vorige record van afgelopen dinsdag stond op 11.012,49 punten. Beleggers zijn voorzichtig door afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verliest 0,1%. Frankfurt en Parijs winnen tot 0,1% en Londen daalt 0,3%.
6: De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal.
10: Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Ceva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen. De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, zegt ING-econoom Rico Luman. Nederland heeft door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes en een groot deel is nog relatief goed bevaarbaar. In de regio Twente is de impact groot door de sluiting van de Twentekanalen. Maar tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn er nog geen beperkingen. In Duitsland is de laadcapaciteit voor schepen naar de Midden- of Bovenrijn nog zo'n 20% en veel chemische industrie aan de Rijn is moeilijk op een andere manier te bereiken. In Nederland wordt gezocht naar alternatieven, zoals spoor en weg. Maar door krapte aan chauffeurs en voertuigen leidt dit onvermijdelijk tot vertragingen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK Atletiek in Birmingham. Ze werd vijfde in de kwalificaties met een afstand van 18,65 meter. Van Klinken verscheen met goudkleurige sterretjes op haar wangen, een plaktatoe die ze haar signature noemt. 2 jaar geleden won ze op de EK in Rome zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. In de finale hoopt ze over de 20 meter te komen en mee te doen om de medailles. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioene stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de 3e keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rozen, sprintster Neketia Sedo, polstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin Alim geblesseerd af. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. Eugene O'Malla bereikte de halve finales van de 400 meter, net als Jonas Vijvers, die was vrijgesteld van de series.
13: Ciro Floranes van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, maar van 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57ste minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranes mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met wat zon en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 graden in Limburg, bij een matige noordwestenwind. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee, waar de wind matig blijft. Landinwaarts weinig wind. Morgen veel zon, vooral in het zuiden. In het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met maxima van 20 graden in het noorden tot lokaal 26 graden in het zuidoosten.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft maandag een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweldsincidenten bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week, in de nacht van woensdag op donderdag, raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand liet sluiten. Dezelfde zaak werd in december 2 keer beklad met witte verf en in mei vond daar ook al een explosie plaats. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsdelicten plaats. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten.
19: Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds half juli is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel. Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen.
20: De politie heeft vorige week in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. Dat gebeurde tijdens een doorzoeking in een woning aan de Zeezwaluwhof. De politie hield 9 mannen aan, van wie er 1 inmiddels is vrijgelaten, maar wel verdachte blijft. De overige 8 verdachten worden woensdag 12 augustus voorgeleid bij de rechtercommissaris. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.
21: Tussen 3 en 7 augustus reden iedere dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, laat Rijkswaterstaat weten. Dat is minder dan de 2000 tot 2500 zware voertuigen per dag die eerder nog het vrachtwagenverbod op de verzwakte brug negeerden. Van de 1600 kan meer dan de helft nog niet beboet worden via het camerasysteem, omdat het voertuigen zijn met buitenlandse kentekens.
1: Ondanks de afname is de belasting op de boogconstructie van de brug nog te groot en moet het aantal zware voertuigen verder naar beneden. Op vrijdag kondigde Rijkswaterstaat aan meer borden te installeren bij grensovergangen en bij wegen naar de brug. Een zeppelin die dit weekend Utrecht zou aandoen, moest rechtsomkeerd maken omdat het te heet werd in de cockpit, meldt RTV Utrecht op basis van de Wageningen Universiteit. De enorme vliegende ballon was opgestegen in het Duitse Essen en zou over Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen. Boven de Hoge Veluwe werd besloten weer terug te vliegen. Aan het voertuig hing meetapparatuur waarmee de Wageningen University and Research samen met Duitse collega's onder meer uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 in de lucht onderzocht. Door de hitte begonnen de meetinstrumenten het te begeven.
4: De 42-jarige man die dit weekend is aangehouden na een schietpartij in Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris maandag besloten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord, dan wel doodslag. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De politie liet eerder al weten dat de man de vader van haar kinderen is.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Een drone met explosieven, die vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig werd gevonden, heeft even daarvoor een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Camerabeelden tonen dat een vliegend voorwerp op een vleugel van de geparkeerde Antonov botst. De drone kwam niet tot ontploffing en werd 4 uur later door een buschauffeur gevonden. Op de drone is DNA aangetroffen, dat overeenkomt met genetisch materiaal op een bompakket dat in 2024 brand veroorzaakte in Leipzig. Amerikaanse diensten concluderen dat Rusland achter de drone zat.
25: Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 20. 18 mensen kwamen om in Pereira en 2 in Manizales. De beving had een kracht van 7,4 en zorgde voor ingestorte gebouwen in meerdere steden. In Pereira en Cali zitten nog mensen vast onder het puin. 6 luchthavens in het westen van Colombia hebben tijdelijk het vliegverkeer stopgezet.
26: Een 20-jarige Brit is veroordeeld tot 2 jaar gevangenis omdat hij meer dan 100 jonge meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Justin Swaddle uit Leeds benaderde meisjes via platforms als Snapchat, Telegram en Discord, won hun vertrouwen en dreigde naaktbeelden te verspreiden. De Britse opsporingsdienst identificeerde wereldwijd 117 slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar. Swaddle was 17 toen hij de misdaden pleegde en hoorde bij een sadistische online gemeenschap. Hij bekende vorige maand alle aanklachten.
27: Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia zijn zeker 18 doden gevallen, meldt de burgemeester van Pereira. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,4, lag bij San José del Palmar, zo'n 50 kilometer ten westen van Pereira. Op het vliegveld van Pereira kwamen door de schokken delen van het plafond naar beneden. Ook in steden als Quibdó en Cali zijn gebouwen ingestort. De burgemeester van Cali zei dat er mensen vastzaten onder het puin. In de hoofdstad Bogotá en Medellín kon de beving worden gevoeld, maar daar is vooralsnog geen schade gemeld.
28: De net aangetreden Colombiaanse president Abelardo de Lais Priella zegt naar Pereira te reizen, het gebied dat is getroffen door een zware aardbeving. Hij schrijft op X direct persoonlijk de leiding te hebben genomen over de noodsituatie. Tot nu toe zijn 18 doden gemeld, maar mogelijk ligt het aantal slachtoffers nog hoger. In meerdere steden zijn gebouwen volledig ingestort. In Cali gaat het om zeker 20 gebouwen. De rechtsradicale president werd afgelopen vrijdag beëdigd en schrijft op X de getroffen personen bij te staan
0: en toe te zien op de reactie van de regering.
2: In de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag in het westen van het land, ongeveer 100 kilometer onder de grond. De schok was ook voelbaar in Medellín, de hoofdstad Bogotá, en in Panama. Lokale media tonen beelden van ingestorte gebouwen, een beschadigd vliegveld in Pereira en een scheefgezakte toren van een kathedraal in Manizales. De gouverneur van Chocó meldt aanzienlijke schade en gewonden en houdt rekening met mogelijke naschokken.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
7: De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio.
8: De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte.
9: De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
10: Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Seva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten.
11: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
29: De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, zegt ING-econoom Rico Luhmann. Nederland heeft door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes en een groot deel is nog relatief goed bevaarbaar. In de regio Twente is de impact groot door de sluiting van de Twentekanalen. Maar tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn er nog geen beperkingen. In Duitsland is de laadcapaciteit voor schepen naar de Midden- of Bovenrijn nog zo'n 20%. En veel chemische industrie aan de Rijn is moeilijk op een andere manier te bereiken.
3: In Nederland wordt gezocht naar alternatieven, zoals spoor en weg. Maar door krapte aan chauffeurs en voertuigen leidt dit onvermijdelijk tot vertragingen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de EK Atletiek in Birmingham. Ze werd vijfde in de kwalificaties met een afstand van 18,65 meter. Van Klinken verscheen met goudkleurige sterretjes op haar wangen, een plaktattoo die ze haar signature noemt. 2 jaar geleden won ze op de EK in Rome zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. In de finale hoopt ze over de 20 meter te komen en mee te doen om de medailles. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioene stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de 3e keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rozen, sprintster Neketia Sedo, polstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin Alim geblesseerd af. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. Eugene O'Malla bereikte de halve finales van de 400 meter, net als Jonas Vijvers, die was vrijgesteld van de series. Gero Floranus van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, maar van 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57e minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranus mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en het blijft droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Aan zee staat een matige noordenwind, verder landinwaarts weinig wind. Morgenochtend droog weer met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. Morgenmiddag veel zon en droog. Het wordt maximaal 20 graden in het noorden en plaatselijk 26 graden in het zuidoosten, bij een matige noordoostenwind. Morgenavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Enkhuizen blijven 2 mannen langer vastzitten die worden verdacht van een dodelijke steekpartij. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. De verdachten zijn 50 en 20 jaar oud en komen uit Enkhuizen. Het slachtoffer was 18 jaar en kwam uit buurgemeente Stedenbroek.
1: De steekpartij gebeurde donderdag rond 21:30 s'avonds aan de Prunuslaan, na een vechtpartij waarvan de aanleiding onbekend is.
4: De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december 2 keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten.
20: Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds half juli is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel. Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen.
21: De politie heeft vorige week in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. Dat gebeurde tijdens een doorzoeking in een woning aan de Zeezwaluwhof. De politie hield 9 mannen aan, van wie er 1 inmiddels is vrijgelaten, maar wel verdachte blijft. De overige 8 verdachten worden woensdag 12 augustus voorgeleid bij de rechtercommissaris. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.
22: De 42-jarige man die dit weekend is aangehouden na een schietpartij in Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris maandag besloten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord, dan wel doodslag. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De politie liet eerder al weten dat de man de vader van haar kinderen is.
23: Tussen 3 en 7 augustus reden iedere dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, laat Rijkswaterstaat weten. Dat is minder dan de 2000 tot 2500 zware voertuigen per dag die eerder nog het vrachtwagenverbod op de verzwakte brug negeerden. Van de 1600 kan meer dan de helft nog niet beboet worden via het camerasysteem, omdat het voertuigen zijn met buitenlandse kentekens. Ondanks de afname is de belasting op de boogconstructie van de brug nog te groot en moet het aantal zware voertuigen verder naar beneden. Op vrijdag kondigde Rijkswaterstaat aan meer borden te installeren bij grensovergangen en bij wegen naar de brug. Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 22. 18 mensen kwamen om in Pereira, 3 in Manizales en 1 in de havenstad Buenaventura. De beving had een kracht van 7,4 en het epicentrum lag in het departement Chocó. In verschillende steden zijn gebouwen ingestort en zitten mensen vast onder het puin. Maar in Cali zijn ook al de eerste mensen gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen van Nederlanders ter plaatse.
26: Een drone met explosieven, die vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig werd gevonden, heeft even daarvoor een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Camerabeelden tonen dat een vliegend voorwerp op een vleugel van de geparkeerde Antonov botst. De drone kwam niet tot ontploffing en werd 4 uur later door een buschauffeur gevonden. Op de drone is DNA aangetroffen dat overeenkomt met genetisch materiaal op een bompakket dat in 2024 brand veroorzaakte in Leipzig. Amerikaanse diensten concluderen dat Rusland achter de drone zat.
27: Een 20-jarige Brit is veroordeeld tot 2 jaar gevangenis
0: omdat hij meer dan 100 jonge meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Justin Swaddle uit Leeds benaderde meisjes via platforms als Snapchat, Telegram en Discord, won hun vertrouwen en dreigde naaktbeelden te verspreiden. De Britse opsporingsdienst identificeerde wereldwijd 117 slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar. Swaddle was 17 toen hij de misdaden pleegde en hoorde bij een sadistische online gemeenschap. Hij bekende vorige maand alle aanklachten.
2: Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia zijn zeker 18 doden gevallen, meldt de burgemeester van Pereira. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,4, lag bij San José del Palmar, zo'n 50 kilometer ten westen van Pereira. Op het vliegveld van Pereira kwamen door de schokken delen van het plafond naar beneden. Ook in steden als Quibdó en Cali zijn gebouwen ingestort. De burgemeester van Cali zei dat er mensen vastzaten onder het puin. In de hoofdstad Bogotá en Medellín kon de beving worden gevoeld, maar daar is vooralsnog geen schade gemeld.
5: De net aangetreden Colombiaanse president Abelardo de la Espriella zegt naar Pereira te reizen, het gebied dat is getroffen door een zware aardbeving. Hij schrijft op X direct persoonlijk de leiding te hebben genomen over de noodsituatie. Tot nu toe zijn 18 doden gemeld, maar mogelijk ligt het aantal slachtoffers nog hoger. In meerdere steden zijn gebouwen volledig ingestort. In Cali gaat het om zeker 20 gebouwen. De rechtsradicale president werd afgelopen vrijdag beëdigd en schrijft op X de getroffen personen bij te staan en toe te zien op de reactie van de regering.
6: In de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag in het westen van het land, ongeveer 100 kilometer onder de grond. De schok was ook voelbaar in Medellín, de hoofdstad Bogotá en in Panama. Lokale media tonen beelden van ingestorte gebouwen, een beschadigd vliegveld in Pereira en een scheefgezakte toren van een kathedraal in Manizales. De gouverneur van Chocó meldt aanzienlijke schade en gewonden en houdt rekening met mogelijke naschokken.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod.
10: De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten, iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio.
27: De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte.
3: De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekend.

0: volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rose, sprintster Neketia Sedo, polstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin Alim geblesseerd af. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. Eugene O'Malla bereikte de halve finales van de 400 meter, net als Jonas Vijvers, die was vrijgesteld van de series. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioene stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van een finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de derde keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Gero Floranus van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57ste minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranus mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan. Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de Eredivisie, nu ADO is gepromoveerd. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgenochtend is het droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden wat meer bewolking. Morgenmiddag wordt het een mooie dag met veel zon en temperaturen tussen de 20 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noordoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Enkhuizen blijven twee mannen langer vastzitten die worden verdacht van een dodelijke steekpartij. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. De verdachten zijn 50 en 20 jaar oud en komen uit Enkhuizen. Het slachtoffer was 18 jaar en kwam uit buurgemeente Stedenbroek. De steekpartij gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, na een vechtpartij waarvan de aanleiding onbekend is. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december twee keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds 9 juli is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel. Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen. De politie heeft vorige week in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. Dat gebeurde tijdens een doorzoeking in een woning aan de Zeezwaluwhof. De politie hield 9 mannen aan, van wie er 1 inmiddels is vrijgelaten, maar wel verdachte blijft. De overige 8 verdachten worden woensdag 12 augustus voorgeleid bij de rechtercommissaris. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. De 42-jarige man die dit weekend is aangehouden na een schietpartij in Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris maandag besloten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord, dan wel doodslag. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De politie liet eerder al weten dat de man de vader van haar kinderen is. Tussen 3 en 7 augustus reden iedere dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, laat Rijkswaterstaat weten. Dat is minder dan de 2000 tot 2500 zware voertuigen per dag die eerder nog het vrachtwagenverbod op de verzwakte brug negeerden. Van de 1600 kan meer dan de helft nog niet beboet worden via het camerasysteem, omdat het voertuigen zijn met buitenlandse kentekens. Ondanks de afname is de belasting op de boogconstructie van de brug nog te groot en moet het aantal zware voertuigen verder naar beneden. Op vrijdag kondigde Rijkswaterstaat aan meer borden te installeren bij grensovergangen en bij wegen naar de brug. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 22. 18 mensen kwamen om in Pereira, 3 in Manizales en 1 in de havenstad Buenaventura. De beving had een kracht van 7,4 en het epicentrum lag in het departement Chocó. In verschillende steden zijn gebouwen ingestort en zitten mensen vast onder het puin. Maar in Cali zijn ook al de eerste mensen gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen van Nederlanders ter plaatse. Een drone met explosieven, die vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig werd gevonden, heeft even daarvoor een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Camerabeelden tonen dat een vliegend voorwerp op een vleugel van de geparkeerde Antonov botst. De drone kwam niet tot ontploffing en werd 4 uur later door een buschauffeur gevonden. Op de drone is DNA aangetroffen dat overeenkomt met genetisch materiaal op een bompakket dat in 2024 brand veroorzaakte in Leipzig. Amerikaanse diensten concluderen dat Rusland achter de drone zat. Een 20-jarige Brit is veroordeeld tot 2 jaar gevangenis omdat hij meer dan 100 jonge meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Justin Swaddle uit Leeds benaderde meisjes via platforms als Snapchat, Telegram en Discord, won hun vertrouwen en dreigde naaktbeelden te verspreiden. De Britse opsporingsdienst identificeerde wereldwijd 117 slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar. Swaddle was 17 toen hij de misdaden pleegde en hoorde bij een sadistische online gemeenschap. Hij bekende vorige maand alle aanklachten. Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia zijn zeker 18 doden gevallen, meldt de burgemeester van Pereira. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,4, lag bij San José del Palmar, zo'n 50 kilometer ten westen van Pereira. Op het vliegveld van Pereira kwamen door de schokken delen van het plafond naar beneden. Ook in steden als Quibdó en Cali zijn gebouwen ingestort. De burgemeester van Cali zei dat er mensen vastzaten onder het puin. In de hoofdstad Bogotá en Medellín kon de beving worden gevoeld, maar daar is vooralsnog geen schade gemeld. De net aangetreden Colombiaanse president Abelardo de la Espriella zegt naar Pereira te reizen, het gebied dat is getroffen door een zware aardbeving. Hij schrijft op X direct persoonlijk de leiding te hebben genomen over de noodsituatie. Tot nu toe zijn 18 doden gemeld, maar mogelijk ligt het aantal slachtoffers nog hoger. In meerdere steden zijn gebouwen volledig ingestort. In Cali gaat het om zeker 20 gebouwen. De rechtsradicale president werd afgelopen vrijdag beëdigd en schrijft op X de getroffen personen bij te staan en toe te zien op de reactie van de regering. In de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag in het westen van het land, ongeveer 100 kilometer onder de grond. De schok was ook voelbaar in Medellín, de hoofdstad Bogotá en in Panama. Lokale media tonen beelden van ingestorte gebouwen, een beschadigd vliegveld in Pereira en een scheefgezakte toren van een kathedraal in Manizales. De gouverneur van Chocó meldt aanzienlijke schade en gewonden en houdt rekening met mogelijke naschokken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
1: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor 0,1%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Ceva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rose, sprintster Neketia Sedo, polstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin Alim geblesseerd af. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. Eugene O'Malla bereikte de halve finales van de 400 meter, net als Jonas Vijvers, die was vrijgesteld van de series. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioene stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van een finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de derde keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Gero Floranus van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57ste minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranus mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan.
4: Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de eredivisie, nu ADO is gepromoveerd. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vannacht koelt het af naar zo'n 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgenochtend is het droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden wat meer bewolking. Morgenmiddag wordt het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuidoosten.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Enkhuizen blijven twee mannen langer vastzitten die worden verdacht van een dodelijke steekpartij. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. De verdachten zijn 50 en 20 jaar oud en komen uit Enkhuizen. Het slachtoffer was 18 jaar en kwam uit buurgemeente Stedenbroek. De steekpartij gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, na een vechtpartij waarvan de aanleiding onbekend is. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december twee keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds 9 juli is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel. Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen. De politie heeft vorige week in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. Dat gebeurde tijdens een doorzoeking in een woning aan de Zeezwaluwhof. De politie hield 9 mannen aan, van wie er 1 inmiddels is vrijgelaten, maar wel verdachte blijft. De overige 8 verdachten worden woensdag 12 augustus voorgeleid bij de rechtercommissaris. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. De 42-jarige man die dit weekend is aangehouden na een schietpartij in Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris maandag besloten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord, dan wel doodslag. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De politie liet eerder al weten dat de man de vader van haar kinderen is. Tussen 3 en 7 augustus reden iedere dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, laat Rijkswaterstaat weten. Dat is minder dan de 2000 tot 2500 zware voertuigen per dag die eerder nog het vrachtwagenverbod op de verzwakte brug negeerden. Van de 1600 kan meer dan de helft nog niet beboet worden via het camerasysteem, omdat het voertuigen zijn met buitenlandse kentekens. Ondanks de afname is de belasting op de boogconstructie van de brug nog te groot en moet het aantal zware voertuigen verder naar beneden. Op vrijdag kondigde Rijkswaterstaat aan meer borden te installeren bij grensovergangen en bij wegen naar de brug. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 22. 18 mensen kwamen om in Pereira, 3 in Manizales en 1 in de havenstad Buenaventura. De beving had een kracht van 7,4 en het epicentrum lag in het departement Chocó. In verschillende steden zijn gebouwen ingestort en zitten mensen vast onder het puin. Maar in Cali zijn ook al de eerste mensen gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen van Nederlanders ter plaatse. Een drone met explosieven, die vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig werd gevonden, heeft even daarvoor een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Camerabeelden tonen dat een vliegend voorwerp op een vleugel van de geparkeerde Antonov botst. De drone kwam niet tot ontploffing en werd 4 uur later door een buschauffeur gevonden. Op de drone is DNA aangetroffen, dat overeenkomt met genetisch materiaal op een bompakket dat in 2024 brand veroorzaakte in Leipzig. Amerikaanse diensten concluderen dat Rusland achter de drone zat. Een 20-jarige Brit is veroordeeld tot 2 jaar gevangenis omdat hij meer dan 100 jonge meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Justin Swaddle uit Leeds benaderde meisjes via platforms als Snapchat, Telegram en Discord, won hun vertrouwen en dreigde naaktbeelden te verspreiden. De Britse opsporingsdienst identificeerde wereldwijd 117 slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar. Swaddle was 17 toen hij de misdaden pleegde en hoorde bij een sadistische online gemeenschap. Hij bekende vorige maand alle aanklachten. Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia zijn zeker 18 doden gevallen, meldt de burgemeester van Pereira. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,4, lag bij San José del Palmar, zo'n 50 kilometer ten westen van Pereira. Op het vliegveld van Pereira kwamen door de schokken delen van het plafond naar beneden. Ook in steden als Quibdó en Cali zijn gebouwen ingestort. De burgemeester van Cali zei dat er mensen vastzaten onder het puin. In de hoofdstad Bogotá en Medellín kon de beving worden gevoeld, maar daar is vooralsnog geen schade gemeld. De net aangetreden Colombiaanse president Abelardo de Lais Priella zegt naar Pereira te reizen, het gebied dat is getroffen door een zware aardbeving. Hij schrijft op X direct persoonlijk de leiding te hebben genomen over de noodsituatie. Tot nu toe zijn 18 doden gemeld, maar mogelijk ligt het aantal slachtoffers nog hoger. In meerdere steden zijn gebouwen volledig ingestort. In Cali gaat het om zeker 20 gebouwen. De rechtsradicale president werd afgelopen vrijdag beëdigd en schrijft op X de getroffen personen bij te staan en toe te zien op de reactie van de regering. In de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag in het westen van het land, ongeveer 100 kilometer onder de grond. De schok was ook voelbaar in Medellín, de hoofdstad Bogotá en in Panama. Lokale media tonen beelden van ingestorte gebouwen, een beschadigd vliegveld in Pereira en een scheefgezakte toren van een kathedraal in Manizales. De gouverneur van Chocó meldt aanzienlijke schade en gewonden en houdt rekening met mogelijke naschokken.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
1: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor 0,1%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Seva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: Tony van Diepen heeft zich kort voor de start afgemeld voor de 800 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De Nederlands kampioen heeft last van zijn Achillespees. Eerder haakten ook tienkamper Sven Rozen, sprintster Neketia Sedo, polstokhoogspringster Elise de Jong en hardloopster Maaike Chin Alim geblesseerd af. Ryan Clark plaatste zich wel voor de halve finales op de 800 meter. Eugene O'Malla bereikte de halve finales van de 400 meter, net als Jonas Vijvers, die was vrijgesteld van de series. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioenen stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de derde keer op rij kronen tot Europees kampioen.
10: Ze won eerder goud in München en Rome. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Gero Floranus van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57e minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranus mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan. Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de Eredivisie, nu ADO is gepromoveerd. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Aan de kust matige wind, landinwaarts weinig wind. Morgenochtend droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. Morgenmiddag volop zon en droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 graden in het zuidoosten bij matige noordoostenwind. Morgenavond blijft de zon volop schijnen en blijft het droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Enkhuizen blijven 2 mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Pruneslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuis hoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december 2 keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurse Zand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds 9 juli is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel.
3: Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen. De politie heeft vorige week in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. Dat gebeurde tijdens een doorzoeking in een woning aan de Zeezwaluwhof. De politie hield 9 mannen aan, van wie er 1 inmiddels is vrijgelaten, maar wel verdachte blijft. De overige 8 verdachten worden woensdag 12 augustus voorgeleid bij de rechtercommissaris. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. De 42-jarige man die dit weekend is aangehouden na een schietpartij in Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris maandag besloten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord, dan wel doodslag. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De politie liet eerder al weten dat de man de vader van haar kinderen is. Tussen 3 en 7 augustus reden iedere dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, laat Rijkswaterstaat weten. Dat is minder dan de 2000 tot 2500 zware voertuigen per dag die eerder nog het vrachtwagenverbod op de verzwakte brug negeerden. Van de 1600 kan meer dan de helft nog niet beboet worden via het camerasysteem, omdat het voertuigen zijn met buitenlandse kentekens. Ondanks de afname is de belasting op de boogconstructie van de brug nog te groot en moet het aantal zware voertuigen verder naar beneden. Op vrijdag kondigde Rijkswaterstaat aan meer borden te installeren bij grensovergangen en bij wegen naar de brug. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 22. 18 mensen kwamen om in Pereira, 3 in Manizales en 1 in de havenstad Buenaventura. De beving had een kracht van 7,4 en het epicentrum lag in het departement Chocó. In verschillende steden zijn gebouwen ingestort en zitten mensen vast onder het puin. Maar in Cali zijn ook al de eerste mensen gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen van Nederlanders ter plaatse. Een drone met explosieven, die vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig werd gevonden, heeft even daarvoor een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Camerabeelden tonen dat een vliegend voorwerp op een vleugel van de geparkeerde Antonov botst. De drone kwam niet tot ontploffing en werd 4 uur later door een buschauffeur gevonden. Op de drone is DNA aangetroffen dat overeenkomt met genetisch materiaal op een bompakket dat in 2024 brand veroorzaakte in Leipzig. Amerikaanse diensten concluderen dat Rusland achter de drone zat. Een 20-jarige Brit is veroordeeld tot 2 jaar gevangenis omdat hij meer dan 100 jonge meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Justin Swaddle uit Leeds benaderde meisjes via platforms als Snapchat, Telegram en Discord, won hun vertrouwen en dreigde naaktbeelden te verspreiden. De Britse opsporingsdienst identificeerde wereldwijd 117 slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar. Swaddle was 17 toen hij de misdaden pleegde en hoorde bij een sadistische online gemeenschap. Hij bekende vorige maand alle aanklachten.
13: De net aangetreden Colombiaanse president Abelardo de la Espriella zegt naar Pereira te reizen. Het gebied dat is getroffen door een zware aardbeving. Hij schrijft op X direct persoonlijk de leiding te hebben genomen over de noodsituatie. Tot nu toe zijn 18 doden gemeld, maar mogelijk ligt het aantal slachtoffers nog hoger. In meerdere steden zijn gebouwen volledig ingestort. In Cali gaat het om zeker 20 gebouwen. De rechtsradicale president werd afgelopen vrijdag beëdigd en schrijft op X de getroffen personen bij te staan en toe te zien op de reactie van de regering.
14: Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia zijn zeker 18 doden gevallen, meldt de burgemeester van Pereira. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,4, lag bij San José del Palmar, zo'n 50 kilometer ten westen van Pereira. Op het vliegveld van Pereira kwamen door de schokken delen van het plafond naar beneden. Ook in steden als Quibdó en Cali zijn gebouwen ingestort. De burgemeester van Cali zei dat er mensen vastzaten onder het puin. In de hoofdstad Bogotá en Medellín kon de beving worden gevoeld, maar daar is vooralsnog geen schade gemeld. In de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag in het westen van het land, ongeveer 100 kilometer onder de grond. De schok was ook voelbaar in Medellín, de hoofdstad Bogotá en in Panama. Lokale media tonen beelden van ingestorte gebouwen, een beschadigd vliegveld in Pereira en een scheefgezakte toren van een kathedraal in Manizales. De gouverneur van Chocó meldt aanzienlijke schade en gewonden en houdt rekening met mogelijke naschokken.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten. Genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar saladen, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Seva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering.
18: Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. Tennet verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. Tennet bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioenen stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de derde keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome. Gero Floranus van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57e minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranus mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes.
21: Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan.
22: Doelman Kilian Nkima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nkima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de eredivisie, nu ADO is gepromoveerd.
23: Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK Zwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde daarmee het kampioensrecord dat ze eerder op maandag in de serie zwom. De regerend wereldkampioene was een klasse apart en veel sneller dan haar concurrenten. De Italiaanse Sara Curtis noteerde de tweede tijd met 52,93 seconden. Milou van Wijk plaatste zich met de vierde tijd van 53,22 seconden ook voor de finale, die dinsdag wordt afgewerkt.
24: Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Aan de kust matige wind, landinwaarts weinig wind. Morgenochtend droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. Morgenmiddag volop zon en droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 graden in het zuidoosten bij matige noordoostenwind. Morgenavond blijft de zon volop schijnen en blijft het droog.
28: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
29: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Enkhuizen blijven twee mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuis hoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december twee keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten.
2: Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds 9:30 is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel. Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen.
4: De politie heeft vorige week in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. Dat gebeurde tijdens een doorzoeking in een woning aan de Zeezwaluwhof. De politie hield 9 mannen aan, van wie er 1 inmiddels is vrijgelaten, maar wel verdachte blijft. De overige 8 verdachten worden woensdag 12 augustus voorgeleid bij de rechtercommissaris. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.
5: De 42-jarige man die dit weekend is aangehouden na een schietpartij in Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris maandag besloten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord, dan wel doodslag. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De politie liet eerder al weten dat de man de vader van haar kinderen is.
6: Tussen 3 en 7 augustus reden iedere dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, laat Rijkswaterstaat weten. Dat is minder dan de 2000 tot 2500 zware voertuigen per dag die eerder nog het vrachtwagenverbod op de verzwakte brug negeerde. Van de 1600 kan meer dan de helft nog niet beboet worden via het camerasysteem, omdat het voertuigen zijn met buitenlandse kentekens. Ondanks de afname is de belasting op de boogconstructie van de brug nog te groot en moet het aantal zware voertuigen verder naar beneden. Op vrijdag kondigde Rijkswaterstaat aan meer borden te installeren bij grensovergangen en bij wegen naar de brug.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 22. 18 mensen kwamen om in Pereira, 3 in Manizales en 1 in de havenstad Buenaventura. De beving had een kracht van 7,4 en het epicentrum lag in het departement Chocó. In verschillende steden zijn gebouwen ingestort en zitten mensen vast onder het puin. Maar in Cali zijn ook al de eerste mensen gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen van Nederlanders ter plaatse.
10: Een drone met explosieven, die vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig werd gevonden, heeft even daarvoor een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Camerabeelden tonen dat een vliegend voorwerp op een vleugel van de geparkeerde Antonov botst. De drone kwam niet tot ontploffing en werd 4 uur later door een buschauffeur gevonden.
1: Op de drone is DNA aangetroffen dat overeenkomt met genetisch materiaal op een bompakket dat in 2024 brand veroorzaakte in Leipzig. Amerikaanse diensten concluderen dat Rusland achter de drone zat.
3: Een 20-jarige Brit is veroordeeld tot 2 jaar gevangenis omdat hij meer dan 100 jonge meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking.

0: alle aanklachten. De net aangetreden Colombiaanse president Abelardo de la Espriella zegt naar Pereira te reizen. Het gebied dat is getroffen door een zware aardbeving. Hij schrijft op X direct persoonlijk de leiding te hebben genomen over de noodsituatie. Tot nu toe zijn 18 doden gemeld, maar mogelijk ligt het aantal slachtoffers nog hoger. In meerdere steden zijn gebouwen volledig ingestort. In Cali gaat het om zeker 20 gebouwen. De rechtsradicale president werd afgelopen vrijdag beëdigd en schrijft op X de getroffen personen bij te staan en toe te zien op de reactie van de regering. Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia zijn zeker 18 doden gevallen, meldt de burgemeester van Pereira. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,4, lag bij San José del Palmar, zo'n 50 kilometer ten westen van Pereira. Op het vliegveld van Pereira kwamen door de schokken delen van het plafond naar beneden. Ook in steden als Quibdó en Cali zijn gebouwen ingestort. De burgemeester van Cali zei dat er mensen vastzaten onder het puin. In de hoofdstad Bogotá en Medellín kon de beving worden gevoeld, maar daar is vooralsnog geen schade gemeld. In de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag in het westen van het land, ongeveer 100 kilometer onder de grond. De schok was ook voelbaar in Medellín, de hoofdstad Bogotá en in Panama. Lokale media tonen beelden van ingestorte gebouwen, een beschadigd vliegveld in Pereira en een scheefgezakte toren van een kathedraal in Manizales. De gouverneur van Chocó meldt aanzienlijke schade en gewonden en houdt rekening met mogelijke naschokken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.

0: Iets besteld op de webshop van de Bijenkorf krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Seva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Essentate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioenen stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de derde keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome. Gero Floranus van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57e minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranus mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan. Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de eredivisie, nu ADO is gepromoveerd. Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK Zwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde daarmee het kampioensrecord dat ze eerder op maandag in de serie zwom. De regerend wereldkampioene was een klasse apart en veel sneller dan haar concurrenten. De Italiaanse Sara Curtis noteerde de tweede tijd met 52,93 seconden. Milou van Wijk plaatste zich met de vierde tijd van 53,22 seconden ook voor de finale, die dinsdag wordt afgewerkt. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en het blijft droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vannacht blijft het droog. Het wordt 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Aan de kust waait een matige noordenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend is het droog met vooral in het zuiden veel zon. In het noorden iets meer bewolking. Morgenmiddag volop zon en droog weer. De wind is matig en komt uit het noordoosten. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Ook morgenavond blijft het droog met veel zon.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Enkhuizen blijven twee mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuis hoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december 2 keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds 9:30 is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel. Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen. De politie heeft vorige week in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. Dat gebeurde tijdens een doorzoeking in een woning aan de Zeezwaluwhof. De politie hield 9 mannen aan, van wie er 1 inmiddels is vrijgelaten, maar wel verdachte blijft. De overige 8 verdachten worden woensdag 12 augustus voorgeleid bij de rechtercommissaris. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. De 42-jarige man die dit weekend is aangehouden na een schietpartij in Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris maandag besloten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord, dan wel doodslag. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De politie liet eerder al weten dat de man de vader van haar kinderen is. Tussen 3 en 7 augustus reden iedere dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, laat Rijkswaterstaat weten. Dat is minder dan de 2000 tot 2500 zware voertuigen per dag die eerder nog het vrachtwagenverbod op de verzwakte brug negeerde. Van de 1600 kan meer dan de helft nog niet beboet worden via het camerasysteem, omdat het voertuigen zijn met buitenlandse kentekens. Ondanks de afname is de belasting op de boogconstructie van de brug nog te groot en moet het aantal zware voertuigen verder naar beneden. Op vrijdag kondigde Rijkswaterstaat aan meer borden te installeren bij grensovergangen en bij wegen naar de brug. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen naar 77. Eerder werd nog gesproken van ruim 20 doden. In het departement Risaralda, waar ook de zwaar getroffen stad Pereira ligt, vielen 42 doden. In Valle del Cauca kwamen zeker 27 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen, onder meer in de stad Cali. De leider van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten die er nog verblijven na de massale oversteek anderhalve week geleden. Volgens Juan Vivas zijn er tussen de 8.000 en 11.000 migranten achtergebleven. Veel meer dan de 2.500 die de Spaanse autoriteiten eerder noemden. Onder hen zijn veel alleenreizende minderjarigen die vaak geen toegang hebben tot water, eten en onderdak. Zo'n 5.000 inwoners van Ceuta protesteerden zondag tegen de omgang met de crisis. De politieinzet in Ceuta werd sterk uitgebreid. Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 22. 18 mensen kwamen om in Pereira, 3 in Manizales en 1 in de havenstad Buenaventura. De beving had een kracht van 7,4 en het epicentrum lag in het departement Chocó. In verschillende steden zijn gebouwen ingestort en zitten mensen vast onder het puin. Maar in Cali zijn ook al de eerste mensen gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen van Nederlanders ter plaatse. Een drone met explosieven, die vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig werd gevonden, heeft even daarvoor een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Camerabeelden tonen dat een vliegend voorwerp op een vleugel van de geparkeerde Antonov botst. De drone kwam niet tot ontploffing en werd 4 uur later door een buschauffeur gevonden. Op de drone is DNA aangetroffen dat overeenkomt met genetisch materiaal op een bompakket dat in 2024 brand veroorzaakte in Leipzig. Amerikaanse diensten concluderen dat Rusland achter de drone zat. Een 20-jarige Brit is veroordeeld tot 2 jaar gevangenis omdat hij meer dan 100 jonge meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Justin Swaddle uit Leeds benaderde meisjes via platforms als Snapchat, Telegram en Discord, won hun vertrouwen en dreigde naaktbeelden te verspreiden. De Britse opsporingsdienst identificeerde wereldwijd 117 slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar. Swaddle was 17 toen hij de misdaden pleegde en hoorde bij een sadistische online gemeenschap. Hij bekende vorige maand alle aanklachten. De net aangetreden Colombiaanse president Abelardo de la Espriella zegt naar Pereira te reizen, het gebied dat is getroffen door een zware aardbeving. Hij schrijft op X direct persoonlijk de leiding te hebben genomen over de noodsituatie. Tot nu toe zijn 18 doden gemeld, maar mogelijk ligt het aantal slachtoffers nog hoger. In meerdere steden zijn gebouwen volledig ingestort. In Cali gaat het om zeker 20 gebouwen. De rechtsradicale president werd afgelopen vrijdag beëdigd en schrijft op X de getroffen personen bij te staan en toe te zien op de reactie van de regering.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten. Genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz.
0: Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio.
9: De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte.
10: De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
11: Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Ceva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten.
12: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws.
15: Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten bij de EK in Birmingham. De wereldkampioenen stoten in de kwalificaties meteen 19 meter en was daarmee direct zeker van de finale plaats. Ze heeft haar vingerblessure onder controle met paracetamol. Schilder kan zich voor de derde keer op rij kronen tot Europees kampioen. Ze won eerder goud in München en Rome. Gero Floranus van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57ste minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranus mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan.
16: Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de eredivisie, nu ADO is gepromoveerd. Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK zwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde daarmee het kampioensrecord dat ze eerder op maandag in de serie zwom. De regerend wereldkampioene was een klasse apart, ruim sneller dan de Italiaanse Sarah Curtis, die tweede werd in 52,93. Milou van Wijk plaatste zich met de vierde tijd van 53,22 ook voor de finale, die dinsdag wordt afgewerkt. Casper Corbeau staat dinsdag in de finale van de 100 meter schoolslag. Hij zwom de zevende tijd in de halve eindstrijd. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Er staat een zwakke tot matige noordelijke wind. Vannacht koelt het af naar zo'n 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgenochtend veel zon in het zuiden, wat meer wolken in het noorden. Morgenmiddag overal zonnig en droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 26 graden. De wind blijft matig en komt uit het noordoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Enkhuizen blijven twee mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuis hoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december twee keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds 9:30 is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel. Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen. De politie heeft vorige week in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. Dat gebeurde tijdens een doorzoeking in een woning aan de Zeezwaluwhof. De politie hield 9 mannen aan, van wie er 1 inmiddels is vrijgelaten, maar wel verdachte blijft. De overige 8 verdachten worden woensdag 12 augustus voorgeleid bij de rechtercommissaris. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. De 42-jarige man die dit weekend is aangehouden na een schietpartij in Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris maandag besloten.
10: Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord, dan wel doodslag. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De politie liet eerder al weten dat de man de vader van haar kinderen is.
19: Tussen 3 en 7 augustus reden iedere dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, laat Rijkswaterstaat weten. Dat is minder dan de 2000 tot 2500 zware voertuigen per dag die eerder nog het vrachtwagenverbod op de verzwakte brug negeerden. Van de 1600 kan meer dan de helft nog niet beboet worden via het camerasysteem, omdat het voertuigen zijn met buitenlandse kentekens. Ondanks de afname is de belasting op de boogconstructie van de brug nog te groot en moet het aantal zware voertuigen verder naar beneden. Op vrijdag kondigde Rijkswaterstaat aan meer borden te installeren bij grensovergangen en bij wegen naar de brug. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin-partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Yabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen. Yabloko-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank. Een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening.
21: De Verenigde Staten beleefden in juli hun heetste maand sinds het begin van de metingen. Het Meteorologische Instituut NOAA meldt dat de gemiddelde temperatuur die maand bijna 25 graden Celsius was. Het vorige record stamde uit 1936, toen droogte en slechte landbouwmethodes leidden tot dode en massale migratie. De daarna heetste maanden vonden vooral in deze eeuw plaats, wat wijst op de invloed van door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
22: Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen naar 77. Eerder werd nog gesproken van ruim 20 doden. In het departement Risaralda, waar ook de zwaar getroffen stad Pereira ligt, vielen 42 doden. In Valle del Cauca kwamen zeker 27 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen, onder meer in de stad Cali.
23: De leider van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten die er nog verblijven na de massale oversteek anderhalve week geleden. Volgens Juan Vivas zijn er tussen de 8000 en 11000 migranten achtergebleven. Veel meer dan de 2500 die de Spaanse autoriteiten eerder noemden. Onder hen zijn veel alleenreizende minderjarigen die vaak geen toegang hebben tot water, eten en onderdak. Zo'n 5000 inwoners van Ceuta protesteerden zondag tegen de omgang met de crisis. De politieinzet in Ceuta werd sterk uitgebreid.
24: Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 22. 18 mensen kwamen om in Pereira, 3 in Manizales en 1 in de havenstad Buenaventura. De beving had een kracht van 7,4 en het epicentrum lag in het departement Chocó. In verschillende steden zijn gebouwen ingestort en zitten mensen vast onder het puin. Maar in Cali zijn ook al de eerste mensen gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen van Nederlanders ter plaatse.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
24: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten. Genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar saladen, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio.
6: De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte.
24: De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
1: Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Seva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten.
24: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws.
25: Ciro Floranes van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57e minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranus mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan. Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de Eredivisie, nu ADO is gepromoveerd. Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK zwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde daarmee het kampioensrecord dat ze eerder op maandag in de serie zwom. De regerend wereldkampioene was een klasse apart, ruim sneller dan de Italiaanse Sarah Curtis, die tweede werd in 52,93. Milou van Wijk plaatste zich met de vierde tijd van 53,22 ook voor de finale, die dinsdag wordt afgewerkt. Casper Corbeau staat dinsdag in de finale van de 100 meter schoolslag. Hij zwom de 7e tijd in de halve eindstrijd. Ronald Araujo speelt dit seizoen voor Liverpool. De Engelse club huurt de 27-jarige centrale verdediger uit Uruguay van FC Barcelona. Araujo veroverde met Barcelona 3 landstitels. Liverpool kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Er staat een zwakke tot matige noordelijke wind. Vannacht koelt het af naar zo'n 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgenochtend veel zon in het zuiden, wat meer wolken in het noorden. Morgenmiddag overal zonnig en droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 26 graden. De wind blijft matig en komt uit het noordoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Enkhuizen blijven 2 mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 21:30 s'avonds aan de Prunuslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuishoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december 2 keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten.
12: Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds half juli is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel. Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen. De politie heeft vorige week in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. Dat gebeurde tijdens een doorzoeking in een woning aan de Zeezwaluwhof. De politie hield 9 mannen aan, van wie er 1 inmiddels is vrijgelaten, maar wel verdachte blijft. De overige 8 verdachten worden woensdag 12 augustus voorgeleid bij de rechtercommissaris. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. De 42-jarige man die dit weekend is aangehouden na een schietpartij in Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris maandag besloten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord, dan wel doodslag. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De politie liet eerder al weten dat de man de vader van haar kinderen is. Tussen 3 en 7 augustus reden iedere dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, laat Rijkswaterstaat weten. Dat is minder dan de 2000 tot 2500 zware voertuigen per dag die eerder nog het vrachtwagenverbod op de verzwakte brug negeerden. Van de 1600 kan meer dan de helft nog niet beboet worden via het camerasysteem, omdat het voertuigen zijn met buitenlandse kentekens. Ondanks de afname is de belasting op de boogconstructie van de brug nog te groot en moet het aantal zware voertuigen verder naar beneden. Op vrijdag kondigde Rijkswaterstaat aan meer borden te installeren bij grensovergangen en bij wegen naar de brug. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Yabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen. Yabloko-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank. Een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening.
15: De Verenigde Staten beleefden in juli hun heetste maand sinds het begin van de metingen. Het Meteorologische Instituut NOAA meldt dat de gemiddelde temperatuur die maand bijna 25 graden Celsius was. Het vorige record stamde uit 1936, toen droogte en slechte landbouwmethodes leidden tot dode en massale migratie. De daarna heetste maanden vonden vooral in deze eeuw plaats, wat wijst op de invloed van door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
16: Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen naar 77. Eerder werd nog gesproken van ruim 20 doden. In het departement Risaralda,
4: waar ook de zwaar getroffen stad Pereira ligt, vielen 42 doden. In Valle del Cauca kwamen zeker 27 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen, onder meer in de stad Cali.
10: De leider van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten die er nog verblijven na de massale oversteek anderhalve week geleden. Volgens Juan Vivas zijn er tussen de 8.000 en 11.000 migranten achtergebleven. Veel meer dan de 2.500 die de Spaanse autoriteiten eerder noemden. Onder hen zijn veel alleenreizende minderjarigen die vaak geen toegang hebben tot water, eten en onderdak. Zo'n 5.000 inwoners van Ceuta protesteerden zondag tegen de omgang met de crisis. De politieinzet in Ceuta werd sterk uitgebreid.
17: Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 22. 18 mensen kwamen om in Pereira, 3 in Manizales en 1 in de havenstad Buenaventura. De beving had een kracht van 7,4 en het epicentrum lag in het departement Chocó. In verschillende steden zijn gebouwen ingestort en zitten mensen vast onder het puin. Maar in Cali zijn ook al de eerste mensen gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen van Nederlanders ter plaatse.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten. Genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar saladen, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod.
26: De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio.
27: De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in 2 bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte.
28: De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
29: Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Ceva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten.
1: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws.
7: Ciro Floranes van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57ste minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranes mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen.
8: Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes.
21: Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan.
22: Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de Eredivisie, nu ADO is gepromoveerd.
23: Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK zwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde daarmee het kampioensrecord dat ze eerder op maandag in de serie zwom. De regerend wereldkampioene was een klasse apart, ruim sneller dan de Italiaanse Sarah Curtis, die tweede werd in 52,93. Milou van Wijk plaatste zich met de 4e tijd van 53,22 ook voor de finale, die dinsdag wordt afgewerkt. Casper Corbeau staat dinsdag in de finale van de 100 meter schoolslag. Hij zwom de 7e tijd in de halve eindstrijd.
24: Ronald Araujo speelt dit seizoen voor Liverpool. De Engelse club huurt de 27-jarige centrale verdediger uit Uruguay van FC Barcelona. Araujo veroverde met Barcelona 3 landstitels. Liverpool kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen.
25: Dit was het laatste sportnieuws.
30: Je luistert naar Talk Radio.
31: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
32: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Aan zee waait het matig. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden meer bewolking. Morgenmiddag volop zon en droog. Het wordt maximaal 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 graden in het zuidoosten, bij een matige noordoostenwind.
33: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Reisorganisatie Sawadi heeft nog 4 groepen Nederlanders, van ieder ongeveer 20 reizigers, in het door een aardbeving getroffen Colombia. Niemand is gewond geraakt. Een groep is gestrand in Medellín en kan de reis naar verwachting dinsdag per vliegtuig vervolgen naar Palomino

0: gekomen bij het gemeentehuis van Ommen. Ze overhandigen daar een brandbrief aan het college, waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet. De loco-burgemeester, Alice van den Nieuwboer, neemt de brief in ontvangst. De boeren hopen met de brief de steun van de gemeente te krijgen, zodat die bij de provincie voor hen opkomt. Op veel trekkers wappert een omgekeerde Nederlandse vlag. En aan sommige trekkers zijn protestborden bevestigd. De afgelopen weken waren er op verschillende plekken in het land al protesten van boeren. In Enkhuizen blijven twee mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Pruneslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuishoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december twee keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds 9 juli is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel. Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen. De politie heeft vorige week in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. Dat gebeurde tijdens een doorzoeking in een woning aan de Zeezwaluwhof. De politie hield 9 mannen aan, van wie er 1 inmiddels is vrijgelaten, maar wel verdachte blijft. De overige 8 verdachten worden woensdag 12 augustus voorgeleid bij de rechtercommissaris. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Yabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen. Yabloko-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank, een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland. De Verenigde Staten beleefden in juli hun heetste maand sinds het begin van de metingen. Het Meteorologische Instituut NOAA

0: meldt dat de gemiddelde temperatuur die maand bijna 25 graden Celsius was. Het vorige record stamde uit 1936, toen droogte en slechte landbouwmethodes leidden tot dode en massale migratie. De daarna heetste maanden vonden vooral in deze eeuw plaats, wat wijst op de invloed van door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen naar 77. Eerder werd nog gesproken van ruim 20 doden. In het departement Risaralda, waar ook de zwaar getroffen stad Pereira ligt, vielen 42 doden. In Valle del Cauca kwamen zeker 27 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen, onder meer in de stad Cali. De leider van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten die er nog verblijven na de massale oversteek anderhalve week geleden. Volgens Juan Vivas zijn er tussen de 8.000 en 11.000 migranten achtergebleven. Veel meer dan de 2.500 die de Spaanse autoriteiten eerder noemden. Onder hen zijn veel alleenreizende minderjarigen die vaak geen toegang hebben tot water, eten en onderdak. Zo'n 5.000 inwoners van Ceuta protesteerden zondag tegen de omgang met de crisis. De politieinzet in Ceuta werd sterk uitgebreid. Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 22. 18 mensen kwamen om in Pereira, 3 in Manizales en 1 in de havenstad Buenaventura. De beving had een kracht van 7,4 en het epicentrum lag in het departement Chocó. In verschillende steden zijn gebouwen ingestort en zitten mensen vast onder het puin. Maar in Cali zijn ook al de eerste mensen gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen van Nederlanders ter plaatse. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar saladen, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in 2 bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Ceva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20 uur 11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ciro Floranes van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57ste minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranes mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan. Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de Eredivisie, nu ADO is gepromoveerd. Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK Zwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde daarmee het kampioensrecord dat ze eerder op maandag in de serie zwom. De regerend wereldkampioene was een klasse apart, ruim sneller dan de Italiaanse Sarah Curtis, die tweede werd in 52,93. Milou van Wijk plaatste zich met de 4e tijd van 53,22 ook voor de finale, die dinsdag wordt afgewerkt. Casper Corbeau staat dinsdag in de finale van de 100 meter schoolslag. Hij zwom de 7e tijd in de halve eindstrijd. Ronald Araujo speelt dit seizoen voor Liverpool. De Engelse club huurt de 27-jarige centrale verdediger uit Uruguay van FC Barcelona. Araujo veroverde met Barcelona 3 landstitels. Liverpool kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Aan zee waait het matig. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden meer bewolking. Morgenmiddag volop zon en droog. Het wordt maximaal 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 graden in het zuidoosten bij een matige noordoostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Reisorganisatie Sawadi heeft nog 4 groepen Nederlanders, van ieder ongeveer 20 reizigers, in het door een aardbeving getroffen Colombia. Niemand is gewond geraakt. Een groep is gestrand in Medellín en kan de reis naar verwachting dinsdag per vliegtuig vervolgen naar Palomino in het noorden. Een reisgroep met jongeren tussen de 22 en 35 jaar zit in het noorden bij Santa Marta en vertrekt bijna weer naar Nederland. Een andere groep bevindt zich in de buurt van Tayrona National Park in het noorden. Een vierde groep zit bij Jardín, hemelsbreed ongeveer 200 kilometer van het epicentrum, en kan de reis voortzetten. Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers samengekomen bij het gemeentehuis van Ommen. Ze overhandigen daar een brandbrief aan het college, waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet. De loco-burgemeester, Alice van den Nieuwboer, neemt de brief in ontvangst. De boeren hopen met de brief de steun van de gemeente te krijgen, zodat die bij de provincie voor hen opkomt. Op veel trekkers wappert een omgekeerde Nederlandse vlag. En aan sommige trekkers zijn protestborden bevestigd. De afgelopen weken waren er op verschillende plekken in het land al protesten van boeren. In Enkhuizen blijven 2 mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuis hoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december 2 keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds 9:30 is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel. Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen. De politie heeft vorige week in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. Dat gebeurde tijdens een doorzoeking in een woning aan de Zeezwaluwhof. De politie hield 9 mannen aan, van wie er 1 inmiddels is vrijgelaten, maar wel verdachte blijft. De overige 8 verdachten worden woensdag 12 augustus voorgeleid bij de rechtercommissaris. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten.
4: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin-partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Yabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen. Yabloko-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank, een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland. De Verenigde Staten beleefden in juli hun heetste maand sinds het begin van de metingen. Het Meteorologische Instituut NOAA meldt dat de gemiddelde temperatuur die maand bijna 25 graden Celsius was. Het vorige record stamde uit 1936, toen droogte en slechte landbouwmethodes leidden tot doden en massale migratie. De daarna heetste maanden vonden vooral in deze eeuw plaats, wat wijst op de invloed van door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen naar 77. Eerder werd nog gesproken van ruim 20 doden. In het departement Risaralda, waar ook de zwaar getroffen stad Pereira ligt, vielen 42 doden. In Valle del Cauca kwamen zeker 27 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen, onder meer in de stad Cali. De leider van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten die er nog verblijven na de massale oversteek anderhalve week geleden. Volgens Juan Vivas zijn er tussen de 8.000 en 11.000 migranten achtergebleven. Veel meer dan de 2.500 die de Spaanse autoriteiten eerder noemden. Onder hen zijn veel alleenreizende minderjarigen die vaak geen toegang hebben tot water, eten en onderdak. Zo'n 5.000 inwoners van Ceuta protesteerden zondag tegen de omgang met de crisis. De politieinzet in Ceuta werd sterk uitgebreid. Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 22. 18 mensen kwamen om in Pereira, 3 in Manizales en 1 in de havenstad Buenaventura. De beving had een kracht van 7,4 en het epicentrum lag in het departement Chocó. In verschillende steden zijn gebouwen ingestort en zitten mensen vast onder het puin. Maar in Cali zijn ook al de eerste mensen gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen van Nederlanders ter plaatse. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten. Genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Seva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Ciro Floranus van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57ste minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranus mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan. Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de Eredivisie, nu ADO is gepromoveerd. Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK zwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde daarmee het kampioensrecord dat ze eerder op maandag in de serie zwom. De regerend wereldkampioene was een klasse apart, ruim sneller dan de Italiaanse Sarah Curtis, die tweede werd in 52,93. Milou van Wijk plaatste zich met de vierde tijd van 53,22 ook voor de finale, die dinsdag wordt afgewerkt. Casper Corbeau staat dinsdag in de finale van de 100 meter schoolslag. Hij zwom de zevende tijd in de halve eindstrijd. Ronald Araujo speelt dit seizoen voor Liverpool. De Engelse club huurt de 27-jarige centrale verdediger uit Uruguay van FC Barcelona. Araujo veroverde met Barcelona 3 landstitels. Liverpool kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgenochtend is het droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden meer bewolking. Morgenmiddag veel zon en droog weer bij temperaturen tussen de 20 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordoosten en is meestal matig.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse kade. Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers samengekomen bij het gemeentehuis van Ommen. Ze overhandigen daar een brandbrief aan het college waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet. De loco-burgemeester, Alice van den Nieuwboer, neemt de brief in ontvangst. De boeren hopen met de brief de steun van de gemeente te krijgen, zodat die bij de provincie voor hen opkomt. Op veel trekkers wappert een omgekeerde Nederlandse vlag en aan sommige trekkers zijn protestborden bevestigd. De afgelopen weken waren er op verschillende plekken in het land al protesten van boeren. Reisorganisatie Sawadi heeft nog 4 groepen Nederlanders, van ieder ongeveer 20 reizigers, in het door een aardbeving getroffen Colombia. Niemand is gewond geraakt. Een groep is gestrand in Medellín en kan de reis naar verwachting dinsdag per vliegtuig vervolgen naar Palomino in het noorden. Een reisgroep met jongeren tussen de 22 en 35 jaar zit in het noorden bij Santa Marta en vertrekt bijna weer naar Nederland. Een andere groep bevindt zich in de buurt van Tayrona National Park in het noorden. Een vierde groep zit bij Jardín, hemelsbreed ongeveer 200 kilometer van het epicentrum, en kan de reis voortzetten. In Enkhuizen blijven 2 mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuis hoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december 2 keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds half juli is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel. Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de la Espriella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin-partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Yabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen. Yabloko-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank, een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland.
11: De Verenigde Staten beleefden in juli hun heetste maand sinds het begin van de metingen. Het Meteorologische Instituut NOAA meldt dat de gemiddelde temperatuur die maand bijna 25 graden Celsius was. Het vorige record stamde uit 1936, toen droogte en slechte landbouwmethodes leidden tot dode en massale migratie. De daarna heetste maanden vonden vooral in deze eeuw plaats, wat wijst op de invloed van door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
12: Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen naar 77. Eerder werd nog gesproken van ruim 20 doden. In het departement Risaralda, waar ook de zwaar getroffen stad Pereira ligt, vielen 42 doden. In Valle del Cauca kwamen zeker 27 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen, onder meer in de stad Cali.
13: De leider van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten die er nog verblijven na de massale oversteek anderhalve week geleden. Volgens Juan Vivas
10: zijn er tussen de 8.000 en 11.000 migranten achtergebleven. Veel meer dan de 2.500 die de Spaanse autoriteiten eerder noemden. Onder hen zijn veel alleenreizende minderjarigen die vaak geen toegang hebben tot water, eten en onderdak. Zo'n 5.000 inwoners van Ceuta protesteerden zondag tegen de omgang met de crisis. De politieinzet in Ceuta werd sterk uitgebreid.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten. Genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Seva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Ciro Floranes van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57ste minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranes mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan. Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de Eredivisie, nu ADO is gepromoveerd. Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK Zwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde daarmee het kampioensrecord dat ze eerder op maandag in de serie zwom. De regerend wereldkampioene was een klasse apart, ruim sneller dan de Italiaanse Sarah Curtis, die tweede werd in 52,93. Milou van Wijk plaatste zich met de 4e tijd van 53,22 ook voor de finale, die dinsdag wordt afgewerkt. Casper Corbeau staat dinsdag in de finale van de 100 meter schoolslag. Hij zwom de 7e tijd in de halve eindstrijd. Ronald Araujo speelt dit seizoen voor Liverpool. De Engelse club huurt de 27-jarige centrale verdediger uit Uruguay van FC Barcelona. Araujo veroverde met Barcelona 3 landstitels. Liverpool kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgenochtend is het droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden meer bewolking. Morgenmiddag veel zon en droog weer bij temperaturen tussen de 20 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordoosten en is meestal matig.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse kade. Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers samengekomen bij het gemeentehuis van Ommen. Ze overhandigen daar een brandbrief aan het college waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet. De loco-burgemeester, Alice van den Nieuwboer, neemt de brief in ontvangst. De boeren hopen met de brief de steun van de gemeente te krijgen, zodat die bij de provincie voor hen opkomt.
17: Op veel trekkers wappert een omgekeerde Nederlandse vlag. En aan sommige trekkers zijn protestborden bevestigd. De afgelopen weken waren er op verschillende plekken in het land al protesten van boeren. Reisorganisatie Sawadee heeft nog 4 groepen Nederlanders, van ieder ongeveer 20 reizigers, in het door een aardbeving getroffen Colombia. Niemand is gewond geraakt. Een groep is gestrand in Medellín en kan de reis naar verwachting dinsdag per vliegtuig vervolgen naar Palomino in het noorden. Een reisgroep met jongeren tussen de 22 en 35 jaar zit in het noorden bij Santa Marta en vertrekt bijna weer naar Nederland. Een andere groep bevindt zich in de buurt van Tayrona National Park in het noorden. Een vierde groep zit bij Jardín, hemelsbreed ongeveer 200 kilometer van het epicentrum, en kan de reis voortzetten. In Enkhuizen blijven 2 mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuis hoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december 2 keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf woensdag het oppompen van grondwater voor beregening in en rond 10 natuurgebieden. Het schap wil daarmee onherstelbare schade aan kwetsbare natuur voorkomen tijdens de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer voor het Woldse Veen ten zuidoosten van Winterswijk, het Buurserzand bij Haaksbergen en de Zumpen ten oosten van Doetinchem. Sinds 9 juli is het al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Rijn en IJssel. Het waterschap controleert vanuit de lucht en op de grond en kan bij overtreding een waarschuwing of boete opleggen.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de la Espriella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin-partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Jabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen. Jabloko-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank. Een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland. De Verenigde Staten beleefden in juli hun heetste maand sinds het begin van de metingen. Het Meteorologische Instituut NOAA meldt dat de gemiddelde temperatuur die maand bijna 25 graden Celsius was. Het vorige record stamde uit 1936, toen droogte en slechte landbouwmethodes leidden tot dode en massale migratie. De daarna heetste maanden vonden vooral in deze eeuw plaats, wat wijst op de invloed van door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen naar 77. Eerder werd nog gesproken van ruim 20 doden. In het departement Risaralda, waar ook de zwaar getroffen stad Pereira ligt, vielen 42 doden. In Valle del Cauca kwamen zeker 27 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen, onder meer in de stad Cali. De leider van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten die er nog verblijven na de massale oversteek anderhalve week geleden. Volgens Juan Vivas zijn er tussen de 8.000 en 11.000 migranten achtergebleven. Veel meer dan de 2.500 die de Spaanse autoriteiten eerder noemden. Onder hen zijn veel alleenreizende minderjarigen die vaak geen toegang hebben tot water, eten en onderdak. Zo'n 5.000 inwoners van Ceuta protesteerden zondag tegen de omgang met de crisis. De politieinzet in Ceuta werd sterk uitgebreid.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar saladen, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod.
20: De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten, iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten.
0: Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
3: Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Ceva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten.
9: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zon...

0: vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ciro Floranes van PEC Zwolle is akkoord gegaan met een schikking na zijn rode kaart tegen Ajax, 0-2. De linksback is 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij maakte zondag in de 57e minuut bij een 0-0 stand een zware overtreding op Lucas Rosa. Floranes mist de komende uitwedstrijden tegen FC Twente en SC Heerenveen. Matthijs Manders neemt na 2 jaar afscheid als directeur van voetbalclub Lommel. Onder zijn leiding promoveerde de Belgische club afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Manders zegt trots te zijn op wat er is bereikt en wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan. Hij was eerder directeur bij onder meer ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan. Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de Eredivisie, nu ADO is gepromoveerd. Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK zwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde daarmee het kampioensrecord dat ze eerder op maandag in de serie zwom. De regerend wereldkampioene was een klasse apart, ruim sneller dan de Italiaanse Sarah Curtis, die tweede werd in 52,93. Milou van Wijk plaatste zich met de 4e tijd van 53,22 ook voor de finale, die dinsdag wordt afgewerkt. Casper Corbeau staat dinsdag in de finale van de 100 meter schoolslag. Hij zwom de 7e tijd in de halve eindstrijd. Ronald Araujo speelt dit seizoen voor Liverpool. De Engelse club huurt de 27-jarige centrale verdediger uit Uruguay van FC Barcelona. Araujo veroverde met Barcelona 3 landstitels. Liverpool kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vannacht koelt het af naar zo'n 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust, waar een matige noordenwind staat. Morgenochtend veel zon in het zuiden, wat meer wolken in het noorden. Morgenmiddag wordt het zonnig en droog, met temperaturen tussen 20 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuidoosten. Ook morgenavond blijft het droog en zonnig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren houden maandagavond in het Friese Sex-Bierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen, waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders.

0: Boeren zijn maandagavond met tientallen trekkers samengekomen bij het gemeentehuis van Ommen. Ze overhandigen daar een brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders, waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Loco-burgemeester Ellis van den Nieuwboer neemt de brief in ontvangst en zegt de zorgen en onrust te begrijpen. De boeren hopen met de brief de steun van de gemeente te krijgen, zodat die bij de provincie voor hen opkomt. Boer Marcel Veurink zegt dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse kade. Reisorganisatie Sawadi heeft nog 4 groepen Nederlanders, van ieder ongeveer 20 reizigers, in het door een aardbeving getroffen Colombia. Niemand is gewond geraakt. Een groep is gestrand in Medellín en kan de reis naar verwachting dinsdag per vliegtuig vervolgen naar Palomino in het noorden. Een reisgroep met jongeren tussen de 22 en 35 jaar zit in het noorden bij Santa Marta en vertrekt bijna weer naar Nederland. Een andere groep bevindt zich in de buurt van Tayrona National Park in het noorden. Een vierde groep zit bij Jardín, hemelsbreed ongeveer 200 kilometer van het epicentrum, en kan de reis voortzetten. In Enkhuizen blijven 2 mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuis hoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december 2 keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om 2 pakketten van in totaal 25 miljoen euro. In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de Laes Priella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin-partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Yabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen. Yabloko-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank. Een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland. De Verenigde Staten beleefden in juli hun heetste maand sinds het begin van de metingen. Het meteorologische instituut NOAA meldt dat de gemiddelde temperatuur die maand bijna 25 graden Celsius was. Het vorige record stamde uit 1936, toen droogte en slechte landbouwmethodes leidden tot doden en massale migratie. De daarna heetste maanden vonden vooral in deze eeuw plaats, wat wijst op de invloed van door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen naar 77. Eerder werd nog gesproken van ruim 20 doden. In het departement Risaralda, waar ook de zwaar getroffen stad Pereira ligt, vielen 42 doden. In Valle del Cauca kwamen zeker 27 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen, onder meer in de stad Cali. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten. Genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten.
0: Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
2: Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Ceva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten.
0: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20 uur 11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Alireza Djahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Djahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan. Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de Eredivisie, nu ADO is gepromoveerd. Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK zwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde daarmee het kampioensrecord dat ze eerder op maandag in de serie zwom. De regerend wereldkampioene was een klasse apart, ruim sneller dan de Italiaanse Sarah Curtis, die tweede werd in 52,93. Milou van Wijk plaatste zich met de vierde tijd van 53,22 ook voor de finale, die dinsdag wordt afgewerkt. Casper Corbeau staat dinsdag in de finale van de 100 meter schoolslag. Hij zwom de zevende tijd in de halve eindstrijd. Ronald Araujo speelt dit seizoen voor Liverpool. De Engelse club huurt de 27-jarige centrale verdediger uit Uruguay van FC Barcelona. Araujo veroverde met Barcelona 3 landstitels. Liverpool kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Jessica Schilder heeft voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige atlete uit Volendam stootte in Birmingham 20,73 meter. Haar landgenote Jorinde van Klinken pakte het zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Schilder is de eerste Nederlandse atleet ooit met 3 Europese titels op rij in 1 onderdeel. Ze won de titel ondanks een ontstoken wijsvinger waarvoor ze pijnstillers gebruikt. Pierre Koopmeiners heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2029. De 26-jarige middenvelder stond deze zomer nog in de belangstelling van Club Brugge, maar die transfer ging niet door. Koopmeiners won afgelopen seizoen de KNVB-beker met AZ en dit seizoen de Johan Cruijffschaal. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
7: Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vannacht koelt het af naar zo'n 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust, waar een matige noordenwind staat. Morgenochtend veel zon in het zuiden, wat meer wolken in het noorden. Morgenmiddag wordt het zonnig en droog, met temperaturen tussen 20 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuidoosten. Ook morgenavond blijft het droog en zonnig.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren houden maandagavond in het Friese Sex Bierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen, waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders. Boeren zijn maandagavond met tientallen trekkers samengekomen bij het gemeentehuis van Ommen. Ze overhandigen daar een brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders, waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer neemt de brief in ontvangst en zegt de zorgen en onrust te begrijpen. De boeren hopen met de brief de steun van de gemeente te krijgen, zodat die bij de provincie voor hen opkomt. Boer Marcel Veurink zegt dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse kade.
0: Reisorganisatie Sawadee heeft nog 4 groepen Nederlanders, van ieder ongeveer 20 reizigers, in het door een aardbeving getroffen Colombia. Niemand is gewond geraakt. Een groep is gestrand in Medellín en kan de reis naar verwachting dinsdag per vliegtuig vervolgen naar Palomino in het noorden. Een reisgroep met jongeren tussen de 22 en 35 jaar zit in het noorden bij Santa Marta en vertrekt bijna weer naar Nederland. Een andere groep bevindt zich in de buurt van Tayrona National Park in het noorden. Een vierde groep zit bij Jardín, hemelsbreed ongeveer 200 kilometer van het epicentrum, en kan de reis voortzetten.
11: In Enkhuizen blijven 2 mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuis hoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december 2 keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om twee pakketten van in totaal 25 miljoen euro.
15: In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de la Espriella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin-partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Yabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen. Yabloko-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank. Een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland.
16: De Verenigde Staten beleefden in juli hun heetste maand sinds het begin van de metingen. Het Meteorologische Instituut NOAA meldt dat de gemiddelde temperatuur die maand bijna 25 graden Celsius was. Het vorige record stamde uit 1936, toen droogte en slechte landbouwmethodes leidden tot dode en massale migratie. De daarna heetste maanden vonden vooral in deze eeuw plaats, wat wijst op de invloed van door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
17: Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen naar 77. Eerder werd nog gesproken van ruim 20 doden. In het departement Risaralda, waar ook de zwaar getroffen stad Pereira ligt, vielen 42 doden. In Valle del Cauca kwamen zeker 27 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen, onder meer in de stad Cali.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten. Genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar saladen, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod.
21: De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10e procent, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio.
1: De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte.
21: De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
2: Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Seva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten.
21: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Alireza Jahanbakhsh gaat dit seizoen voor Excelsior spelen. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen en was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Jahanbakhsh speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, AZ, Feyenoord en SC Heerenveen. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Excelsior won vrijdag met 0-4 bij SC Cambuur en staat na 1 speelronde bovenaan. Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de Eredivisie, nu ADO is gepromoveerd.
24: Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK Zwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde daarmee het kampioensrecord dat ze eerder op maandag in de serie zwom. De regerend wereldkampioene was een klasse apart, ruim sneller dan de Italiaanse Sarah Curtis, die tweede werd in 52,93. Milou van Wijk plaatste zich met de vierde tijd van 53,22 ook voor de finale, die dinsdag wordt afgewerkt. Casper Corbeau staat dinsdag in de finale van de 100 meter schoolslag. Hij zwom de zevende tijd in de halve eindstrijd. Ronald Araujo speelt dit seizoen voor Liverpool. De Engelse club huurt de 27-jarige centrale verdediger uit Uruguay van FC Barcelona. Araujo veroverde met Barcelona 3 landstitels. Liverpool kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige atlete uit Volendam stootte in Birmingham 20,73 meter. Haar landgenote Jorinde van Klinken pakte het zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Schilder is de eerste Nederlandse atleet ooit met drie Europese titels op rij in één onderdeel. Ze won de titel ondanks een ontstoken wijsvinger, waarvoor ze pijnstillers gebruikt. Pierre Koopmeiners heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2029. De 26-jarige middenvelder stond deze zomer nog in de belangstelling van Club Brugge, maar die transfer ging niet door. Koopmeiners won afgelopen seizoen de KNVB-beker met AZ en dit seizoen de Johan Cruijffschaal. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgenochtend blijft het droog met vooral in het zuiden flinke perioden met zon. In het noorden iets meer bewolking. Morgenmiddag volop zon en droog weer bij temperaturen van 20 graden in het noorden tot lokaal 26 graden in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit noordoostelijke richting. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers naar het gemeentehuis van Ommen gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer, waarin ze de gemeente vragen om bij de provincie voor hen op te komen. Boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. Na de bijeenkomst in Ommen reden de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers zich verzamelden bij het gemeentehuis. Ook in Hardenberg werd bij het gemeentehuis geprotesteerd.
25: Boeren houden maandagavond in het Friese Seks Bierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen, waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse kade.
26: Reisorganisatie Sawadi heeft nog 4 groepen Nederlanders, van ieder ongeveer 20 reizigers, in het door een aardbeving getroffen Colombia. Niemand is gewond geraakt. Een groep is gestrand in Medellín en kan de reis naar verwachting dinsdag per vliegtuig vervolgen naar Palomino in het noorden. Een reisgroep met jongeren tussen de 22 en 35 jaar zit in het noorden bij Santa Marta en vertrekt bijna weer naar Nederland. Een andere groep bevindt zich in de buurt van Tayrona National Park in het noorden. Een vierde groep zit bij Jardín, hemelsbreed ongeveer 200 kilometer van het epicentrum, en kan de reis voortzetten.
27: In Enkhuizen blijven 2 mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuis hoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december 2 keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om 2 pakketten van in totaal 25 miljoen euro.
10: In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de la Espriella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening.
27: De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening.
10: De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin-partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Yabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen. Yabloko-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank. Een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland.
27: De Verenigde Staten beleefden in juli hun heetste maand sinds het begin van de metingen. Het Meteorologische Instituut NOAA meldt dat de gemiddelde temperatuur die maand bijna 25 graden Celsius was. Het vorige record stamde uit 1936, toen droogte en slechte landbouwmethodes leidden tot dode en massale migratie. De daarna heetste maanden vonden vooral in deze eeuw plaats, wat wijst op de invloed van door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
11: Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen naar 77. Eerder werd nog gesproken van ruim 20 doden. In het departement Risaralda, waar ook de zwaar getroffen stad Pereira ligt, vielen 42 doden. In Valle del Cauca kwamen zeker 27 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen, onder meer in de stad Cali.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op

0: de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar saladen, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Seva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie. Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de eredivisie. Nu ADO is gepromoveerd. Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK zwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde daarmee het kampioensrecord dat ze eerder op maandag in de serie zwom. De regerend wereldkampioene was een klasse apart, Ruim sneller dan de Italiaanse Sarah Curtis, die tweede werd in 52,93. Milou van Wijk plaatste zich met de vierde tijd van 53,22 ook voor de finale, die dinsdag wordt afgewerkt. Casper Corbeau staat dinsdag in de finale van de 100 meter schoolslag. Hij zwom de zevende tijd in de halve eindstrijd. Ronald Araujo speelt dit seizoen voor Liverpool. De Engelse club huurt de 27-jarige centrale verdediger uit Uruguay van FC Barcelona. Araujo veroverde met Barcelona 3 landstitels. Liverpool kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Pierre Koopmeiners heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2029. De 26-jarige middenvelder stond deze zomer nog in de belangstelling van Club Brugge, maar die transfer ging niet door. Koopmeiners won afgelopen seizoen de KNVB-beker met AZ en dit seizoen de Johan Cruijffschaal. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige atlete uit Volendam stootte in Birmingham 20,73 meter. Haar landgenote Jorinde van Klinken pakte het zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Schilder is de eerste Nederlandse atleet ooit met 3 Europese titels op rij in 1 onderdeel. Ze won de titel ondanks een ontstoken wijsvinger waarvoor ze pijnstillers gebruikt. FC Volendam is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie. De gedegradeerde club verloor bij Jong PSV met 3-2 nadat het in de slotfase een voorsprong verspeelde. Spits Veerman scoorde 2 keer voor Volendam. Jong PSV kwam terug via doelpunten van Van den Berg en Cornesion in de laatste 10 minuten. FC Eindhoven won bij Jong AZ met 0-1 door een laat doelpunt van Renfrum. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgenochtend blijft het droog met vooral in het zuiden flinke perioden met zon. In het noorden iets meer bewolking. Morgenmiddag volop zon en droog weer bij temperaturen van 20 graden in het noorden tot lokaal 26 graden in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit noordoostelijke richting. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers naar het gemeentehuis van Ommen gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer, waarin ze de gemeente vragen om bij de provincie voor hen op te komen. Boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. Na de bijeenkomst in Ommen reden de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers zich verzamelden bij het gemeentehuis. Ook in Hardenberg werd bij het gemeentehuis geprotesteerd. Boeren houden maandagavond in het Friese Sex Bierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen, waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse kade. Reisorganisatie Sawadee heeft nog 4 groepen Nederlanders, van ieder ongeveer 20 reizigers, in het door een aardbeving getroffen Colombia. Niemand is gewond geraakt. Een groep is gestrand in Medellín en kan de reis naar verwachting dinsdag per vliegtuig vervolgen naar Palomino in het noorden. Een reisgroep met jongeren tussen de 22 en 35 jaar zit in het noorden bij Santa Marta en vertrekt bijna weer naar Nederland. Een andere groep bevindt zich in de buurt van Tayrona National Park in het noorden. Een vierde groep zit bij Jardín, hemelsbreed ongeveer 200 kilometer van het epicentrum, en kan de reis voortzetten. In Enkhuizen blijven 2 mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuis hoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een onderzoek naar geweld bij kapperszaken in die plaats. Afgelopen week raakte een kapperszaak aan het Liesveld zwaar beschadigd door een explosie, waarna de burgemeester het pand sloot. Diezelfde zaak werd in december 2 keer beklad met witte verf en in mei getroffen door een eerdere explosie. Ook bij een kapperszaak aan de Westhavenkade vonden geweldsincidenten plaats, zoals een baksteen door een ruit eind vorig jaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om 2 pakketten van in totaal 25 miljoen euro.
5: In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de la Espriella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin-partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Yabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen. Yabloko-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank. Een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland.
1: De Verenigde Staten beleefden in juli hun heetste maand sinds het begin van de metingen. Het Meteorologische Instituut NOAA meldt dat de gemiddelde temperatuur

0: doden. In het departement Risaralda, waar ook de zwaar getroffen stad Pereira ligt, vielen 42 doden. In Valle del Cauca kwamen zeker 27 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen, onder meer in de stad Cali. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten. Genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. De levertijden zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident bij logistieke partner Ceva Logistics. Ook andere bedrijven, zoals Bol, Ace & Tate en Ajax, kampen met vertragingen door het datalek. Normaal worden bestellingen die voor 22 uur worden gedaan, de volgende dag bezorgd. Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat zonnepanelen in Nederland woensdag enkele honderden megawatt minder produceren door de gedeeltelijke zonsverduistering. Woensdagavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan, met het hoogtepunt om 20:11. TenneT verwacht dat de impact beperkt blijft, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans al minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen. TenneT bereidt zich samen met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Doelman Kilian Nikima heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2030. De 23-jarige keeper werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman van de eerste divisie.
2: Nikima doorliep de jeugdopleiding van ADO

0: en groeide uit tot eerste doelman. Komend seizoen komt hij voor het eerst uit in de Eredivisie, nu ADO is gepromoveerd. Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK Zwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde daarmee het kampioensrecord dat ze eerder op maandag in de serie zwom. De regerend wereldkampioene was een klasse apart, ruim sneller dan de Italiaanse Sarah Curtis, die tweede werd in 52,93. Milou van Wijk plaatste zich met de vierde tijd van 53,22 ook voor de finale, die dinsdag wordt afgewerkt. Casper Corbeau staat dinsdag in de finale van de 100 meter schoolslag. Hij zwom de zevende tijd in de halve eindstrijd. Ronald Araujo speelt dit seizoen voor Liverpool. De Engelse club huurt de 27-jarige centrale verdediger uit Uruguay van FC Barcelona. Araujo veroverde met Barcelona 3 landstitels. Liverpool kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Pierre Koopmeiners heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2029. De 26-jarige middenvelder stond deze zomer nog in de belangstelling van Club Brugge, maar die transfer ging niet door. Koopmeiners won afgelopen seizoen de KNVB-beker met AZ en dit seizoen de Johan Cruijffschaal. Jessica Schilde heeft voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige atlete uit Volendam stootte in Birmingham 20,73 meter. Haar landgenote Jorinde van Klinken pakte het zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Schilder is de eerste Nederlandse atleet ooit met 3 Europese titels op rij in 1 onderdeel. Ze won de titel ondanks een ontstoken wijsvinger, waarvoor ze pijnstillers gebruikt. FC Volendam is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie. De gedegradeerde club verloor bij Jong PSV met 3-2 nadat het in de slotfase een voorsprong verspeelde. Spits Veerman scoorde 2 keer voor Volendam. Jong PSV kwam terug via doelpunten van Van den Berg en Cornesion in de laatste 10 minuten. FC Eindhoven won bij Jong AZ met 0-1 door een laat doelpunt van Renfrum.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Aan zee staat een matige noordelijke wind. Landinwaarts blijft het rustig. Morgenochtend blijft het droog. In het zuiden is er volop zon, in het noorden meer bewolking. Morgenmiddag veel zon en maximaal 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de zware aardbeving maandag in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie en onderzoekt of en hoeveel Nederlanders zijn getroffen. Het ministerie roept Nederlanders in Colombia op de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en aan familie en vrienden te laten weten hoe het gaat. Reisorganisatie Sawadi heeft 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen is gewond. Hulporganisaties Care Nederland en het Rode Kruis staan klaar om hulp te bieden en ondersteunen de Colombiaanse hulpdiensten bij evacuatie, medische zorg en reddingsoperaties. Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers naar het gemeentehuis van Ommen gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer, waarin ze de gemeente vragen om bij de provincie voor hen op te komen. Boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. Na de bijeenkomst in Ommen reden de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers zich verzamelden bij het gemeentehuis. Ook in Hardenberg werd bij het gemeentehuis geprotesteerd. Boeren houden maandagavond in het Friese Sex Bierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen, waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse kade. Reisorganisatie Sawadi heeft nog 4 groepen Nederlanders, van ieder ongeveer 20 reizigers, in het door een aardbeving getroffen Colombia. Niemand is gewond geraakt. Een groep is gestrand in Medellín en kan de reis naar verwachting dinsdag per vliegtuig vervolgen naar Palomino in het noorden. Een reisgroep met jongeren tussen de 22 en 35 jaar zit in het noorden bij Santa Marta en vertrekt bijna weer naar Nederland. Een andere groep bevindt zich in de buurt van Tayrona National Park in het noorden. Een 4e groep zit bij Jardín, hemelsbreed ongeveer 200 kilometer van het epicentrum, en kan de reis voortzetten. In Enkhuizen blijven 2 mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuis hoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige leden van de Koerdische Arbeiderspartij PKK moet beschermen tegen vervolging. 468 van de 600 parlementariërs stemden voor, waaronder de regeringspartij van president Erdogan en de pro-Koerdische partij DEM. De PKK werd in Turkije beschouwd als terroristische organisatie vanwege aanslagen en gewelddadige confrontaties. Vorig jaar riep de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan op alle wapens in te leveren en de groepering te ontbinden. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat voormalige leden weer kunnen worden opgenomen in de Turkse samenleving. De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om 2 pakketten van in totaal 25 miljoen euro. In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de la Espriella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening.
6: De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin-partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Yabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen. Yabloko-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank. Een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland.
7: De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening.
6: De Verenigde Staten beleefden in juli hun heetste maand sinds het begin van de metingen. Het Meteorologische Instituut NOAA meldt dat de gemiddelde temperatuur die maand bijna 25 graden Celsius was. Het vorige record stamde uit 1936, toen droogte en slechte landbouwmethodes leidden tot doden en massale migratie. De daarna heetste maanden vonden vooral in deze eeuw plaats, wat wijst op de invloed van door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Fed-bestuurder Beth Hammack zegt dat waarschijnlijk meerdere renteverhogingen nodig zijn om de inflatie in de Verenigde Staten terug te brengen naar 2%. Eén verhoging van een kwart procentpunt doet volgens haar niet zoveel voor de economie. Hammack wil niet vooruitlopen op hoeveel verhogingen er precies komen. Vorige maand stemde zij als een van de drie Fed-bestuurders tegen het besluit om de rente ongewijzigd te laten. Zij was toen voorstander van een renteverhoging. De beurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten door twijfels over een oplossing voor het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de stijgende olieprijzen drukten de stemming. De Dow Jones-index daalde 0,1%, de S&P 500 verloor eenzelfde percentage en de Nasdaq zakte 0,3%. De hoop op een akkoord nam af nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en de VS Iran compenseren voor de aangerichte schade. President Trump zei zondag de economische druk op Iran te willen opvoeren. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar saladen, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio.
6: De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws.
9: Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK zwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde daarmee het kampioensrecord dat ze eerder op maandag in de serie zwom. De regerend wereldkampioene was een klasse apart, ruim sneller dan de Italiaanse Sarah Curtis, die tweede werd in 52,93. Milou van Wijk plaatste zich met de vierde tijd van 53,22 ook voor de finale, die dinsdag wordt afgewerkt. Casper Corbeau staat dinsdag in de finale van de 100 meter schoolslag. Hij zwom de zevende tijd in de halve eindstrijd.
10: Ronald Araujo speelt dit seizoen voor Liverpool. De Engelse club huurt de 27-jarige centrale verdediger uit Uruguay van FC Barcelona. Araujo veroverde met Barcelona 3 landstitels. Liverpool kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige atlete uit Volendam stootte in Birmingham 20,73 meter. Haar landgenote Jorinde van Klinken pakte het zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Schilder is de eerste Nederlandse atleet ooit met 3 Europese titels op rij in 1 onderdeel. Ze won de titel ondanks een ontstoken wijsvinger waarvoor ze pijnstillers gebruikt. Pierre Koopmeiners heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2029. De 26-jarige middenvelder stond deze zomer nog in de belangstelling van Club Brugge, maar die transfer ging niet door. Koopmeiners won afgelopen seizoen de KNVB-beker met AZ en dit seizoen de Johan Cruijffschaal. FC Volendam is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie. De gedegradeerde club verloor bij Jong PSV met 3-2 nadat het in de slotfase een voorsprong verspeelde. Spits Veerman scoorde 2 keer voor Volendam. Jong PSV kwam terug via doelpunten van Van den Berg en Cornesion in de laatste 10 minuten. FC Eindhoven won bij Jong AZ met 0-1 door een laat doelpunt van Renfrum. Mahadi Abdi Ali is als 6e geëindigd op de 5000 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 30-jarige atleet liep een tijd van 13 minuten en 17 seconden en was daarmee de beste Nederlander. Tim Verbaandert werd 10e, Mike Foppe 11e. Foppe kwam 2 keer ten val tijdens de race. De Noor Jacob Ingebrigtsens won voor de 4e keer Europees goud op de 5000 meter.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vannacht blijft het ook droog. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Aan zee waait het matig uit noordelijke richting. Landinwaarts is er weinig wind.
11: Morgenochtend blijft het droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden is er meer bewolking. Morgenmiddag wordt het zonnig en droog met temperaturen tussen 20 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de zware aardbeving maandag in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie en onderzoekt of en hoeveel Nederlanders zijn getroffen. Het ministerie roept Nederlanders in Colombia op de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en aan familie en vrienden te laten weten hoe het gaat. Reisorganisatie Sawadee heeft 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen is gewond. Hulporganisaties Care Nederland en het Rode Kruis staan klaar om hulp te bieden en ondersteunen de Colombiaanse hulpdiensten bij evacuatie, medische zorg en reddingsoperaties. Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers naar het gemeentehuis van Ommen gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Ellis van den Nieuwboer, waarin ze de gemeente vragen om bij de provincie voor hen op te komen. Boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. Na de bijeenkomst in Ommen reden de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers zich verzamelden bij het gemeentehuis. Ook in Hardenberg werd bij het gemeentehuis geprotesteerd. Boeren houden maandagavond in het Friese Sex Bierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen, waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse Kade. Reisorganisatie Sawadee heeft nog 4 groepen Nederlanders, van ieder ongeveer 20 reizigers, in het door een aardbeving getroffen Colombia. Niemand is gewond geraakt. Een groep is gestrand in Medellín en kan de reis naar verwachting dinsdag per vliegtuig vervolgen naar Palomino in het noorden. Een reisgroep met jongeren tussen de 22 en 35 jaar zit in het noorden bij Santa Marta en vertrekt bijna weer naar Nederland. Een andere groep bevindt zich in de buurt van Tayrona National Park in het noorden. Een vierde groep zit bij Jardín, hemelsbreed ongeveer 200 kilometer van het epicentrum, en kan de reis voortzetten. In Enkhuizen blijven 2 mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuis hoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
12: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de straat van Hormuz volledig is ontdaan van mijnen. Volgens hem heeft de Amerikaanse marine de belangrijke zeestraat nu onder controle. De straat is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran liet de laatste tijd wel af en toe schepen door, maar die moesten een bepaalde route volgen omdat andere routes gevaarlijk zouden zijn door zeemijnen. Trump wil dat Iran compensatie betaalt voor alle doden tijdens meerdere conflicten, als reactie op een Iraanse eis voor schadevergoeding na Amerikaanse luchtaanvallen. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige leden van de Koerdische arbeiderspartij PKK moet beschermen tegen vervolging. 468 van de 600 parlementariërs stemden voor, waaronder de regeringspartij van president Erdogan en de pro-Koerdische partij DEM. De PKK werd in Turkije beschouwd als terroristische organisatie vanwege aanslagen en gewelddadige confrontaties. Vorig jaar riep de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan op alle wapens in te leveren en de groepering te ontbinden. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat voormalige leden weer kunnen worden opgenomen in de Turkse samenleving. De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om twee pakketten van in totaal 25 miljoen euro. In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de la Espriella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin-partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Yabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen. Yabloko-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank, een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Fed-bestuurder Beth Hammack zegt dat waarschijnlijk meerdere renteverhogingen nodig zijn om de inflatie in de Verenigde Staten terug te brengen naar 2%. Eén verhoging van een kwart procentpunt doet volgens haar niet zoveel voor de economie. Hammack wil niet vooruitlopen op hoeveel verhogingen er precies komen. Vorige maand stemde zij als een van de drie Fed-bestuurders tegen het besluit om de rente ongewijzigd te laten. Zij was toen voorstander van een renteverhoging. De beurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten door twijfels over een oplossing voor het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran.
7: Ook de stijgende olieprijzen drukte de stemming. De Dow Jones-index daalde 0,1%, de S&P 500 verloor eenzelfde percentage en de Nasdaq zakte 0,3%. De hoop op een akkoord nam af nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en de VS Iran compenseren voor de aangerichte schade. President Trump zei zondag de economische druk op Iran te willen opvoeren.
13: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige atlete uit Volendam stootte in Birmingham 20 meter 73. Haar landgenote Jorinde van Klinken pakte het zilver met een persoonlijk record van 19 meter 64. Schilder is de eerste Nederlandse atleet ooit met drie Europese titels op rij in één onderdeel. Ze won de titel ondanks een ontstoken wijsvinger waarvoor ze pijnstillers gebruikt. Pierre Koopmeiners heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2029. De 26-jarige middenvelder stond deze zomer nog in de belangstelling van Club Brugge, maar die transfer ging niet door. Koopmeiners won afgelopen seizoen de KNVB-beker met AZ en dit seizoen de Johan Cruijffschaal. FC Volendam is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie. De gedegradeerde club verloor bij Jong PSV met 3-2 nadat het in de slotfase een voorsprong verspeelde. Spits Veerman scoorde twee keer voor Volendam. Jong PSV kwam terug via doelpunten van Van den Berg en Cornesion in de laatste 10 minuten. FC Eindhoven won bij Jong AZ met 0-1 door een laat doelpunt van Renfrum. Mahadi Abdi Ali is als zesde geëindigd op de 5000 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 30-jarige atleet liep een tijd van 13 minuten en 17 seconden en was daarmee de beste Nederlander. Tim Verbaandert werd tiende, Mike Foppe elfde. Foppe kwam twee keer ten val tijdens de race.
8: De Noor Jacob Ingebrigtsens won voor de vierde keer Europees goud op de 5000 meter. De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Terrence Agard en Myrthe van der Schoot liepen de race. De ploeg leidde lang, maar 50 meter voor de finish gingen Noorwegen en Groot-Brittannië er nog overheen. Agard viel onderweg, maar wist het stokje nog wel door te geven aan slotloopster van der Schoot. 2 jaar geleden won Nederland ook brons op dit onderdeel, toen met een andere samenstelling. Mickey van de Ven heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur verlengd tot medio 2031. De 25-jarige centrale verdediger speelde de afgelopen 3 seizoenen 96 wedstrijden voor de Londense club. Van de Ven zegt van de club te houden en wil bij de ontwikkeling van Tottenham betrokken blijven. Coach Roberto De Zerbi noemt hem een van de beste centrale verdedigers van Europa. Komend seizoen vormt Van de Ven waarschijnlijk een duo met Jan-Paul van Hekken in het hart van de defensie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vannacht blijft het ook droog. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Aan zee waait het matig uit noordelijke richting. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend blijft het droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden is er meer bewolking. Morgenmiddag wordt het zonnig en droog met temperaturen tussen 20 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de zware aardbeving maandag in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie en onderzoekt of en hoeveel Nederlanders zijn getroffen. Het ministerie roept Nederlanders in Colombia op de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en aan familie en vrienden te laten weten hoe het gaat. Reisorganisatie Sawadi heeft 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen is gewond. Hulporganisaties Care Nederland en het Rode Kruis staan klaar om hulp te bieden en ondersteunen de Colombiaanse hulpdiensten bij evacuatie, medische zorg en reddingsoperaties. Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers naar het gemeentehuis van Ommen gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer, waarin ze de gemeente vragen om bij de provincie voor hen op te komen. Boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. Na de bijeenkomst in Ommen reden de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers zich verzamelden bij het gemeentehuis. Ook in Hardenberg werd bij het gemeentehuis geprotesteerd. Boeren houden maandagavond in het Friese Seks Bierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen, waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten.
17: De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse kade. Reisorganisatie Sawadi heeft nog 4 groepen Nederlanders, van ieder ongeveer 20 reizigers, in het door een aardbeving getroffen Colombia. Niemand is gewond geraakt. Een groep is gestrand in Medellín en kan de reis naar verwachting dinsdag per vliegtuig vervolgen naar Palomino in het noorden. Een reisgroep met jongeren tussen de 22 en 35 jaar zit in het noorden bij Santa Marta en vertrekt bijna weer naar Nederland. Een andere groep bevindt zich in de buurt van Tayrona National Park in het noorden. Een vierde groep zit bij Jardín, hemelsbreed ongeveer 200 kilometer van het epicentrum, en kan de reis voortzetten.
18: In Enkhuizen blijven 2 mannen van 50 en 20 jaar voorlopig vastzitten voor het doodsteken van een 18-jarige man uit Stedenbroek. De rechtbank heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het incident gebeurde donderdag rond 9:30 s'avonds aan de Prunuslaan, waar een vechtpartij was uitgebroken. De oudste verdachte werd kort daarna opgepakt. De jongste meldde zich zaterdagavond bij de politie. De gemeente Enkhuizen zegt dat geweld zoals dit niet thuis hoort en het veiligheidsgevoel van inwoners raakt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Straat van Hormuz volledig is ontdaan van mijnen. Volgens hem heeft de Amerikaanse marine de belangrijke zeestraat nu onder controle. De straat is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran liet de laatste tijd wel af en toe schepen door, maar die moesten een bepaalde route volgen omdat andere routes gevaarlijk zouden zijn door zeemijnen. Trump wil dat Iran compensatie betaalt voor alle doden tijdens meerdere conflicten, als reactie op een Iraanse eis voor schadevergoeding na Amerikaanse luchtaanvallen. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige leden van de Koerdische arbeiderspartij PKK moet beschermen tegen vervolging. 468 van de 600 parlementariërs stemden voor, waaronder de regeringspartij van president Erdogan en de pro-Koerdische partij DEM. De PKK werd in Turkije beschouwd als terroristische organisatie vanwege aanslagen en gewelddadige confrontaties. Vorig jaar riep de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan op alle wapens in te leveren en de groepering te ontbinden. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat voormalige leden weer kunnen worden opgenomen in de Turkse samenleving.
19: De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om 2 pakketten van in totaal 25 miljoen euro.
18: In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de la Espriella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin-partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Yabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen.
20: Jabloco-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank. Een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland.
21: De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Fed-bestuurder Beth Hammack zegt dat waarschijnlijk meerdere renteverhogingen nodig zijn om de inflatie in de Verenigde Staten terug te brengen naar 2%. Eén verhoging van een kwart procentpunt doet volgens haar niet zoveel voor de economie. Hammack wil niet vooruitlopen op hoeveel verhogingen er precies komen. Vorige maand stemde zij als een van de drie Fed-bestuurders tegen het besluit om de rente ongewijzigd te laten. Zij was toen voorstander van een renteverhoging. De beurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten door twijfels over een oplossing voor het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de stijgende olieprijzen drukten de stemming. De Dow Jones-index daalde 0,1%, de S&P 500 verloor eenzelfde percentage en de Nasdaq zakte 0,3%. De hoop op een akkoord nam af nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en de VS Iran compenseren voor de aangerichte schade. President Trump zei zondag de economische druk op Iran te willen opvoeren.
25: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salad, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod.
26: De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten, iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio.
27: De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte.
28: De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten.
0: Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilde heeft voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige atlete uit Volendam stootte in Birmingham 20 meter 73. Haar landgenote Jorinde van Klinken pakte het zilver met een persoonlijk record van 19 meter 64. Schilder is de eerste Nederlandse atleet ooit met drie Europese titels op rij in één onderdeel. Ze won de titel ondanks een ontstoken wijsvinger, waarvoor ze pijnstillers gebruikt.
4: Pierre Koopmeiners heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2029. De 26-jarige middenvelder stond deze zomer nog in de belangstelling van Club Brugge, maar die transfer ging niet door. Koopmeiners won afgelopen seizoen de KNVB-beker met AZ en dit seizoen de Johan Cruijffschaal. FC Volendam is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie. De gedegradeerde club verloor bij Jong PSV met 3-2 nadat het in de slotfase een voorsprong verspeelde. Spits Veerman scoorde twee keer voor Volendam. Jong PSV kwam terug via doelpunten van Van den Berg en Cornesion in de laatste 10 minuten. FC Eindhoven won bij Jong AZ met 0-1 door een laat doelpunt van Renfrum. Mahadi Abdi Ali is als zesde geëindigd op de 5000 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 30-jarige atleet liep een tijd van 13 minuten en 17 seconden en was daarmee de beste Nederlander. Tim Verbaendert werd tiende, Mike Foppe elfde. Foppe kwam twee keer ten val tijdens de race. De Noor Jacob Ingebrigtsens won voor de vierde keer Europees goud op de 5000 meter. De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Terrence Agard en Myrthe van der Schoot liepen de race. De ploeg leidde lang, maar 50 meter voor de finish gingen Noorwegen en Groot-Brittannië er nog overheen. Agard viel onderweg, maar wist het stokje nog wel door te geven aan slotloopster Van der Schoot. Twee jaar geleden won Nederland ook brons op dit onderdeel, toen met een andere samenstelling.
3: Mickey van de Ven heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur verlengd tot medio 2031. De 25-jarige centrale verdediger speelde de afgelopen drie seizoenen 96 wedstrijden voor de Londense club. Van de Ven zegt van de club te houden en wil bij de ontwikkeling van Tottenham betrokken blijven. Coach Roberto De Zerbi noemt hem een van de beste centrale verdedigers van Europa. Komend seizoen vormt Van de Ven waarschijnlijk een duo met Jan-Paul van Hekken in het hart van de defensie.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 7 graden in het noordoosten. Maar aan de kust blijft het zachter met 14 graden. Daar ook iets meer wind. Morgenochtend droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden wat meer bewolking. Morgenmiddag wordt het overal zonnig en droog. Met maxima tussen de 20 graden in het noorden en plaatselijk 26 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig en komt uit het noordoosten.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
29: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
30: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers en vaartuigen naar Groenland voor NAVO-oefeningen. Dat zei minister Jezil Gus van Defensie bij Goedenavond Nederland. Het ministerie maakte vrijdag al bekend dat Nederland zou deelnemen aan de missie, maar noemde toen nog geen aantallen. Nederland neemt samen met België en meer landen deel. De minister wilde niet precies zeggen hoeveel mariniers en welke vaartuigen gaan, omdat Rusland meekijkt.
2: De oefening is volgens Jezil Gus gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de claim die president Trump blijft leggen op Groenland.
5: Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de snelweg gereden na een protestactie in Seksbierum. Groepjes boeren reden over de A31. De politie was daarbij aanwezig. Meer dan 100 trekkers hadden zich verzameld op een weiland langs de snelweg om te demonstreren tegen de stikstofplannen van

0: familie en vrienden te laten weten hoe het gaat. Reisorganisatie Sawadi heeft 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen is gewond. Hulporganisaties Care Nederland en het Rode Kruis staan klaar om hulp te bieden en ondersteunen de Colombiaanse hulpdiensten bij evacuatie, medische zorg en reddingsoperaties. Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers naar het gemeentehuis van Ommen gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer, waarin ze de gemeente vragen om bij de provincie voor hen op te komen. Boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. Na de bijeenkomst in Ommen reden de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers zich verzamelden bij het gemeentehuis. Ook in Hardenberg werd bij het gemeentehuis geprotesteerd. Boeren houden maandagavond in het Friese Seksbierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen, waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse kade. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Straat van Hormuz volledig is ontdaan van mijnen. Volgens hem heeft de Amerikaanse marine de belangrijke zeestraat nu onder controle. De straat is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran liet de laatste tijd wel af en toe schepen door, maar die moesten een bepaalde route volgen omdat andere routes gevaarlijk zouden zijn door zeemijnen. Trump wil dat Iran compensatie betaalt voor alle doden tijdens meerdere conflicten, als reactie op een Iraanse eis voor schadevergoeding na Amerikaanse luchtaanvallen. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige leden van de Koerdische arbeiderspartij PKK moet beschermen tegen vervolging. 468 van de 600 parlementariërs stemden voor, waaronder de regeringspartij van president Erdogan en de pro-Koerdische partij DEM. De PKK werd in Turkije beschouwd als terroristische organisatie vanwege aanslagen en gewelddadige confrontaties. Vorig jaar riep de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan op alle wapens in te leveren en de groepering te ontbinden. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat voormalige leden weer kunnen worden opgenomen in de Turkse samenleving. De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om 2 pakketten van in totaal 25 miljoen euro. In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de la Espriella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgevoerd.

0: uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin-partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Yabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen. Yabloko-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank, een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fed-bestuurder Beth Hammack zegt dat waarschijnlijk meerdere renteverhogingen nodig zijn om de inflatie in de Verenigde Staten terug te brengen naar 2%. Eén verhoging van een kwart procentpunt doet volgens haar niet zoveel voor de economie. Hammack wil niet vooruitlopen op hoeveel verhogingen er precies komen. Vorige maand stemde zij als een van de drie Fed-bestuurders tegen het besluit om de rente ongewijzigd te laten. Zij was toen voorstander van een renteverhoging. De beurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten door twijfels over een oplossing voor het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de stijgende olieprijzen drukten de stemming. De Dow Jones-index daalde 0,1%, de S&P 500 verloor eenzelfde percentage en de Nasdaq zakte 0,3%. De hoop op een akkoord nam af nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en de VS Iran compenseren voor de aangerichte schade. President Trump zei zondag de economische druk op Iran te willen opvoeren. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar saladen, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige atlete uit Volendam stootte in Birmingham 20 meter 73. Haar landgenote Jorinde van Klinken pakte het zilver met een persoonlijk record van 19 meter 64. Schilder is de eerste Nederlandse atleet ooit met drie Europese titels op rij in één onderdeel. Ze won de titel ondanks een ontstoken wijsvinger, waarvoor ze pijnstillers gebruikt.
4: Pierre Koopmeiners heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2029. De 26-jarige middenvelder stond deze zomer nog in de belangstelling van Club Brugge, maar die transfer ging niet door. Koopmeiners won afgelopen seizoen de KNVB-beker met AZ en dit seizoen de Johan Cruijffschaal. FC Volendam is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie. De gedegradeerde club verloor bij Jong PSV met 3-2 nadat het in de slotfase een voorsprong verspeelde. Spits Veerman scoorde twee keer voor Volendam. Jong PSV kwam terug via doelpunten van Van den Berg en Cornesion in de laatste 10 minuten. FC Eindhoven won bij Jong AZ met 0-1 door een laat doelpunt van Renfrum. Mahadi Abdi Ali is als zesde geëindigd op de 5000 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 30-jarige atleet liep een tijd van 13 minuten en 17 seconden en was daarmee de beste Nederlander. Tim Verbaendert werd tiende, Mike Foppe elfde. Foppe kwam twee keer ten val tijdens de race. De Noor Jacob Ingebrigtsens won voor de vierde keer Europees goud op de 5000 meter. Mickey van de Ven heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur verlengd tot medio 2031. De 25-jarige centrale verdediger speelde de afgelopen drie seizoenen 96 wedstrijden voor de Londense club. Van de Ven zegt van de club te houden en wil bij de ontwikkeling van Tottenham betrokken blijven. Coach Roberto De Zerbi noemt hem een van de beste centrale verdedigers van Europa. Komend seizoen vormt Van de Ven waarschijnlijk een duo met Jan-Paul van Hekken in het hart van de defensie. De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Terrence Akart en Myrthe van der Schoot liepen lang aan kop, maar werden vlak voor de finish nog gepasseerd door Noorwegen en Groot-Brittannië. Noorwegen pakte goud in 3 minuten en 9,62 seconden, Groot-Brittannië zilver in 3 minuten 10,47 en Nederland brons in 3 minuten 10,77. Het is de derde medaille voor Nederland op de openingsdag, na goud en zilver voor Jessica Schilder en Jorinde van Klinken op het kogelstoten. 2 jaar geleden won Nederland ook brons op dit onderdeel tijdens de EK in Rome.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 7 graden in het noordoosten. Maar aan de kust blijft het zachter met 14 graden. Daar ook iets meer wind. Morgenochtend droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden wat meer bewolking. Morgenmiddag wordt het overal zonnig en droog. Met maxima tussen de 20 graden in het noorden en plaatselijk 26 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig en komt uit het noordoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers en vaartuigen naar Groenland voor NAVO-oefeningen. Dat zei minister Jezil Gus van Defensie bij Goedenavond Nederland. Het ministerie maakte vrijdag al bekend dat Nederland zou deelnemen aan de missie, maar noemde toen nog geen aantallen. Nederland neemt samen met België en meer landen deel. De minister wilde niet precies zeggen hoeveel mariniers en welke vaartuigen gaan, omdat Rusland meekijkt. De oefening is volgens Jezil Gus gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de claim die president Trump blijft leggen op Groenland.
10: Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de snelweg gereden na een protestactie in Seksbierum. Groepjes boeren reden over de A31. De politie was daarbij aanwezig. Meer dan 100 trekkers hadden zich verzameld op een weiland langs de snelweg om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een deel van de boeren had de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. In Overijssel waren maandagavond ook boerenprotesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg.
11: Het is nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de zware aardbeving maandag in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie en onderzoekt of en hoeveel Nederlanders zijn getroffen. Het ministerie roept Nederlanders in Colombia op de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en aan familie en vrienden te laten weten hoe het gaat. Reisorganisatie Sawadi heeft 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen is gewond. Hulporganisaties Care Nederland en het Rode Kruis staan klaar om hulp te bieden en ondersteunen de Colombiaanse hulpdiensten bij evacuatie, medische zorg en reddingsoperaties.
10: Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers naar het gemeentehuis van Ommen gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer, waarin ze de gemeente vragen om bij de provincie voor hen op te komen. Boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. Na de bijeenkomst in Ommen reden de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers zich verzamelden bij het gemeentehuis. Ook in Hardenberg werd bij het gemeentehuis geprotesteerd.
12: Boeren houden maandagavond in het Friese Seksbierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen, waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders.
13: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse Kade.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws.
17: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Straat van Hormuz volledig is ontdaan van mijnen. Volgens hem heeft de Amerikaanse marine de belangrijke zeestraat nu onder controle. De straat is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart.
18: Iran liet de laatste tijd wel af en toe schepen door, maar die moesten een bepaalde route volgen omdat andere routes gevaarlijk zouden zijn door zeemijnen. Trump wil dat Iran compensatie betaalt voor alle doden tijdens meerdere conflicten, als reactie op een Iraanse eis voor schadevergoeding na Amerikaanse luchtaanvallen. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige leden van de Koerdische Arbeiderspartij PKK moet beschermen tegen vervolging. 468 van de 600 parlementariërs stemden voor, waaronder de regeringspartij van president Erdogan en de pro-Koerdische partij DEM. De PKK werd in Turkije beschouwd als terroristische organisatie vanwege aanslagen en gewelddadige confrontaties. Vorig jaar riep de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan op alle wapens in te leveren en de groepering te ontbinden. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat voormalige leden weer kunnen worden opgenomen in de Turkse samenleving.
19: De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om twee pakketten van in totaal 25 miljoen euro.
20: In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de la Espriella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening.
21: De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof heeft de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uitgesloten van deelname. Een kleine nationalistische pro-Kremlin-partij, genaamd Rodina, had de zaak aangespannen en stelde dat Yabloko donaties niet had aangegeven, inclusief steun uit het Westen. Yabloko-oprichter Nikolai Rybakov ontkent dat en gaat in beroep tegen de uitspraak. Enkele honderden aanhangers verzamelden zich bij de rechtbank, een zeldzame vorm van verzet tegen politieke onderdrukking in Rusland.
22: De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: Fed-bestuurder Beth Hammack zegt dat waarschijnlijk meerdere renteverhogingen nodig zijn om de inflatie in de Verenigde Staten terug te brengen naar 2%. Eén verhoging van een kwart procentpunt doet volgens haar niet zoveel voor de economie. Hammack wil niet vooruitlopen op hoeveel verhogingen er precies komen. Vorige maand stemde zij als een van de drie Fed-bestuurders tegen het besluit om de rente ongewijzigd te laten. Zij was toen voorstander van een renteverhoging.
27: De beurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten door twijfels over een oplossing voor het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de stijgende olieprijzen drukten de stemming. De Dow Jones-index daalde 0,1%, de S&P 500 verloor eenzelfde percentage en de Nasdaq zakte 0,3%. De hoop op een akkoord nam af nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS.
0: Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en de VS Iran compenseren voor de aangerichte schade. President Trump zei zondag de economische druk op Iran te willen opvoeren.
1: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod.
2: De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio.
3: De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte.
4: De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige atlete uit Volendam stootte in Birmingham 20,73 meter. Haar landgenote Jorinde van Klinken pakte het zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Schilder is de eerste Nederlandse atleet ooit met drie Europese titels op rij in één onderdeel. Ze won de titel ondanks een ontstoken wijsvinger waarvoor ze pijnstillers gebruikt.
7: Pierre Koopmeiners heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2029. De 26-jarige middenvelder stond deze zomer nog in de belangstelling van Club Brugge, maar die transfer ging niet door. Koopmeiners won afgelopen seizoen de KNVB-beker met AZ en dit seizoen de Johan Cruijffschaal. FC Volendam is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie. De gedegradeerde club verloor bij Jong PSV met 3-2 nadat het in de slotfase een voorsprong verspeelde. Spits Veerman scoorde twee keer voor Volendam. Jong PSV kwam terug via doelpunten van Van den Berg en Cornesion in de laatste 10 minuten. FC Eindhoven won bij Jong AZ met 0-1 door een laat doelpunt van Renfrum. Mahadi Abdi Ali is als zesde geëindigd op de 5000 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 30-jarige atleet liep een tijd van 13 minuten en 17 seconden en was daarmee de beste Nederlander. Tim Verbaendert werd tiende, Mike Foppe elfde. Foppe kwam twee keer ten val tijdens de race. De Noor Jacob Ingebrigtsens won voor de vierde keer Europees goud op de 5000 meter. Mickey van de Ven heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur verlengd tot medio 2031. De 25-jarige centrale verdediger speelde de afgelopen drie seizoenen 96 wedstrijden voor de Londense club.
8: Van de Ven zegt van de club te houden en wil bij de ontwikkeling van Tottenham betrokken blijven. Coach Roberto De Zerbi noemt hem een van de beste centrale verdedigers van Europa. Komend seizoen vormt Van de Ven waarschijnlijk een duo met Jan-Paul van Hekke in het hart van de defensie. De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Terrence Akart en Myrthe van der Schoot liepen lang aan kop, maar werden vlak voor de finish nog gepasseerd door Noorwegen en Groot-Brittannië. Noorwegen pakte goud in 3 minuten en 9,62 seconden, Groot-Brittannië zilver in 3 minuten 10,47 en Nederland brons in 3 minuten 10,77. Het is de derde medaille voor Nederland op de openingsdag, na goud en zilver voor Jessica Schilder en Jorinde van Klinken op het kogelstoten. 2 jaar geleden won Nederland ook brons op dit onderdeel tijdens de EK in Rome. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgenochtend is het droog met vooral in het zuiden veel zon. In het noorden is er meer bewolking. Morgen wordt het een mooie dag met veel zon en temperaturen tussen de 20 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving maandag in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie en onderzoekt of en hoeveel Nederlanders zijn geraakt. Minister Tom Berendsen betuigt zijn medeleven en zegt dat de ambassade in Bogota klaar staat om te helpen. Reisorganisatie Sabadi heeft 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen is gewond. Hulporganisaties Care Nederland en het Rode Kruis staan klaar om hulp te bieden en ondersteunen de Colombiaanse hulpdiensten.
14: Nederland stuurt tientallen mariniers en vaartuigen naar Groenland voor NAVO-oefeningen. Dat zei minister Jezilgus van Defensie bij Goedenavond Nederland. Het ministerie maakte vrijdag al bekend dat Nederland zou deelnemen aan de missie, maar noemde toen nog geen aantallen. Nederland neemt samen met België en meer landen deel. De minister wilde niet precies zeggen hoeveel mariniers en welke vaartuigen gaan, omdat Rusland meekijkt. De oefening is volgens Jezilgus gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de claim die president Trump blijft leggen op Groenland.
15: Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de snelweg gereden na een protestactie in Seksbierum. Groepjes boeren reden over de A31. De politie was daarbij aanwezig. Meer dan 100 trekkers hadden zich verzameld op een weiland langs de snelweg om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een deel van de boeren had de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. In Overijssel waren maandagavond ook boerenprotesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg.
28: Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers naar het gemeentehuis van Ommen gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer, waarin ze de gemeente vragen om bij de provincie voor hen op te komen. Boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. Na de bijeenkomst in Ommen reden de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers zich verzamelden bij het gemeentehuis. Ook in Hardenberg werd bij het gemeentehuis geprotesteerd.
29: Boeren houden maandagavond in het Friese Seksbierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet.
27: Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen, waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse Kade.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela telt inmiddels 6.301 doden door de aardbevingen eind juni. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Reddingswerkers zoeken nog steeds naar lichamen in het puin. Ruim 12.000 woningen zijn onbewoonbaar verklaard en ongeveer 1.400 mensen worden nog vermist. Buurland Colombia werd maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4, waarbij tot nu toe 111 doden zijn bevestigd. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Straat van Hormuz volledig is ontdaan van mijnen. Volgens hem heeft de Amerikaanse marine de belangrijke zeestraat nu onder controle. De straat is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran liet de laatste tijd wel af en toe schepen door, maar die moesten een bepaalde route volgen omdat andere routes gevaarlijk zouden zijn door zeemijnen. Trump wil dat Iran compensatie betaalt voor alle doden tijdens meerdere conflicten, als reactie op een Iraanse eis voor schadevergoeding na Amerikaanse luchtaanvallen. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige leden van de Koerdische arbeiderspartij PKK moet beschermen tegen vervolging. 468 van de 600 parlementariërs stemden voor, waaronder de regeringspartij van president Erdogan en de pro-Koerdische partij DEM. De PKK werd in Turkije beschouwd als terroristische organisatie vanwege aanslagen en gewelddadige confrontaties. Vorig jaar riep de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan op alle wapens in te leveren en de groepering te ontbinden. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat voormalige leden weer kunnen worden opgenomen in de Turkse samenleving. De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om 2 pakketten van in totaal 25 miljoen euro. In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de la Espriella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Fed-bestuurder Beth Hammack zegt dat waarschijnlijk meerdere renteverhogingen nodig zijn om de inflatie in de Verenigde Staten terug te brengen naar 2%. Eén verhoging van een kwart procentpunt doet volgens haar niet zoveel voor de economie. Hammack wil niet vooruitlopen op hoeveel verhogingen er precies komen. Vorige maand stemde zij als een van de drie Fed-bestuurders tegen het besluit om de rente ongewijzigd te laten. Zij was toen voorstander van een renteverhoging.
27: De beurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten door twijfels over een oplossing voor het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de stijgende olieprijzen drukten de stemming. De Dow Jones-index daalde 0,1%, de S&P 500 verloor eenzelfde percentage en de Nasdaq zakte 0,3%. De hoop op een akkoord nam af nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en de VS Iran compenseren voor de aangerichte schade. President Trump zei zondag de economische druk op Iran te willen opvoeren.
28: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod.
27: De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio.
28: De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte.
27: De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige atlete uit Volendam stootte in Birmingham 20,73 meter. Haar landgenote Jorinde van Klinken pakte het zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Schilder is de eerste Nederlandse atleet ooit met drie Europese titels op rij in één onderdeel. Ze won de titel ondanks een ontstoken wijsvinger waarvoor ze pijnstillers gebruikt.
0: FC Volendam is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie. De gedegradeerde club verloor bij Jong PSV met 3-2 nadat het in de slotfase een voorsprong verspeelde. Spits Veerman scoorde 2 keer voor Volendam. Jong PSV kwam terug via doelpunten van Van den Berg en Cornesion in de laatste 10 minuten. FC Eindhoven won bij Jong AZ met 0-1 door een laat doelpunt van Renfrum. Mahadi Abdi Ali is als 6e geëindigd op de 5000 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 30-jarige atleet liep een tijd van 13 minuten en 17 seconden en was daarmee de beste Nederlander. Tim Verbaandert werd 10e, Mike Foppe 11e. Foppe kwam 2 keer ten val tijdens de race. De Noor Jacob Ingebrigtsens won voor de 4e keer Europees goud op de 5000 meter. Mickey van de Ven heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur verlengd tot medio 2031. De 25-jarige centrale verdediger speelde de afgelopen 3 seizoenen 96 wedstrijden voor de Londense club. Van de Ven zegt van de club te houden en wil bij de ontwikkeling van Tottenham betrokken blijven. Coach Roberto De Zerbi noemt hem een van de beste centrale verdedigers van Europa. Komend seizoen vormt Van de Ven waarschijnlijk een duo met Jan-Paul van Hekken in het hart van de defensie. De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Terrence Akart en Myrthe van der Schoot liepen lang aan kop, maar werden vlak voor de finish nog gepasseerd door Noorwegen en Groot-Brittannië. Noorwegen pakte goud in 3 minuten en 9,62 seconden, Groot-Brittannië zilver in 3 minuten 10,47 en Nederland brons in 3 minuten 10,77. Het is de 3e medaille voor Nederland op de openingsdag, na goud en zilver, voor Jessica Schilder en Jorinde van Klinken op het kogelstoten. 2 jaar geleden won Nederland ook brons op dit onderdeel tijdens de EK in Rome. Jessica Schilder heeft in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige Volendamse was verreweg de beste met een beste stoot van 20 meter en 73 centimeter, haar 3e afstand ooit. Schilder zegt dat ze zichzelf voor wedstrijden altijd klein maakt om zich tegen de druk te beschermen. Ze noemt dit toernooi de makkelijkste van haar 3 Europese titels. Jorinde van Klinken pakte, net als 2 jaar geleden in Rome, het zilver. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgenochtend is het droog met vooral in het zuiden veel zon. In het noorden is er meer bewolking. Morgen wordt het een mooie dag met veel zon en temperaturen tussen de 20 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving maandag in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie en onderzoekt of en hoeveel Nederlanders zijn geraakt. Minister Tom Berendsen betuigt zijn medeleven en zegt dat de ambassade in Bogota klaar staat om te helpen. Reisorganisatie Sabadi heeft 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen is gewond. Hulporganisaties Care Nederland en het Rode Kruis staan klaar om hulp te bieden en ondersteunen de Colombiaanse hulpdiensten.
24: Nederland stuurt tientallen mariniers en vaartuigen naar Groenland voor NAVO-oefeningen. Dat zei minister Jezil Gus van Defensie bij Goedenavond Nederland. Het ministerie maakte vrijdag al bekend dat Nederland zou deelnemen aan de missie, maar noemde toen nog geen aantallen.
4: Nederland neemt samen met België en meer landen deel. De minister wilde niet precies zeggen hoeveel mariniers en welke vaartuigen gaan, omdat Rusland meekijkt. De oefening is volgens Yezilgus gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de claim die president Trump blijft leggen op Groenland.
5: Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de snelweg gereden na een protestactie in Seksbierum. Groepjes boeren reden over de A31. De politie was daarbij aanwezig. Meer dan 100 trekkers hadden zich verzameld op een weiland langs de snelweg om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een deel van de boeren had de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. In Overijssel waren maandagavond ook boerenprotesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg.
6: Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers naar het gemeentehuis van Ommen gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer, waarin ze de gemeente vragen om bij de provincie voor hen op te komen. Boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. Na de bijeenkomst in Ommen reden de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers zich verzamelden bij het gemeentehuis. Ook in Hardenberg werd bij het gemeentehuis geprotesteerd.
7: Boeren houden maandagavond in het Friese Seksbierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen, waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders.
8: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse kade.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela telt inmiddels 6.301 doden door de aardbevingen eind juni. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Reddingswerkers zoeken nog steeds naar lichamen in het puin. Ruim 12.000 woningen zijn onbewoonbaar verklaard en ongeveer 1.400 mensen worden nog vermist. Buurland Colombia werd maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4, waarbij tot nu toe 111 doden zijn bevestigd.
26: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Straat van Hormuz volledig is ontdaan van mijnen. Volgens hem heeft de Amerikaanse marine de belangrijke zeestraat nu onder controle. De straat is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran liet de laatste tijd wel af en toe schepen door, maar die moesten een bepaalde route volgen omdat andere routes gevaarlijk zouden zijn door zeemijnen. Trump wil dat Iran compensatie betaalt voor alle doden tijdens meerdere conflicten, als reactie op een Iraanse eis voor schadevergoeding na Amerikaanse luchtaanvallen.
29: Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige leden van de Koerdische Arbeiderspartij PKK moet beschermen tegen vervolging. 468 van de 600 parlementariërs stemden voor, waaronder de regeringspartij van president Erdogan en de pro-Koerdische partij DEM. De PKK werd in Turkije beschouwd als terroristische organisatie vanwege aanslagen en gewelddadige confrontaties. Vorig jaar riep de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan op alle wapens in te leveren en de groepering te ontbinden.
12: De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat voormalige leden weer kunnen worden opgenomen in de Turkse samenleving.
13: De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó.
14: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om twee pakketten van in totaal 25 miljoen euro.
15: In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de la Espriella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening.
16: De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving met een kracht van 7,4 zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. De noodtoestand maakt het makkelijker om snel maatregelen te nemen en geld vrij te maken voor hulpverlening. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. President Abelardo de la Espriella reist naar het getroffen gebied om toe te zien op de hulpverlening.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
27: Fed-bestuurder Beth Hammack zegt dat waarschijnlijk meerdere renteverhogingen nodig zijn om de inflatie in de Verenigde Staten terug te brengen naar 2%. Eén verhoging van een kwart procentpunt doet volgens haar niet zoveel voor de economie. Hammack wil niet vooruitlopen op hoeveel verhogingen er precies komen. Vorige maand stemde zij als een van de drie Fed-bestuurders tegen het besluit om de rente ongewijzigd te laten. Zij was toen voorstander van een renteverhoging.
28: De beurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten door twijfels over een oplossing voor het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de stijgende olieprijzen drukten de stemming. De Dow Jones-index daalde 0,1%, de S&P 500 verloor eenzelfde percentage en de Nasdaq zakte 0,3%. De hoop op een akkoord nam af nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en de VS Iran compenseren voor de aangerichte schade. President Trump zei zondag de economische druk op Iran te willen opvoeren.
30: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar saladen, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod.
31: De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio.
32: De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal.
0: Schepen worden nu voor 30% tot 35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte.

0: Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilde heeft voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige atlete uit Volendam stootte in Birmingham 20,73 meter. Haar landgenote Jorinde van Klinken pakte het zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Schilder is de eerste Nederlandse atleet ooit met drie Europese titels op rij in één onderdeel. Ze won de titel ondanks een ontstoken wijsvinger, waarvoor ze pijnstillers gebruikt. FC Volendam is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie. De gedegradeerde club verloor bij Jong PSV met 3-2 nadat het in de slotfase een voorsprong verspeelde. Spits Veerman scoorde twee keer voor Volendam. Jong PSV kwam terug via doelpunten van Van den Berg en Cornesion in de laatste 10 minuten. FC Eindhoven won bij Jong AZ met 0-1 door een laat doelpunt van Renfrum. Mahadi Abdi Ali is als zesde geëindigd op de 5000 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 30-jarige atleet liep een tijd van 13 minuten en 17 seconden en was daarmee de beste Nederlander. Tim Verbaandert werd tiende, Mike Foppe elfde. Foppe kwam twee keer ten val tijdens de race. De Noor Jacob Ingebrigtsens won voor de vierde keer Europees goud op de 5000 meter. Mickey van de Ven heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur verlengd tot medio 2031. De 25-jarige centrale verdediger speelde de afgelopen drie seizoenen 96 wedstrijden voor de Londense club. Van de Ven zegt van de club te houden en wil bij de ontwikkeling van Tottenham betrokken blijven. Coach Roberto De Zerbi noemt hem een van de beste centrale verdedigers van Europa. Komend seizoen vormt Van de Ven waarschijnlijk een duo met Jan-Paul van Hekken in het hart van de defensie. De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft brons gewonnen op de EK-atletiek in Birmingham. Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Terrence Akart en Myrthe van der Schoot liepen lang aan kop, maar werden vlak voor de finish nog gepasseerd door Noorwegen en Groot-Brittannië. Noorwegen pakte goud in 3 minuten en 9,62 seconden, Groot-Brittannië zilver in 3 minuten 10,47 en Nederland brons in 3 minuten 10,77. Het is de derde medaille voor Nederland op de openingsdag, na goud en zilver, voor Jessica Schilder en Jorinde van Klinken op het kogelstoten. 2 jaar geleden won Nederland ook brons op dit onderdeel tijdens de EK in Rome. Jessica Schilder heeft in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige Volendamse was verreweg de beste met een beste stoot van 20 meter en 73 centimeter, haar derde afstand ooit. Schilder zegt dat ze zichzelf voor wedstrijden altijd klein maakt om zich tegen de druk te beschermen. Ze noemt dit toernooi de makkelijkste van haar drie Europese titels. Jorinde van Klinken pakte, net als 2 jaar geleden in Rome, het zilver. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanochtend is het droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden wat meer bewolking. Vanmiddag veel zon en droog weer. Bij een matige noordoostenwind wordt het 21 graden in het noorden tot plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuiden. Morgenavond is de lucht vrijwel onbewolkt, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving maandag in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie en onderzoekt of en hoeveel Nederlanders zijn geraakt. Minister Tom Berendsen betuigt zijn medeleven en zegt dat de ambassade in Bogota klaar staat om te helpen. Reisorganisatie Sawadi heeft 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen is gewond. Hulporganisaties Care Nederland en het Rode Kruis staan klaar om hulp te bieden en ondersteunen de Colombiaanse hulpdiensten. Nederland stuurt tientallen mariniers en vaartuigen naar Groenland voor NAVO-oefeningen. Dat zei minister Jezilgus van Defensie bij Goedenavond Nederland. Het ministerie maakte vrijdag al bekend dat Nederland zou deelnemen aan de missie, maar noemde toen nog geen aantallen. Nederland neemt samen met België en meer landen deel. De minister wilde niet precies zeggen hoeveel mariniers en welke vaartuigen gaan, omdat Rusland meekijkt. De oefening is volgens Jezilgus gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de claim die president Trump blijft leggen op Groenland. Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de snelweg gereden na een protestactie in Seksbierum. Groepjes boeren reden over de A31. De politie was daarbij aanwezig. Meer dan 100 trekkers hadden zich verzameld op een weiland langs de snelweg om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een deel van de boeren had de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. In Overijssel waren maandagavond ook boerenprotesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers naar het gemeentehuis van Ommen gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer, waarin ze de gemeente vragen om bij de provincie voor hen op te komen. Boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. Na de bijeenkomst in Ommen reden de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers zich verzamelden bij het gemeentehuis. Ook in Hardenberg werd bij het gemeentehuis geprotesteerd. Boeren houden maandagavond in het Friese Seksbierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen, waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse kade. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft een decreet getekend om het aantal vaccinaties voor kinderen te verminderen. Vaccinaties tegen 11 ziekten blijven aanbevolen. Het decreet bepaalt ook dat er minder combinatievaccins moeten worden gegeven en dat prikken tijdens afzonderlijke doktersbezoeken moeten worden toegediend. Trump volgt daarmee minister Kennedy van Volksgezondheid, die beweert dat er een verband bestaat tussen vaccinaties en autisme. Gezondheidsexperts waarschuwen dat minder vaccinaties kinderen kwetsbaarder maken voor ziekten die met vaccinatie kunnen worden voorkomen. Venezuela telt inmiddels 6.301 doden door de aardbevingen eind juni. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Reddingswerkers zoeken nog steeds naar lichamen in het puin. Ruim 12.000 woningen zijn onbewoonbaar verklaard en ongeveer 1.400 mensen worden nog vermist. Buurland Colombia werd maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4, waarbij tot nu toe 111 doden zijn bevestigd. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Straat van Hormuz volledig is ontdaan van mijnen. Volgens hem heeft de Amerikaanse marine de belangrijke zeestraat nu onder controle. De straat is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran liet de laatste tijd wel af en toe schepen door, maar die moesten een bepaalde route volgen omdat andere routes gevaarlijk zouden zijn door zeemijnen. Trump wil dat Iran compensatie betaalt voor alle doden tijdens meerdere conflicten, als reactie op een Iraanse eis voor schadevergoeding na Amerikaanse luchtaanvallen. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige leden van de Koerdische Arbeiderspartij PKK moet beschermen tegen vervolging. 468 van de 600 parlementariërs stemden voor, waaronder de regeringspartij van president Erdogan en de pro-Koerdische partij DEM. De PKK werd in Turkije beschouwd als terroristische organisatie vanwege aanslagen en gewelddadige confrontaties. Vorig jaar riep de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan op alle wapens in te leveren en de groepering te ontbinden. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat voormalige leden weer kunnen worden opgenomen in de Turkse samenleving. De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om twee pakketten van in totaal 25 miljoen euro. In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de la Espriella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Fed-bestuurder Beth Hammack zegt dat waarschijnlijk meerdere renteverhogingen nodig zijn om de inflatie in de Verenigde Staten terug te brengen naar 2%. Eén verhoging van een kwart procentpunt doet volgens haar niet zoveel voor de economie. Hammack wil niet vooruitlopen op hoeveel verhogingen er precies komen. Vorige maand stemde zij als een van de drie Fed-bestuurders tegen het besluit om de rente ongewijzigd te laten. Zij was toen voorstander van een renteverhoging.
2: De beurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten door twijfels over een oplossing voor het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de stijgende olieprijzen drukten de stemming. De Dow Jones-index daalde 0,1%, de S&P 500 verloor eenzelfde percentage en de Nasdaq zakte 0,3%. De hoop op een akkoord nam af nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en de VS Iran compenseren voor de aangerichte schade. President Trump zei zondag de economische druk op Iran te willen opvoeren.
0: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar.
2: De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige atlete uit Volendam stootte in Birmingham 20,73 meter. Haar landgenote Jorinde van Klinken pakte het zilver met een persoonlijk record van 19,64 meter. Schilder is de eerste Nederlandse atleet ooit met drie Europese titels op rij in één onderdeel. Ze won de titel ondanks een ontstoken wijsvinger waarvoor ze pijnstillers gebruikt. FC Volendam is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie. De gedegradeerde club verloor bij Jong PSV met 3-2 nadat het in de slotfase een voorsprong verspeelde. Spits Veerman scoorde twee keer voor Volendam. Jong PSV kwam terug via doelpunten van Van den Berg en Cornesion in de laatste 10 minuten. FC Eindhoven won bij Jong AZ met 0-1 door een laat doelpunt van Renfrum. Mahadi Abdi Ali is als zesde geëindigd op de 5000 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 30-jarige atleet liep een tijd van 13 minuten en 17 seconden en was daarmee de beste Nederlander. Tim Verbaandert werd tiende, Mike Foppe elfde. Foppe kwam twee keer ten val tijdens de race. De Noor Jacob Ingebrigtsens won voor de vierde keer Europees goud op de 5000 meter. Mickey van de Ven heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur verlengd tot medio 2031. De 25-jarige centrale verdediger speelde de afgelopen drie seizoenen 96 wedstrijden voor de Londense club. Van de Ven zegt van de club te houden en wil bij de ontwikkeling van Tottenham betrokken blijven. Coach Roberto De Zerbi noemt hem een van de beste centrale verdedigers van Europa. Komend seizoen vormt Van de Ven waarschijnlijk een duo met Jan-Paul van Hekken in het hart van de defensie. De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft brons gewonnen op de EK-atletiek in Birmingham. Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Terrence Akart en Myrthe van der Schoot liepen lang aan kop, maar werden vlak voor de finish nog gepasseerd door Noorwegen en Groot-Brittannië. Noorwegen pakte goud in 3 minuten en 9,62 seconden, Groot-Brittannië zilver in 3 minuten 10,47 en Nederland brons in 3 minuten 10,77. Het is de derde medaille voor Nederland op de openingsdag, na goud en zilver, voor Jessica Schilder en Jorinde van Klinken op het kogelstoten. 2 jaar geleden won Nederland ook brons op dit onderdeel tijdens de EK in Rome.
4: Jessica Schilder heeft in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige Volendamse was verreweg de beste, met een beste stoot van 20 meter en 73 centimeter, haar derde afstand ooit. Schilder zegt dat ze zichzelf voor wedstrijden altijd klein maakt om zich tegen de druk te beschermen. Ze noemt dit toernooi de makkelijkste van haar drie Europese titels. Jorinde van Klinken pakte, net als 2 jaar geleden in Rome, het zilver. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanochtend is het droog met vooral in het zuiden flinke zonnige perioden. In het noorden wat meer bewolking. Vanmiddag veel zon en droog weer. Bij een matige noordoostenwind wordt het 21 graden in het noorden tot plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuiden. Morgenavond is de lucht vrijwel onbewolkt. Ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving maandag in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie en onderzoekt of en hoeveel Nederlanders zijn geraakt. Minister Tom Berendsen betuigt zijn medeleven en zegt dat de ambassade in Bogota klaar staat om te helpen. Reisorganisatie Sabadi heeft 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen is gewond. Hulporganisaties Care Nederland en het Rode Kruis staan klaar om hulp te bieden en ondersteunen de Colombiaanse hulpdiensten.
9: Nederland stuurt tientallen mariniers en vaartuigen naar Groenland voor NAVO-oefeningen. Dat zei minister Jezilgus van Defensie bij Goedenavond Nederland. Het ministerie maakte vrijdag al bekend dat Nederland zou deelnemen aan de missie, maar noemde toen nog geen aantallen. Nederland neemt samen met België en meer landen deel. De minister wilde niet precies zeggen hoeveel mariniers en welke vaartuigen gaan, omdat Rusland meekijkt. De oefening is volgens Jezilgus gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de claim die president Trump blijft leggen op Groenland.
10: Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de snelweg gereden na een protestactie in Seksbierum. Groepjes boeren reden over de A31. De politie was daarbij aanwezig. Meer dan 100 trekkers hadden zich verzameld op een weiland langs de snelweg om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een deel van de boeren had de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. In Overijssel waren maandagavond ook boerenprotesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg.
11: Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers naar het gemeentehuis van Ommen gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze overhandigde een brandbrief aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer, waarin ze de gemeente vragen om bij de provincie voor hen op te komen. Boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. Na de bijeenkomst in Ommen reden de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers zich verzamelden bij het gemeentehuis. Ook in Hardenberg werd bij het gemeentehuis geprotesteerd.
12: Boeren houden maandagavond in het Friese Seksbierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen,
2: waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders.
13: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse kade. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft een decreet getekend om het aantal vaccinaties voor kinderen te verminderen. Vaccinaties tegen 11 ziekten blijven aanbevolen. Het decreet bepaalt ook dat er minder combinatievaccins moeten worden gegeven en dat prikken tijdens afzonderlijke doktersbezoeken moeten worden toegediend. Trump volgt daarmee minister Kennedy van Volksgezondheid, die beweert dat er een verband bestaat tussen vaccinaties en autisme. Gezondheidsexperts waarschuwen dat minder vaccinaties kinderen kwetsbaarder maken voor ziekten die met vaccinatie kunnen worden voorkomen.
16: Venezuela telt inmiddels 6.301 doden door de aardbevingen eind juni. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Reddingswerkers zoeken nog steeds naar lichamen in het puin. Ruim 12.000 woningen zijn onbewoonbaar verklaard en ongeveer 1.400 mensen worden nog vermist. Buurland Colombia werd maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4, waarbij tot nu toe 111 doden zijn bevestigd.
17: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Straat van Hormuz volledig is ontdaan van mijnen. Volgens hem heeft de Amerikaanse marine de belangrijke zeestraat nu onder controle. De straat is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran liet de laatste tijd wel af en toe schepen door, maar die moesten een bepaalde route volgen omdat andere routes gevaarlijk zouden zijn door zeemijnen. Trump wil dat Iran compensatie betaalt voor alle doden tijdens meerdere conflicten, als reactie op een Iraanse eis voor schadevergoeding na Amerikaanse luchtaanvallen. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige leden van de Koerdische arbeiderspartij PKK moet beschermen tegen vervolging. 468 van de 600 parlementariërs stemden voor, waaronder de regeringspartij van president Erdogan en de pro-Koerdische partij DEM. De PKK werd in Turkije beschouwd als terroristische organisatie vanwege aanslagen en gewelddadige confrontaties. Vorig jaar riep de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan op alle wapens in te leveren en de groepering te ontbinden. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat voormalige leden weer kunnen worden opgenomen in de Turkse samenleving.
18: De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om 2 pakketten van in totaal 25 miljoen euro.
19: In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de Laes Priella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Fed-bestuurder Beth Hammack zegt dat waarschijnlijk meerdere renteverhogingen nodig zijn om de inflatie in de Verenigde Staten terug te brengen naar 2%. Eén verhoging van een kwart procentpunt doet volgens haar niet zoveel voor de economie. Hammack wil niet vooruitlopen op hoeveel verhogingen er precies komen. Vorige maand stemde zij als een van de drie Fed-bestuurders tegen het besluit om de rente ongewijzigd te laten. Zij was toen voorstander van een renteverhoging.
22: De beurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten door twijfels over een oplossing voor het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de stijgende olieprijzen drukten de stemming. De Dow Jones-index daalde 0,1%, de S&P 500 verloor eenzelfde percentage en de Nasdaq zakte 0,3%. De hoop op een akkoord nam af nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en de VS Iran compenseren voor de aangerichte schade. President Trump zei zondag de economische druk op Iran te willen opvoeren.
23: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten, iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio.
24: De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte.
25: De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilde heeft voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige atlete uit Volendam stootte in Birmingham 20 meter 73. Haar landgenote Jorinde van Klinken pakte het zilver met een persoonlijk record van 19 meter 64. Schilder is de eerste Nederlandse atleet ooit met drie Europese titels op rij in één onderdeel. Ze won de titel ondanks een ontstoken wijsvinger waarvoor ze pijnstillers gebruikt. FC Volendam is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie. De gedegradeerde club verloor bij Jong PSV met 3-2 nadat het in de slotfase een voorsprong verspeelde. Spits Veerman scoorde twee keer voor Volendam. Jong PSV kwam terug via doelpunten van Van den Berg en Cornesion in de laatste 10 minuten. FC Eindhoven won bij Jong AZ met 0-1 door een laat doelpunt van Renfrum. Mahadi Abdi Ali is al 6e geëindigd op de 5000 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 30-jarige atleet liep een tijd van 13 minuten en 17 seconden en was daarmee de beste Nederlander. Tim Verbaendert werd 10e, Mike Foppe 11e. Foppe kwam 2 keer ten val tijdens de race. De Noor Jacob Ingebrigtsens won voor de 4e keer Europees goud op de 5000 meter. Mickey van de Ven heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur verlengd tot medio 2031. De 25-jarige centrale verdediger speelde de afgelopen 3 seizoenen 96 wedstrijden voor de Londense club. Van de Ven zegt van de club te houden en wil bij de ontwikkeling van Tottenham betrokken blijven. Coach Roberto De Zerbi noemt hem een van de beste centrale verdedigers van Europa. Komend seizoen vormt Van de Ven waarschijnlijk een duo met Jan-Paul van Hekken in het hart van de defensie. De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Terrence Akart en Myrthe van der Schoot liepen lang aan kop, maar werden vlak voor de finish nog gepasseerd door Noorwegen en Groot-Brittannië. Noorwegen pakte goud in 3 minuten en 9,62 seconden, Groot-Brittannië zilver in 3 minuten 10,47 en Nederland brons in 3 minuten 10,77. Het is de 3e medaille voor Nederland op de openingsdag, na goud en zilver voor Jessica Schilder en Jorinde van Klinken op het kogelstoten. 2 jaar geleden won Nederland ook brons op dit onderdeel tijdens de EK in Rome. Jessica Schilder heeft in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige Volendamse was verreweg de beste met een beste stoot van 20 meter en 73 centimeter, haar 3e afstand ooit. Schilder zegt dat ze zichzelf voor wedstrijden altijd klein maakt om zich tegen de druk te beschermen. Ze noemt dit toernooi de makkelijkste van haar 3 Europese titels. Jorinde van Klinken pakte, net als 2 jaar geleden in Rome, het zilver. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. Het koelt af naar zo'n 7 graden in het noordoosten. Aan de kust blijft het zachter, rond de 14 graden. Vanochtend veel zon in het zuiden. In het noorden iets meer bewolking. Vanmiddag overal zonnig en droog met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden en 27 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordoosten. Vanavond blijft het droog met volop zon. Morgen wordt het nog warmer, op de Wadden zo'n 24 graden. In het zuiden kan het zelfs tropisch worden met lokaal 32 graden. Morgenavond helder, ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te volgen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving maandag in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie en onderzoekt of en hoeveel Nederlanders zijn geraakt. Minister Tom Berendsen betuigt zijn medeleven en zegt dat de ambassade in Bogota klaar staat om te helpen. Reisorganisatie Sabadi heeft 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen is gewond. Hulporganisaties Care Nederland en het Rode Kruis staan klaar om hulp te bieden en ondersteunen de Colombiaanse hulpdiensten.
7: Nederland stuurt tientallen mariniers en vaartuigen naar Groenland voor NAVO-oefeningen. Dat zei minister Jezilgus van Defensie bij Goedenavond Nederland. Het ministerie maakte vrijdag al bekend dat Nederland zou deelnemen aan de missie, maar noemde toen nog geen aantallen. Nederland neemt samen met België en meer landen deel.
2: De minister wilde niet precies zeggen hoeveel mariniers en welke vaartuigen gaan, omdat Rusland meekijkt. De oefening is volgens Yezilgus gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de claim die president Trump blijft leggen op Groenland.
8: Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de snelweg gereden na een protestactie in Seksbierum. Groepjes boeren reden over de A31. De politie was daarbij aanwezig. Meer dan 100 trekkers hadden zich verzameld op een weiland langs de snelweg om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een deel van de boeren had de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. In Overijssel waren maandagavond ook boerenprotesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg.
9: Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers naar het gemeentehuis van Ommen gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer, waarin ze de gemeente vragen om bij de provincie voor hen op te komen. Boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. Na de bijeenkomst in Ommen reden de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers zich verzamelden bij het gemeentehuis. Ook in Hardenberg werd bij het gemeentehuis geprotesteerd.
10: Boeren houden maandagavond in het Friese Seksbierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen, waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders.
11: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse Kade.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft een decreet getekend om het aantal vaccinaties voor kinderen te verminderen. Vaccinaties tegen 11 ziekten blijven aanbevolen. Het decreet bepaalt ook dat er minder combinatievaccins moeten worden gegeven en dat prikken tijdens afzonderlijke doktersbezoeken moeten worden toegediend. Trump volgt daarmee minister Kennedy van Volksgezondheid, die beweert dat er een verband bestaat tussen vaccinaties en autisme. Gezondheidsexperts waarschuwen dat minder vaccinaties kinderen kwetsbaarder maken voor ziekten die met vaccinatie kunnen worden voorkomen.
28: Venezuela telt inmiddels 6.301 doden door de aardbevingen eind juni. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Reddingswerkers zoeken nog steeds naar lichamen in het puin. Ruim 12.000 woningen zijn onbewoonbaar verklaard en ongeveer 1.400 mensen worden nog vermist. Buurland Colombia werd maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4, waarbij tot nu toe 111 doden zijn bevestigd.
29: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Straat van Hormuz volledig is ontdaan van mijnen. Volgens hem heeft de Amerikaanse marine de belangrijke zeestraat nu onder controle. De straat is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran liet de laatste tijd wel af en toe schepen door, maar die moesten een bepaalde route volgen omdat andere routes gevaarlijk zouden zijn door zeemijnen. Trump wil dat Iran compensatie betaalt voor alle doden tijdens meerdere conflicten, als reactie op een Iraanse eis voor schadevergoeding na Amerikaanse luchtaanvallen.
0: Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige leden van de Koerdische Arbeiderspartij PKK moet beschermen tegen vervolging. 468 van de 600 parlementariërs stemden voor, waaronder de regeringspartij van president Erdogan en de pro-Koerdische partij DEM. De PKK werd in Turkije beschouwd als terroristische organisatie vanwege aanslagen en gewelddadige confrontaties. Vorig jaar riep de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan op alle wapens in te leveren en de groepering te ontbinden. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat voormalige leden weer kunnen worden opgenomen in de Turkse samenleving.
14: De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om twee pakketten van in totaal 25 miljoen euro.
16: In Colombia zijn bij een zware aardbeving zeker 111 mensen om het leven gekomen. President Abelardo de Laes Priella zegt dat 87 mensen gewond raakten en 61 gebouwen instortten. De beving had een kracht van 7,4 en trof vooral het westen en midden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De president reist naar de zwaar getroffen stad Pereira om toezicht te houden op de hulpverlening.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Fed-bestuurder Beth Hammack zegt dat waarschijnlijk meerdere renteverhogingen nodig zijn om de inflatie in de Verenigde Staten terug te brengen naar 2%. Eén verhoging van een kwart procentpunt doet volgens haar niet zoveel voor de economie. Hammack wil niet vooruitlopen op hoeveel verhogingen er precies komen. Vorige maand stemde zij als een van de drie Fed-bestuurders tegen het besluit om de rente ongewijzigd te laten. Zij was toen voorstander van een renteverhoging.
20: De beurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten door twijfels over een oplossing voor het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de stijgende olieprijzen drukten de stemming. De Dow Jones-index daalde 0,1%, de S&P 500 verloor eenzelfde percentage en de Nasdaq zakte 0,3%. De hoop op een akkoord nam af nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en de VS Iran compenseren voor de aangerichte schade. President Trump zei zondag de economische druk op Iran te willen opvoeren.
21: KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar saladen, egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod.
22: De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio.
23: De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal.
1: Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte.
3: De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. FC Volendam is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie. De gedegradeerde club verloor bij Jong PSV met 3-2 nadat het in de slotfase een voorsprong verspeelde. Spits Veerman scoorde 2 keer voor Volendam. Jong PSV kwam terug via doelpunten van Van den Berg en Cornesion in de laatste 10 minuten. FC Eindhoven won bij Jong AZ met 0-1 door een laat doelpunt van Renfrum. Mahadi Abdi Ali is als 6e geëindigd op de 5000 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 30-jarige atleet liep een tijd van 13 minuten en 17 seconden en was daarmee de beste Nederlander. Tim Verbaendert werd 10e, Mike Foppe 11e. Foppe kwam 2 keer ten val tijdens de race. De Noor Jacob Ingebrigtsens won voor de 4e keer Europees goud op de 5000 meter. Mickey van de Ven heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur verlengd tot medio 2031. De 25-jarige centrale verdediger speelde de afgelopen 3 seizoenen 96 wedstrijden voor de Londense club. Van de Ven zegt van de club te houden en wil bij de ontwikkeling van Tottenham betrokken blijven. Coach Roberto De Zerbi noemt hem een van de beste centrale verdedigers van Europa. Komend seizoen vormt Van de Ven waarschijnlijk een duo met Jan-Paul van Hekken in het hart van de defensie. De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft brons gewonnen op de EK-atletiek in Birmingham. Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Terrence Akart en Myrthe van der Schoot liepen lang aan kop, maar werden vlak voor de finish nog gepasseerd door Noorwegen en Groot-Brittannië. Noorwegen pakte goud in 3 minuten en 9,62 seconden, Groot-Brittannië zilver in 3 minuten 10,47 en Nederland brons in 3 minuten 10,77. Het is de 3e medaille voor Nederland op de openingsdag, na goud en zilver voor Jessica Schilder en Jorinde van Klinken op het kogelstoten. 2 jaar geleden won Nederland ook brons op dit onderdeel tijdens de EK in Rome. Jessica Schilder heeft in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige Volendamse was verreweg de beste met een beste stoot van 20 meter en 73 centimeter, haar 3e afstand ooit. Schilder zegt dat ze zichzelf voor wedstrijden altijd klein maakt om zich tegen de druk te beschermen. Ze noemt dit toernooi de makkelijkste van haar 3 Europese titels. Jorinde van Klinken pakte, net als 2 jaar geleden in Rome, het zilver. Jorinde van Klinken heeft bij de EK-atletiek in Birmingham zilver gewonnen met het kogelstoten en daarbij een persoonlijk record gegooid van 19,64 meter. Net als 2 jaar geleden in Rome stond ze op het podium naast Europees kampioene Jessica Schilder, die goud pakte met 20,73 meter. Van Klinken vindt deze medaille mooier dan die van 2 jaar geleden, omdat beide atletes nu hun beste niveau lieten zien. Later deze week komt ze ook uit bij het discuswerpen, waar ze met haar Nederlands record van 70,99 meter op papier topfavoriete is voor goud. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
2: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanochtend veel zon in het zuiden, in het noorden wat meer bewolking. Vanmiddag overal zonnig en droog bij temperaturen van 21 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordoosten. Vanavond blijft het zonnig en droog. Komende nacht koelt het af naar 7 tot 13 graden. Morgen weer volop zon met in het zuiden zelfs tropische temperaturen tot 32 graden. Morgenavond is de gedeeltelijke zonsverduistering in het hele land goed te zien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving maandag in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie en onderzoekt of en hoeveel Nederlanders zijn geraakt. Minister Tom Berendsen betuigt zijn medeleven en zegt dat de ambassade in Bogota klaar staat om te helpen. Reisorganisatie Sawadi heeft 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen is gewond. Hulporganisaties Care Nederland en het Rode Kruis staan klaar om hulp te bieden en ondersteunen de Colombiaanse hulpdiensten.
11: Nederland stuurt tientallen mariniers en vaartuigen naar Groenland voor NAVO-oefeningen. Dat zei minister Jezilgus van Defensie bij Goedenavond Nederland. Het ministerie maakte vrijdag al bekend dat Nederland zou deelnemen aan de missie, maar noemde toen nog geen aantallen. Nederland neemt samen met België en meer landen deel. De minister wilde niet precies zeggen hoeveel mariniers en welke vaartuigen gaan, omdat Rusland meekijkt. De oefening is volgens Jezilgus gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de claim die president Trump blijft leggen op Groenland.
12: Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de snelweg gereden na een protestactie in Seksbierum. Groepjes boeren reden over de A31. De politie was daarbij aanwezig. Meer dan 100 trekkers hadden zich verzameld op een weiland langs de snelweg om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een deel van de boeren had de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. In Overijssel waren maandagavond ook boerenprotesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg.
24: Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers naar het gemeentehuis van Ommen gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer, waarin ze de gemeente vragen om bij de provincie voor hen op te komen. Boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. Na de bijeenkomst in Ommen reden de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers zich verzamelden bij het gemeentehuis. Ook in Hardenberg werd bij het gemeentehuis geprotesteerd.
25: Boeren houden maandagavond in het Friese Seksbierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten, zoals in het Overijsselse Ommen, waar boeren een brandbrief overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders.
26: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vermissingszaak. Een 68-jarige vrouw uit de stad werd sinds eind juli vermist. Maandag is ze in goede gezondheid op straat in Den Haag aangetroffen. Wat er met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de aangehouden man is, kan de politie niet toelichten. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse Kade.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten.
0: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Colombiaanse Geologische Dienst heeft na de aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden die volgens lokale autoriteiten onder het puin vastzitten. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om sneller hulp te kunnen verlenen. De Verenigde Staten stellen $15,5 miljoen, ruim €13,4 miljoen,

0: prikken tijdens afzonderlijke doktersbezoeken moeten worden toegediend. Trump volgt daarmee minister Kennedy van Volksgezondheid, die beweert dat er een verband bestaat tussen vaccinaties en autisme. Gezondheidsexperts waarschuwen dat minder vaccinaties kinderen kwetsbaarder maken voor ziekten die met vaccinatie kunnen worden voorkomen.
1: Venezuela telt inmiddels 6.301 doden door de aardbevingen eind juni. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Reddingswerkers zoeken nog steeds naar lichamen in het puin. Ruim 12.000 woningen zijn onbewoonbaar verklaard en ongeveer 1.400 mensen worden nog vermist. Buurland Colombia werd maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4, waarbij tot nu toe 111 doden zijn bevestigd. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Straat van Hormuz volledig is ontdaan van mijnen. Volgens hem heeft de Amerikaanse marine de belangrijke zeestraat nu onder controle. De straat is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran liet de laatste tijd wel af en toe schepen door, maar die moesten een bepaalde route volgen omdat andere routes gevaarlijk zouden zijn door zeemijnen. Trump wil dat Iran compensatie betaalt voor alle doden tijdens meerdere conflicten, als reactie op een Iraanse eis voor schadevergoeding na Amerikaanse luchtaanvallen. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige leden van de Koerdische Arbeiderspartij PKK moet beschermen tegen vervolging. 468 van de 600 parlementariërs stemden voor, waaronder de regeringspartij van president Erdogan en de pro-Koerdische partij DEM. De PKK werd in Turkije beschouwd als terroristische organisatie vanwege aanslagen en gewelddadige confrontaties. Vorig jaar riep de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan op alle wapens in te leveren en de groepering te ontbinden. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat voormalige leden weer kunnen worden opgenomen in de Turkse samenleving. De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving in de regio Chocó. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet. Ze zegt dat het hart van Europa vanavond bij de Colombianen is. Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor hulpverlening. Toen ging het om twee pakketten van in totaal 25 miljoen euro.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Fed-bestuurder Beth Hammack zegt dat waarschijnlijk meerdere renteverhogingen nodig zijn om de inflatie in de Verenigde Staten terug te brengen naar 2%. Eén verhoging van een kwart procentpunt doet volgens haar niet zoveel voor de economie. Hammack wil niet vooruitlopen op hoeveel verhogingen er precies komen. Vorige maand stemde zij als een van de drie Fed-bestuurders tegen het besluit om de rente ongewijzigd te laten. Zij was toen voorstander van een renteverhoging. De beurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten door twijfels over een oplossing voor het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de stijgende olieprijzen drukten de stemming. De Dow Jones-index daalde 0,1%, de S&P 500 verloor eenzelfde percentage en de Nasdaq zakte 0,3%. De hoop op een akkoord nam af nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en de VS Iran compenseren voor de aangerichte schade. President Trump zei zondag de economische druk op Iran te willen opvoeren. KLM voert vanaf oktober een nieuw cateringconcept in op Europese vluchten, genaamd Grand Café KLM. Passagiers kunnen dan vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kiezen. Het gratis aanbod van koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijft bestaan. Tegen betaling zijn onder meer een pokeball, Caesar salade egg wrap met zalm en

0: yoghurt met fruit en zaden verkrijgbaar. De bekende Nederlandse sandwich met kaas verdwijnt definitief uit het gratis aanbod. De Amsterdamse AEX-index sloot maandag op een recordstand van 11.013,35 punten. Iets hoger dan het vorige record van afgelopen dinsdag. Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Iran zegt niet in gesprek te zijn met de VS over heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas. De midcap verloor een 10%, terwijl Frankfurt en Parijs licht stegen en Londen daalde. Brentolie werd duurder door de aanhoudende onzekerheid in de regio. De Rotterdamse haven ziet het vervoerde volume via de Rijn door laagwater verder dalen, tot meer dan 10% onder normaal. Schepen worden nu voor 30-35% beladen, terwijl dat bij normale waterstanden rond de 70% ligt. Ook containerschepen worden inmiddels minder beladen, wat eerder vooral gold voor schepen met olieproducten of zand. De lage waterstand bij Kaup in Duitsland kan de Rijn mogelijk opsplitsen in twee bevaarbare delen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil eerder worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen door de droogte. De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig van start gegaan. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd en bevroren tegoeden worden vrijgegeven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.980 punten. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Volendam is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie. De gedegradeerde club verloor bij Jong PSV met 3-2 nadat het in de slotfase een voorsprong verspeelde. Spits Veerman scoorde 2 keer voor Volendam. Jong PSV kwam terug via doelpunten van Van den Berg en Cornesion in de laatste 10 minuten. FC Eindhoven won bij Jong AZ met 0-1 door een laat doelpunt van Renfrum. Mahadi Abdi Ali is als 6e geëindigd op de 5000 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 30-jarige atleet liep een tijd van 13 minuten en 17 seconden en was daarmee de beste Nederlander. Tim Verbaendert werd 10e, Mike Foppe 11e. Foppe kwam 2 keer ten val tijdens de race. De Noor Jacob Ingebrigtsens won voor de 4e keer Europees goud op de 5000 meter. Mickey van de Ven heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur verlengd tot medio 2031. De 25-jarige centrale verdediger speelde de afgelopen 3 seizoenen 96 wedstrijden voor de Londense club. Van de Ven zegt van de club te houden en wil bij de ontwikkeling van Tottenham betrokken blijven. Coach Roberto De Zerbi noemt hem een van de beste centrale verdedigers van Europa. Komend seizoen vormt Van de Ven waarschijnlijk een duo met Jan-Paul van Hekken in het hart van de defensie. De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Terrence Akart en Myrthe van der Schoot liepen lang aan kop, maar werden vlak voor de finish nog gepasseerd door Noorwegen en Groot-Brittannië. Noorwegen pakte goud in 3 minuten en 9,62 seconden, Groot-Brittannië zilver in 3 minuten 10,47 en Nederland brons in 3 minuten 10,77. Het is de 3e medaille voor Nederland op de openingsdag, na goud en zilver voor Jessica Schilder en Jorinde van Klinken op het kogelstoten. 2 jaar geleden won Nederland ook brons op dit onderdeel tijdens de EK in Rome. Jessica Schilder heeft in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten gewonnen. De 27-jarige Volendamse was verreweg de beste met een beste stoot van 20 meter en 73 centimeter, haar 3e afstand ooit. Schilder zegt dat ze zichzelf voor wedstrijden altijd klein maakt om zich tegen de druk te beschermen. Ze noemt dit toernooi de makkelijkste van haar 3 Europese titels. Jorinde van Klinken pakte, net als 2 jaar geleden in Rome, het zilver. Jorinde van Klinken heeft bij de EK-atletiek in Birmingham zilver gewonnen met het kogelstoten en daarbij een persoonlijk record gegooid van 19,64 meter. Net als 2 jaar geleden in Rome stond ze op het podium naast Europees kampioene Jessica Schilder, die goud pakte met 20,73 meter. Van Klinken vindt deze medaille mooier dan die van 2 jaar geleden, omdat beide atletes nu hun beste niveau lieten zien. Later deze week komt ze ook uit bij het discuswerpen, waar ze met haar Nederlands record van 70,99 meter op papier topfavoriete is voor goud. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanochtend veel zon in het zuiden, in het noorden wat meer bewolking. Vanmiddag overal zonnig en droog bij temperaturen van 21 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordoosten. Vanavond blijft het zonnig en droog. Komende nacht koelt het af naar 7 tot 13 graden. Morgen weer volop zon met in het zuiden zelfs tropische temperaturen tot 32 graden. Morgenavond is de gedeeltelijke zonsverduistering in het hele land goed te zien.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het binnenlands nieuws. Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving maandag in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie en onderzoekt of en hoeveel Nederlanders zijn geraakt. Minister Tom Berendsen betuigt zijn medeleven en zegt dat de ambassade in Bogota klaar staat om te helpen. Reisorganisatie Sabadi heeft 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Niemand van hen is gewond. Hulporganisaties Care Nederland en het Rode Kruis staan klaar om hulp te bieden en ondersteunen de Colombiaanse hulpdiensten. Nederland stuurt tientallen mariniers en vaartuigen naar Groenland voor NAVO-oefeningen. Dat zei minister Jezil Gus van Defensie bij Goedenavond Nederland. Het ministerie maakte vrijdag al bekend dat Nederland zou deelnemen aan de missie, maar noemde toen nog geen aantallen. Nederland neemt samen met België en meer landen deel. De minister wilde niet precies zeggen hoeveel mariniers en welke vaartuigen gaan, omdat Rusland meekijkt. De oefening is volgens Jezil Gus gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de claim die president Trump blijft leggen op Groenland. Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de snelweg gereden na een protestactie in Seksbierum. Groepjes boeren reden over de A31. De politie was daarbij aanwezig. Meer dan 100 trekkers hadden zich verzameld op een weiland langs de snelweg om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een deel van de boeren had de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. In Overijssel waren maandagavond ook boerenprotesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Tientallen boeren zijn maandagavond met hun trekkers naar het gemeentehuis van Ommen gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer, waarin ze de gemeente vragen om bij de provincie voor hen op te komen. Boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook daden willen zien. Na de bijeenkomst in Ommen reden de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers zich verzamelden bij het gemeentehuis. Ook in Hardenberg werd bij het gemeentehuis geprotesteerd. Boeren houden maandagavond in het Friese Seksbierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers hebben zich verzameld op een weiland langs de A31. Later op de avond gaan de trekkers de weg op, maar waar ze precies naartoe rijden is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen. Ook in het oosten van het land zijn maandagavond boerenprotesten.